0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar hadden net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking en hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van

Drenthe. Ik ben Anita Witsier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
3: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies.
4: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
7: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
8: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noorg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
8: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschichte geschreven. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
7: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
9: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Hey. Toch jongens? Hey.
7: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor 99 euro. Voordeeluitjes.nl.
11: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
15: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Radio. Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
6: Met Judith Regendorp.
13: Drenthe, een heel goedemorgen. Het is maandag 7 september. Marita, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
13: En als ik dat dan zeg, hè, dan gaat direct mijn blik op de computer om te kijken, is het wel 7 september? Want het lijkt al zo ver in het jaar.
16: Ja, even checken.
13: Maar het is 7 september.
16: Ah, het is echt 7 september. Ach, voor je het weet zitten we weer aan de kerstborrel.
13: Ja. 3,5 maand nog ongeveer. Ja. Dan zitten we weer bij kerst. Nou ja, eerst nog maar eens even nazomeren, want het wordt een zomerse dag vandaag. En vandaag is ook de opening van een bijzondere fietsroute die tussen herinneringscentrum Kamp Westerbork en Bergen-Belsen. De verplaatsing van de paardenmarkt in Rolde lijkt een succes. Gaan we het ook over hebben. Jubileum rond 5 jaar UNESCO Werelderfgoed in de koloniën van weldadigheid zit erop. We blikken terug vanochtend. En tranen van geluk bij pelgrim Barry Gepken. Hij heeft Spanje bereikt op zijn voettocht van Erika naar Fatima in Portugal.

0: Barry White.
1: Barry White. And you're the first and the last and my everything. Het is 7:09. Ja, vandaag is de officiële opening van de fietsroute tussen herinneringscentrum Kamp Westerbork en Bergen-Belsen. De route over 345 kilometer volgt spoor van de deportaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een initiatief van de stichting Liberation Route Europe. En ik ga erover praten met Gert-Jan Jacobs van die stichting. Een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waarom is het zo belangrijk voor u dat deze route er nu eindelijk is en officieel geopend wordt?
2: Nou, het is zo belangrijk omdat we als organisatie die zich bezighoudt met het levendhouden van herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog daar ook graag ook toegankelijk willen maken en relevant. En met name voor de jongere doelgroepen die oorlog natuurlijk niet meegekregen heeft. En met het wegvallen van veteranen en van ooggetuigen, onze bevrijders ook, is het belangrijk, denk ik, om de lessen uit die oorlog door te blijven geven. En een van die belangrijke lessen is natuurlijk ook het feit dat er heel wat mensen omwille van wie ze zijn, zijn weggevoerd uiteindelijk naar de kampen in het oosten, in Duitsland en in Polen. Westerbork was daar voor Nederland natuurlijk heel bepalend in. En dat is een reden dat we uit die oorlog dit belangrijke thema, zeg maar, op deze manier onder de aandacht willen blijven brengen en houden.
1: En u noemt de route een levend monument. Wat bedoelt u daarmee?
2: Ja, het is min of meer, zou je kunnen zeggen, ook een eerbetoon, een herinnering aan de vele Joden, Roma en Sinti die zijn weggevoerd en hun families, maar ook zou je kunnen zeggen aan de bevrijders van Westerbork uiteindelijk, maar ook Drenthe en Noord-Nederland, de Canadezen die hier ook geweest zijn, die ook uiteindelijk Kamp Westerbork hebben bevrijd. En de laatste 600 kampbewoners uiteindelijk uit hun lijden hebben verlost.
1: Ja, maar kiest u er ook voor om te werken met persoonlijke verhalen dan over deze mensen?
2: Ja, zeker. Vanuit het kamp, we kunnen natuurlijk niet alle persoonlijke verhalen vertellen, maar die persoonlijke verhalen zijn zeker zo.

0: Liberatieroute.com, daar vind je de fietsroute van Westerbork naar Bergen-Belsen. Daar vind je de verhalen met de foto's en soms ook enkele luisterverhalen. We hebben een speciale webapp waarmee je de route kunt fietsen. En waarbij je dan langs de plaatsen komt en ook die verhalen dan tot je krijgt.
1: Ja. Heeft u hem zelf al gefietst?
0: Nee, dat niet. Nee, helaas. Ik ben wel voor een deel al op die route geweest, maar... ik ga zeker een deel van de route ook fietsen, ja.
1: Ja, ja, want de hele route is nogal wat kilometers, inderdaad. En wat staat
0: ja,
1: er vandaag...
0: je kunt het ook in delen doen.
1: Ja, zeker, absoluut. Wat staat er vandaag op het programma bij deze officiële opening?
0: Ja, dat doen we samen met een groep internationale studenten. Jongeren vooral, ook in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. 12 verschillende nationaliteiten. Die komen bij elkaar. Gaan 4 dagen op pad. Op die route. We starten dan uiteraard in Drenthe. In Westerbork, bij Kamp Westerbork. Daar ontvangen we hen. Krijgen ze een rondleiding. Krijgen ze een introductie. Op wat zich hier heeft afgespeeld. En hoe die deportatie uiteindelijk ook tot stand is gekomen. En vandaar openen we met hen symbolisch deze fietsroute door te fietsen naar het monument in Hooghalen, waar aandacht geschonken wordt aan de bevrijding van Drenthe en Hooghalen en de 6 Canadese slachtoffers die daarbij gevallen zijn. En zij brengen een eerbetoon ook aan die Canadese bevrijders door het voordragen van een aantal biografieën.
1: Goed, vandaag dus de officiële opening van het fietspad van herinneringscentrum Kamp Westerbork naar Bergen-Belsen. Gert-Jan Jacobs van de stichting Liberation Road Europe, dank u wel.

van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Leg de vinger er maar eens op, hè. Something about you, level 42.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Het is 7 september. We gaan herinneringen ophalen aan deze dag. Het begint in 1940, want dan begint de Blitz. Het zijn de bombardementen door de Duitsers op Britse steden. En die blijven maar doorgaan. Vanaf 7 september 1940 dus tot mei 1941. De Duitsers willen zo de Engelse oorlogsproductie lam leggen en het Britse volk breken. Er vallen 40.000 doden en 1 miljoen Britse huizen raken beschadigd. In ons eigen land beleven we in 1966 een groot moment in de Nederlandse voetbalgeschiedenis.
3: In de Nederlandse voorhoede, die geheel uit Ajax-spelers bestond, had debutant Johan Cruijff nu zijn nervositeit onder controle gekregen. En dat betekende voor Hongarije geen gering gevaar, zoals spoedig zou blijken. Lachend zagen de Nederlandse supporters hoe Oranje in die eerste fase van de tweede speeltijd telkens opnieuw de bal naar de andere helft bracht. En in de vijfde minuut was Hongarije de sigaar. Nuninga stelde Cruijff in staat de stand op 2-0 te brengen.
0: Ja, Johan Cruijff, hij maakt als 19-jarige zijn debuut in Oranje. Was tijdens een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije dus. 2-2 werd het met dank aan Johan Cruijff. 19 lentes jong toen nog. En 17 jaar later, in 1983, nog een debutant bij Oranje. Marco van Basten. Ook tijdens een kwalificatiewedstrijd voor het EK. Nederland wint die met 3-0 van IJsland. In 1957 verschijnt het laatste verhaal van Jip en Janneke in het Parool. Tussen 1952 en 1957 schrijft Annie M.G. Schmid wekelijks een verhaaltje voor de krant. Over Janneke en haar buurjongetje Jip. En nog meer nieuws over Annie M.G. Schmid. Want op deze dag in 1968 is de laatste aflevering van deze serie.
4: Niet met de deuren slaan.
5: Ja, zuster, nee, zuster.
4: Niet op de stoel staan.
5: Ja, zuster, nee, zuster.
0: Serie geschreven door Annie M.G. Schmid. En muziek is van Harry Banning. In totaal zijn er 2 seizoenen van elk 10 afleveringen gemaakt. En in Bijlen is vandaag precies 41 jaar geleden, 1985... een belangrijke stap gezet in de richting van onze omroep. Want toen is tijdens een bijeenkomst van de Schrieverskring een motie aangenomen die de splitsing tussen Radio Noord en Radio Drenthe eiste. Radio Noord was op dat moment nog voor zowel Groningen als Drenthe de omroep. Nou, in 1989 wordt Radio Drenthe dan een zelfstandige omroep. En mooi sportnieuws, ook op deze dag in 2014.
6: Hoe nu? Die ene.
7: Ja! Ja! Goud! Ja! Ja! Ja! Jeroen Dubbeldam, wereldkampioen.
8: Ongelooflijk, mensen. Fantastisch, wat maakt hij het hier af. Hij maakt het ongelooflijk af hier.
9: Schitterend.
8: Wat een succes voor Jeroen Dubbeldam om hier wereldkampioen te mogen worden.
9: Fantastisch.
0: Als eerste Nederlandse springruiter in de geschiedenis wordt deze Jeroen Dubbeldam dus wereldkampioen jumping.
10: Congratulations and celebrations.
0: Gaan we naar de jarige van vandaag. Cabaretier Peter Heerschop is jarig. Hij is 66 geworden. Chefkok Ron Blauw is 59 nu. En ook shorttrekker Xandra Velsboer is jarig vandaag. Zij is 25 geworden. Hartelijk gefeliciteerd, jij ook, hè, als je jarig bent. Maak er wat moois van. Het weer zal het in ieder geval niet liggen. En voor de plaat van vandaag gaan we terug naar 7 september 1979. Dat is de dag waarop zangeres Rita Hovink overlijdt. Aan de gevolgen van borstkanker is dat nog maar 35 lentes jong. En dit is haar grote hit. Laat maar alleen, Rita Hovink.
11: Laat

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Een extra wandje plaatsen op de bovenverdieping is mijn volgende project. Natuurlijk haal ik bij Bouwmarkt Schoonhoorn de materialen. Want daar hebben ze alles op voorraad. Hout, isolatie, gipsplaten, noem maar op. Bouwmarkt Schoonhoorn, Nerimaas.
3: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
5: Zunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
6: Bij de DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
8: Kurk 24.
7: Kurk24.nl.
9: Half acht is het. Het laatste nieuws krijg je vanochtend van Marita Slip. Marit, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Defensie onderzoekt de mogelijkheid om naast Havelte ook in Assen een opleidingslocatie te behouden. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van RTV Drenthe. De opleiding verhuist op termijn van de Johan Willem Friso-kazerne in Assen naar de Johannes Post-kazerne in Havelte. Door de groei van de krijgsmacht blijft Defensie de lesfaciliteiten in Assen echter gebruiken voor extra opleidingen. En daarmee komen er mogelijk 2 opleidingslocaties in Drenthe. De eerdere plannen voor een veiligheidscampus, trainingscentrum en productiekeuken in Assen zijn inmiddels van de baan. Defensie gaat de gebouwen zelf gebruiken. Woensdag rijden er de hele dag geen bussen en treinen van NS, Arriva en Q-Bus. De medewerkers leggen het werk neer uit onvrede met de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De gemeente organiseerde die dag wel leerlingenvervoer en taxis rijden ook gewoon. Door de stakingen is het op de snelwegen naar verwachting extra druk. Boven Drenthe vindt vanaf vandaag de luchtlandingsoefening Falcon Leap plaats. En daardoor zijn regelmatig laagvliegende militaire vliegtuigen te zien en te horen. De toestellen vliegen tot en met zaterdag 19 september over Drenthe richting Noord-Groningen. Ze vliegen in 2 blokken, in de middag en 's avonds. En aan de oefening doen militairen uit 11 landen mee. En ook wordt geoefend met nachtkijkers en het droppen van materieel en voorraden. En de verloren trouwring uit Emmen lijkt snel terug te keren bij zijn eigenaar. Anneke Goren uit Siddeburen belde tijdens het Radio 5-programma Adres Onbekend in. Bijna alles lijkt erop te wijzen dat zij de Anneke is die ook in de ring staat gegraveerd. De onderhoudsmonteur van de wasserij die de ring vond doet nog wel een laatste check. Want hij denkt de ring namelijk langer in bezit te hebben dan de Groningse hem kwijt is. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
9: Marita, dankjewel. Gaan naar het weer. Het belooft een zomerse dag te worden. Hans Nienhuis, goedemorgen.
11: Mooi, Judith, goedemorgen.
9: Nou, hoe zomers gaat het worden?
11: Nou ja, net aan. Het wordt 26 of 27 graden. Dat is een hele stap omhoog ten opzichte van gisteren. Toen werd het een graad of 21. En het is ook een hele stap boven wat we morgen krijgen. Want dan halen we de 20 niet eens. Dus een plotselinge losse zomerse dag. En die danken we aan een zuidelijke wind die aan de westelijke flank van een hoge drukgebied naar ons toe waait. Die hoge druk is gisteren over ons heen getrokken en die ligt nou boven Tsjechië. En wij hebben daardoor een zuidelijke aanvoer. Ja, in Frankrijk was het heet. Die lucht komt nog even bij ons kijken voor 1 dag.
9: Dat is ook heel even dus.
11: Ja, dat is echt een flitsnazomertje. Nou, op dit moment merk je er nog niks van. Want als ik nu op de radar kijk, dan zien we dat het zelfs wat regent in onze provincie. Bij Emmen in de buurt van Emmen Kompas en ook net ten noorden van Assen inmiddels, daar valt wat lichte regen uit de lucht. Stelt niet veel voor, je gaat het net meten, waarschijnlijk een paar tiende millimeter, of je wordt er dus net even iets nat van op de schoolfiets. Maar dat is vrij vlot vertrokken. En dan krijgen we zometeen een mix van zon en bewolking. Maar die bewolking die blijft wel de hele dag een beetje bij ons. Het wordt dus zeker niet knalzonnig. Die hoge temperatuur danken we echt aan de aanvoer van die lucht en niet zozeer aan zonnestraling. Nou, hele mooie dag dus. Een zwakke zuidelijke wind gaat naar het zuidwesten toe aan het einde van de dag. En daarna dan neemt de bewolking verder toe en vanavond dan is het alweer gebeurd. De avond zelf ziet er nog wel goed uit, maar vannacht kan het al wat gaan sputteren. En hebben we morgen echt een onherkenbaar ander weerbeeld. Er komt een front aan vanuit het westen, het zal je niet verrassen. Koufront, want er komt duidelijk koelere lucht aan. En morgen wordt het maximaal een graad of 18 tot 19 in de ochtend. Want in de middag gaat dat front ons passeren. Dan gaat het regenen, eerst gestadig en daarachteraan buiig. En in die neerslag is het maar 14 of 15 graden. Nou, dan zou je zeggen, dat is bijna de helft of zo van wat we straks krijgen. Nee, heel contrast. Er staat een matige zuidwestenwind bij morgen. En als het front gepasseerd is overmorgen, dan komt er wat helderder lucht binnen, waarin het ook opnieuw een graad of 18 tot 19 wordt. Maar dan is de zon wel weer terug. Dus we hebben overmorgen een weerbeeld van een paar losse buien. Dat kan een fel exemplaar zijn, maar meestal zijn het gewone regenbuien. En daartussendoor scherpe, felle opklaringen. En dan hebben we er dus een mix gevonden tussen zowel zon als regen.
9: Ik denk dat veel mensen denken, dit kon wel eens de laatste zomerse dag zijn. Laat ik er maar van genieten, die dag kan.
11: Nou, het was gisteren druk met recreanten op de weg. Dat het les mooie dag van het jaar misschien, zoals ja. Lohuis dan zegt. Nou, ja. Er zal er vast nog wel eentje komen. Maar het voelt allemaal zo fragiel aan dat je denkt, pak hem nog even.
9: Ja, pak hem nog even, inderdaad. Gaan we doen. Nee, dankjewel en tot 8:30, hè?
11: Hetzelfde.
9: Hans. De verplaatsing van de paardenmarkt in Rolde lijkt een succes. Gaan we het zo over hebben.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
13: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
16: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
17: Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
18: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
17: Ah, check.
16: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

0: Singles en Manic Monday.
1: En de Drenthe.
2: Radio Drenthe.
0: Rolder staat in het teken van Feestweek de Roldermarkt. En een van de belangrijkste onderdelen daarvan is de traditionele paardenmarkt. Die al 240 jaar wordt gehouden op de tweede dinsdag van september. Maar dat is dit jaar anders, want de markt was gisteren al. Verslaggever Jan Marguit, die was erbij. En zorgt Margé Emmens van de organisatie even op.
3: Wij zagen toch in de loop van de jaren dat het allemaal een klein beetje terugliep. En dat is overal zo, we zijn er niet de enige mee. Maar we hebben geprobeerd om daar goed de schouders met elkaar onder te zetten. Nou, en op deze manier zijn mensen vrij, omdat we het nou verplaatst hebben naar het weekend. Dus het geeft aan dat mensen ook misschien makkelijker kunnen komen. De drempel is wat minder hoog, ze komen even langs, ze komen kijken, ze komen winkelen. Dus we gaan het gewoon eens proberen. Je ziet direct al dat er veel meer drukte is. En dat is ook logisch, want de meeste mensen liggen met de aanvoer om 6 uur 's ochtends al lekker op 1 oor. En helemaal in zo'n feestweek als Roldermarkt, dan begint het iets later. En we hebben het natuurlijk gecombineerd met het springconcours hier. Fantastische organisatie die dat organiseert. En ik denk dat we elkaar daar alleen maar in versterken, want je trekt al een groep paardenmensen aan. Er zijn al veel meer paarden nu, als dat je eigenlijk na 1 uur 's ochtends ook om 6 uur hebt. He, want we zijn goed terwijl eigenlijk nog niet eens officieel goed aan de gang. En als je ziet wat er nu al staat, heb je daar nu eigenlijk al het voordeel van. Ja, dus ik ben alweer helemaal blij.
0: En als tradities veranderen, verwacht je over het algemeen weerstand. Maar in Rolde kwam de verandering juist van de mensen die het meest met de paardenmarkt hebben.
3: Het idee kwam zelfs bij de handelaren ook vandaan, nadat we even zaten te babbelen, van ja, goh, we willen toch allemaal graag die traditie in stand houden. Dus wat kunnen we hier eventueel eens aan doen? Nou ja, en de meeste markten beginnen natuurlijk 's ochtends om 6 uur al. Nou, wij hebben gezegd, we gaan naar een dagmarkt. Dus dat is ook uniek in Nederland, dat je het overdag gaat doen. En dan ook nog een keer in het weekend. Dus dit is uiteraard allemaal in overleg met de handelaren gegaan.
4: Wordt het dan wel een beetje wennen dat je dan niet dinsdagochtend na zoveel jaren zo vroeg op hoeft?
3: Oh, misschien is het zelfs wel een beetje lekker. We hebben maandagavond het stratenconcours hier. Na afloop altijd prijsuitreiking bij Hofstegen. Dus daar is het altijd groot feest. Dus ja, als je daar wat langer doorzet, dan is het 's ochtends ook nog vroeger dan 6 uur voor je gevoel. Dus dit komt vast goed.
0: Maar GM, zoals dat van de organisatie. En heb je nou net speciaal vrijgevraagd om morgen naar de paarden te komen kijken? Niet getreurd, want er zijn allerlei demonstraties met paarden. En de feestweek wordt afgesloten met muziek.

0: met Bee Gees en Night Fever. Het is 8:11. Mooi dat je luistert. We gaan eens even kijken wat er buiten Drenthe gebeurt. We gaan naar Duitsland, Marita, want de Duitse radicaal-rechtse partij AfD is de grote winnaar van de verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt geworden. De partij haalde ruim 43% van de stemmen. Dat ze zouden winnen, dat werd wel verwacht, hè?
1: Ja, dat klopt, hoor. Daar had iedereen wel op gerekend. Maar zo'n enorme zegen zag bijna niemand aankomen.
2: Je vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons unser land terug. Het begint hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
0: We hebben geschiedenis geschreven, zeggen ze. En die overwinning is een schok voor de Duitse politiek. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een radicaal rechtse partij de grootste is geworden. En dat is vooral een opsteken voor extreem rechts, zegt deze correspondent.
3: Voor aanhangers van de AfD, omdat ze dit zien als het begin van een golf van verandering die over heel Duitsland kan gaan spoelen. En dat de AfD eindelijk een partij is die iets kan doen om hun geldzorgen of zorgen over migratie weg te nemen. Ja, en daartegenover staan zo'n beetje alle andere Duitsers die juist zien dat de opmars van de AfD niet te stoppen is. En zij zien een partij die volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst zich niet gedwongen voelt om zich aan de grondwet te houden en voor wie de macht nu binnen handbereik is.
0: De partij haalde net niet genoeg voor een absolute meerderheid. Gaan we naar Miami, naar vreselijk vliegtuigongeluk op de luchthaven daar, Marita. Wat weten we daarvan?
1: Ja, het is inderdaad een vreselijk ongeluk waar ook veel mensen getuigen van waren. 5 mensen zijn omgekomen, 5 mensen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en toen op een weg een aantal auto's raakte en daarna in een weiland tot stilstand kwam.
4: At approximately 1:58 this afternoon, a cargo plane crashed at Miami International Airport as it overran the runway number 30. It came to rest at a field adjacent to the airport.
0: Ja, afschuwelijk ongeluk daar. Vliegverkeer is inmiddels weer hervat, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, gaan we naar eigen land. Zaandam is onlangs goed weggekomen, meldt 1 vandaag. Hoezo?
1: Ja, een bizar verhaal. Kinderen van 12 of 13 jaar ongeveer, die plaatsten daar explosieven in Zaandam, waarvan 1 zwaar explosief niet afging door onkunde van die kinderen. Nou, volgens de burgemeester had een complete straat met huizen weggevaagd kunnen worden.
5: Ja, het is een godswonder en groot geluk dat die niet is afgegaan. Want dat had tarwekampachtige taferelen kunnen veroorzaken.
6: Echt heel groot, hè, begrepen?
5: Ja, dus daar zijn we ook buitengewoon bezorgd over. Dat dit soort enorme bommen hier worden aangebracht. En we prijzen ons gelukkig dat het niet is afgegaan. Maar het geeft wel aan tot wat voor gewetenloze acties mensen in staat zijn om kennelijk ergens wraak op te nemen.
0: 12, 13 jaar, hè? Zullen die geronseld zijn? Daar gaat de burgemeester wel van uit, denk ik, hè?
1: Ja, klopt. Hij is nu in gesprek ook met bewoners om te kijken hoe gaat het met je. Maar inderdaad, de politie gaat er ook vanuit dat het uitvoerders zijn geweest, deze jonge kinderen. Dus ze zijn ook op zoek naar de opdrachtgevers.
0: In Belgrado dan wordt vanmiddag de Servische oud-generaal Mladic begraven. Hij werd door het Joegoslavië-tribunaal veroordeeld tot levenslang voor genocide. Maar in eigen land is hij nog altijd een held. Hij wordt daar volgens correspondent Thijs Kettenis gezien als de man die opkwam voor het Servische volk.
7: Het lichaam van Mladic ligt de hele ochtend opgebaard in een kerk hier in Belgrado. En verwacht wordt dat duizenden mensen afscheid komen nemen. Een staatsbegrafenis wordt het officieel niet. En president Vucic zal dan ook niet aanwezig zijn. Maar duidelijk is dat de regering de familie van Mladic op alle mogelijke manieren bijstaat om hem eervol te kunnen begraven.
0: En dat er geen staatsbegrafenis komt, dat heeft alles te maken met de Europese Unie, hè?
1: Ja, die hebben daar flink druk op gezet. En daarom wordt er dus afgezien inderdaad van een staatsbegrafenis voor Mladic.
0: Tot zover nieuws uit binnen- en buitenland.

0: wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel, badkamers en tegels in Assen.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost, autotaalglas.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaal-rechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
14: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
13: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
15: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
13: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
16: verkeersinformatie bij Radio Drenthe. Twee files in de regio. De eerste staat op de A32, Meppel richting Heerenveen. 2,5 kilometer tussen Steenwijk Noord en Ter Itzart. En dan nog eentje op de N386, Hogezand richting Pijzen. Ruim 2 kilometer tussen Annen en de aansluiting met de A28.
17: De juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
18: Voordeelhuisjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
17: Voordeelhuisjes.nl. Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
19: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
20: Voordeelhuisjes.nl.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
22: Joehoe!
21: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
23: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
24: De bladeren vallen en de

0: schoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Design en Outlet Oogtroep.
2: Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.
4: Zo is het een heel goedemorgen Drenthe op deze maandag 7 september. Dag van de opening van een bijzondere fietsroute die tussen herinneringscentrum Kamp Westerbork en Bergen-Belsen. De opening is hier bij ons in Drenthe met jongeren uit verschillende landen. Het jubileum rond 5 jaar UNESCO Werelderfgoed in de koloniën van Weldadigheid zit erop. We blikken straks even terug. En tranen van geluk bij pelgrim Barry Gepken. Hij heeft Spanje bereikt op zijn voettocht van Erika naar Fatima in Portugal. En we blikken vooruit op het bezoek van de koning en koningin morgen aan Drenthe. Ze zijn dan onder meer in Zeien. Nou, wij zijn daar vandaag al om te horen of het dorp er een beetje klaar voor is voor dit hoge bezoek.

leuk om te horen wat ze daar allemaal doen nog op deze laatste dag voor het bezoek van de koning en koningin. En wat er allemaal op stapel staat in Zeien. Vandaag is zomers warm, 27 graden. Echt zonnig is het niet, hoge bewolking en ook kans op een buitje. Staat een matige wind uit zuidwestelijke richting. En dit is

0: lekker show. And I won't let the sun go down on me.
1: Op Chuck.
2: Met Albert Oosterhuis.
0: Ja, en die zit ergens in een kroeg in Zeien. Er zijn mindere plekken om te zitten. Ook op de maandagochtend, kan ik je vertellen. En jij zit daar ook nog, Albert, op een bijzondere stoel. Goedemorgen.
3: Nou, Judith, goedemorgen. Ja, dat is niet helemaal zeker, moet ik je zeggen. Maar waarschijnlijk wel. Want we zitten hier aan de stamtafel in het plaatselijke café in Zeien. En wij, dat is aan Jurgen Timmerman en ik. En waarschijnlijk, maar met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, de plek waar zijn majesteit Murring ook plaats gaat nemen. Of haren. Dat kan natuurlijk ook nog, want er zijn allebei majesteiten tenslotte. Jurgen, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
3: Jurgen, je bent voorzitter van de dorpsbelangen hier in Zeien.
4: Ja, dat klopt, ja.
3: Ja. En je hebt pas, heb ik begrepen, overleg gehad met alle voorzitters van alle mogelijke verenigingen hier in het dorp. Van jongens, hoe pakken wij dat koninklijk bezoek aan, Murring?
4: Ja, zeker. We hebben een prachtig cadeautje gekregen als dorp. En, ja. En het onderwerp waar wij over bevraagd worden, ja, dat gaat over leefbaarheid in het dorp. Dus wij hebben een heel klein dorp, maar een heel rijk dorp aan verenigingsleven. Dus we hebben met de verenigingen de koppen bij elkaar gestoken. En met een paar lokale ondernemers. En zo gaan we morgen het gesprek aan.
3: Maar Lou, hoe heet überhaupt voor elkaar kregen dat het koninklijk paar hier in Zeiden op visite komt, Mark?
4: Nou, daar hebben we niet heel veel voor gedaan, behalve onszelf zijn. En wij blijkbaar als dorp laten we een hoop mooie dingen zien. En via de gemeente is gevraagd of wij dat gesprek met het koninklijk paar aan willen gaan.
3: Ja, ja. En dat wonen jullie waar?
4: Ja, uiteraard.
3: Ja, ja, ja. Maar goed, inderdaad, en dan stik je de kop bij elkaar van ja, maar dan komt ze hier. En dan?
4: Ja, dan willen we een mooi verhaal vertellen.
3: Ja.
4: Een mooi verhaal van Drents dorp, een klein dorp. En hoe je dat met elkaar in de benen houdt.
3: Ja, en wat voor verhaal kreeg je dan te horen?
4: Nou, dat het toch echt wel niet zozeer de regels of de afspraken zijn, maar dat het de mensen zijn die met elkaar een mooi dorp maken.
3: Ja.
4: En dat je samen de schouders eronder moet zetten. En of het nou over sport of cultuur of over natuur gaat. De oorsprong van het dorp, de boeren, de ondernemers, alles is belangrijk in dit dorp.
3: Ja.
4: En met een kleine 800 man, ja, dan kun je een hele hoop mooie dingen doen.
3: Ja.
4: 25 verenigingen. En er is elke avond hier wat te doen in de café.
3: 25 verenigingen in Zeiden.
4: Ja, en dan heb ik denk ik nog niet eens alle meegenomen.
3: Dat is ook een heel overleg, want elke vereniging heeft een voorzitter in principe.
4: Ja, één keer per jaar zitten we bij elkaar. En dan maken we even de agenda, dat het niet te druk wordt in het dorp.
3: Nee,
4: dat klopt.
3: Maar goed, je zegt al, dat verhaal dat kun je simpel vertellen, maar dat is een verhaal dat is natuurlijk wel vaker. Maar god, ze ook wat zien hier in Zeiden, neem je ze elkaar eens mee, hè?
4: Nee, het is een vrij kort bezoek, dus ze blijven hier rondom de Brink. En ze gaan nog bij een ondernemer aan, dat is hartstikke mooi.
3: Ja.
4: En dan hier vooral het gesprek in het café.
3: Ja, ja.
4: En uiteraard zijn natuurlijk alle schoolkinderen aanwezig.
3: Ja, ja, ja. Normaal gesproken is het café dicht hier op maandagmorgen, maar de branden al los. En ze waren dan aan het poetsen met andere woorden. Ja, het is wel helemaal tijd hier in Zeiden.
4: Ja, het wordt hard gewerkt om het hier goed voor elkaar te hebben voor morgen. Ja, dat klopt, ja.

0: En mag wezen hoe laat het koninklijk paar hier in Zeiden arriveert.
1: Tot op heden is het nog niet openbaar gemaakt de tijd. Dus dat doen wij ook niet. Maar uiteraard in het dorp hebben we de buren wel verteld.
0: Oh, die weten waarvan?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus als je wilt weten hoe laat je bent, moet je hem iemand in Zeiden vragen.
1: Dan komt het wel goed.
0: Ja, dankzij is dat natuurlijk niet helemaal verdorigheid. En je hebt wel een unieke gelegenheid natuurlijk om het koninklijk paar eens een keer te zien van nabijheid.
1: Ja, we zijn er hartstikke blij mee dat we dat mogen doen. Want ja, hoe vaak gebeurt dat in zo'n klein dorpje als Zeiden dat je zo'n bezoek krijgt. Ja, ja. En dan ook nog allebei. Ja. Dat is fantastisch.
0: Het is wel een flitsbezoek, hè? Ze zijn hier niet zo lang, begrijp
1: ik? Nee, ze zijn hier heel kort.
0: Ja, maar goed, ze gaan alleen met café, dus ja, dat weet je nooit. Dat kan wel wat langer duren.
1: In dit café wel, ja. Dat is altijd goed voor elkaar.
0: Maar dat bedrijf wat ze hier gaat bezoeken, is dat een agrarisch bedrijf?
1: Nee, hier niet. Ze gaan hier bij de bakker op bezoek.
0: Bij de bakker?
1: Ja. Jong. Zeker. Ja, een hele goede bakker die op generatie het brood bakt voor hier de mensen in Zeiden, maar ook voor de mensen in Assen.
0: Ja.
1: Dus dat is zeker de moeite waard om daar ook even aan te gaan.
0: Ja. Waar moeten we verder nog van zeggen? Ik bedoel, de koffie is klaar, het café is er klaar. Nee, er is geen best in meer deur volgens mij. Het glimt hier allemaal. Die goed van elkaar hier. Jullie, ik wens je vast heel veel plezier. Dat gaat vast goed komen met de beide majesteiten.
1: Jazeker, dankjewel. We hebben er heel veel zin in hier.
0: Ja, en ik kan me niet aan voorstellen dat jullie dat hier komt en toch in bij de bakker langs gehad, aan een limpse balje met een half sneetje. Of wordt het een halfje met voor in Wassenaar, neem ik zo aan. Want ja, Drijzen stoet smaakt natuurlijk altijd beter als die stoet door in het Westen.
2: Zo is het. Ik heb ook enig idee nu opeens waar jij zo langs gaat, Aldert Oosterhuis. Hé, dankjewel. En lekker genieten van het brood.
0: Ja, bij de bakker.
2: En veel plezier met de koning en koningin in Zeiden daar. Hè. Morgen komen ze dus daar.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

aan staat een Sister Golden Hair. En de laatste voorstelling van De Kolonie is gespeeld met opera, boer, rock, dans, een streek.

0: record, een metershoge koe, trok de voorstelling de afgelopen weken duizenden bezoekers naar de koloniën van Weldadigheid. Afgelopen jaar stond in het teken van allerlei evenementen een jubileumprogramma dat een jaar lang aandacht vroeg voor 5 jaar UNESCO Werelderfgoed. We gaan erover praten met projectleider Gerrit Kamstra. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Judith.
0: Ja, de laatste voorstelling van de kolonie is gespeeld. Wat overheerst nu qua gevoel?
1: Oh, het was zo leuk. Echt. Je hebt echt wat gemist. Of ben je geweest soms? Of niet?
0: Nee, ik ben niet geweest.
1: Oh, okay. Nou, het was een geweldige voorstelling. En heel leuk. Ook een heel mooi passend thema, zeg maar. Mensen van buiten zich gaan vestigen in Drenthe. En dan in het begin aanpassingsproblemen hebben van beide kanten, zeg maar. Dat het uiteindelijk toch nog goed komt. Nou, hoe wil je dat mooier hebben dan? En het was ook nog humoristisch.
0: En met duizenden bezoekers, al met al.
1: Ja, en veel tevreden bezoekers. Ook heel erg leuk om te horen. Dus ik ben heel blij mee.
0: Ja, belangrijk doel is om nieuwe bezoekers naar de koloniën te trekken. Hè? Kun je nu al inschatten of dat is gebeurd? Of die ook blijven komen?
1: Ja, als dit soort projecten en dit soort culturele activiteiten blijvend georganiseerd worden, en dat is wel de bedoeling, dan blijven die bezoekers ook komen. Die nieuwe bezoekers, jongere mensen, mensen van verder weg nog. En niet alleen maar mensen die er toevallig zijn vanwege het fietsen, om maar zo te noemen. Wat trouwens ook heel erg leuk is. Maar dus ik denk echt dat het zijn doel zal bereiken op den duur. En voor een deel heeft het al bereikt. Maar we moeten daar gewoon wel mee voortgaan.
0: Ja, want dit was een jaar met heel veel festiviteiten. Hè? Lezingen, de kolonie, noem het allemaal maar op. Ja. Maar dat is grotendeels afgerond. Maar er staat nog het een en ander op het programma. Wat gaat u nog doen?
1: Ja, we gaan nog een hele mooie voorstelling beleven van de jeugdtheatergezelschap Roestvrij uit Frederiksoord. Die gaan een serie voorstellingen maken met de titel De Kloof. Gaat ook over tegenstellingen tussen rijk en arm en ver weg en dichtbij. Al dat soort thema's. Dit blijft toch een interessant thema. De kolonie van Weldadigheid is natuurlijk niet alleen maar een bron van verhalen, maar het is ook nog eens heel mooi om er naartoe te gaan, omdat het landschappelijk heel erg mooi is. Dus het is een hele mooie combinatie en heel aantrekkelijk voor een heel groot publiek.
0: Ja, wat moet er volgens u nu gebeuren om de aandacht te blijven trekken, zeg maar, op die kolonie van Weldadigheid?
1: Nou, een deel van de oplossing is, mocht je dat willen, om goede marketing en PR te voeren. Dat is altijd zo, altijd belangrijk. En interessante nieuwe dingen organiseren. Dus nogmaals, het landschap en ook de verhalen rond het landschap zijn prachtig, maar je moet er iets aan toevoegen. En als je dat goed doet, dan komen de mensen ook wel. En dat moet natuurlijk zich herhalen en dan creëer je ook telkens weer nieuw publiek. Kijk maar eens naar een grote evenement als Oerol, noem maar even wat. Mm-hmm. En daar komen ook jaarlijks al, dat bestaat al meer dan 30 jaar. En daar komen ook jaarlijks heel veel, ook weer nieuwe mensen naartoe. Er komt ook een vaste kern, blijft komen, maar ook weer nieuwe mensen. En dat willen we ook bereiken met het organiseren van mooie producties in de kolonie van Weldadigheid.
0: In hoeverre is de komst van die mensen ook nodig om die werelderfgoedstatus te behouden?
1: Oh, dat is een goede vraag. Ik weet het niet, als er nou niemand komt. Kijk, die status is niet ontstaan omdat er veel mensen kwamen. Het is wel de historie, de geschiedenis en hoe het landschap zich heeft ontwikkeld. En voor een deel is gebleven zoals het was. Dat is de kern van het verhaal om die status te krijgen. Maar ja. Ik vind dat je dit soort dingen, net als de andere werelderfgoederen in Nederland, dat je die vooral ook moet laten zien. Op een verantwoorde manier. En dan is het soms nodig om daar iets aan toe te voegen. Gaat lukken.
0: Ja, en dat heeft u het afgelopen jaar gedaan. En dat blijft u doen, want u wil die bezoekers daar later van meegenieten. Van UNESCO
1: Werelderfgoed. Maar ik denk wel dat de gemeente en de provincie dit goed voor de bril hebben nu. En daar wel werk van zullen maken. Ja. Ben ik van overtuigd.
0: Projectleider Gerrit Kamstra, dank u wel voor uw tijd vanochtend.

0: Sam Fender. En Olivia Dean en Rain Me In.
1: Deze week maak je kans op
2: een accu-schroefboormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Een wat? Een accu-schroefboormachine. We hebben even gedacht, wat is dat ook alweer voor een ding?
3: Ja.
0: Daar kun je inderdaad schroefjes mee indraaien, als het ware. Maar je kunt er ook mee boren.
3: Ja.
0: Maar niet hele klopboorachtige dingen. Daar moet je er niet mee willen doen.
3: Nee. En het belangrijkste is natuurlijk dat hij ook geen snoer heeft, maar een accu.
0: Een accu-schroefboormachine. Dan denk je, dat levert een hoop punten op bij Scrabble.
3: Nou, maar dat is zeker.
0: Opgezocht, hè?
3: We hebben het even opgezocht. Als je dat er goed legt op 3 keer woordwaarde bij Scrabble, dan krijg je er 159 punten voor. Als je dat online doet in een spelletje Word, vuurt er nog meer, want dan krijg je 171 punten.
0: Kjeng.
3: Ja, lekker.
0: Kjeng. Gaan we niet doen, we gaan geen woordspel doen, maar ik heb nog wel een tweede prijs voor je in de aanbieding. Namelijk een haakse slijper.
3: Nou, prachtig.
0: Wat? 2 van die dikke prijzen, man. Ik denk, geloof mijn ogen niet, maar nee. Het is echt waar. Je kunt dus een accu-schroefboormachine winnen en een haakse slijper. Dus moet je aan de klus en zak erbij zijn vanochtend. Nou, hoe werkt het allemaal? We zijn op de bouwplaats, druk in de weer. Maar ja, je weet hè, op een bouwplaats klinkt ook altijd muziek. Ook al gaat die muziek een beetje verloren in het lawaai. Maar herken je het nog?
4: Hey Bartje, sling die radio eens aan, jong. Yo!
5: Dan ga ik niet naar huis.
0: Ik hoop dat je het herkent. App of bel ons dan. Want dan maak je dus kans op die accu-schroefboormachine en die haakse slijper. Niet misselijk. Je kunt ons bereiken op 0592 33 1188. Succes, hè?

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: 1 over half 9, het laatste nieuws krijg je vanochtend van Marita. Goedemorgen. Defensie onderzoekt de mogelijkheid om naast Havelte ook in Assen een opleidingslocatie te behouden. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van RTV Drenthe. De opleiding verhuist op termijn van de Johan Willem Friso kazerne in Assen naar de Johannes Post kazerne in Havelte. Door de groei van de krijgsmacht blijft Defensie de lesfaciliteiten in Assen gebruiken voor extra opleidingen. En daarmee komen er dus 2 opleidingslocaties in Drenthe. Woensdag rijden er de hele dag geen bussen en treinen van NS, Arriva en Q-bus. De medewerkers leggen het werk neer uit onvrede met de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De gemeente organiseerde die dag wel leerlingenvervoer en taxis rijden ook gewoon. Door de stakingen is het op de snelwegen naar verwachting extra druk. Er zijn vanaf vandaag regelmatig laagvliegende militaire vliegtuigen te zien en te horen boven Drenthe. En dat heeft alles te maken met luchtlandingsoefening Falcon Leap. De toestellen vliegen tot en met zaterdag 19 september over Drenthe richting Noord-Groningen. En ze vliegen in 2 blokken in de middag en ook 's avonds. Aan de oefening doen militairen uit 11 landen mee. En er wordt ook geoefend met nachtkijkers en het droppen van materieel en voorraden. En de verloren trouwring uit Emmen lijkt snel terug te keren bij zijn eigenaar. Anneke Goren uit Siddeburen belde tijdens het Radio 5-programma Adres Onbekend in. En bijna alles lijkt erop te wijzen dat zij de Anneke is die ook in de ring staat gegraveerd. De onderhoudsmonteur van de wasserij die de ring vond doet nog wel een laatste check, want hij denkt de ring namelijk langer in bezit te hebben dan de Groningse hem kwijt is. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
7: Zo is het, Marita, dankjewel. Het weer dan. Het belooft een mooie dag te worden. Al wordt hij niet heel erg zonnig, hè Hans? Goedemorgen.
8: Nee, dat klopt inderdaad. Goedemorgen. We hebben vandaag te maken met een mix van zon en bewolking. Dus ondanks dat er toch de helft van de tijd bewolking zal hangen, wordt het vandaag 26 of 27 graden. En dat moeten we dus echt van de aangevoerde luchtmassa hebben en niet zozeer van straling.
7: Uit het zuiden. Uit het warme Frankrijk.
8: Uit het warme Frankrijk, waar het de hele zomer al heel warm is geweest. Niet continu achter elkaar door trouwens, maar de afgelopen paar dagen wel. En wij krijgen nog even een vlaag van die hete Franse lucht mee. Nou, de condities zijn dus een mix van zon en bewolking. Maar als ik nou op de radar kijk, dan zien we nog een paar losse buien boven Drenthe hangen. Vooral boven de kop nu, tussen Assen en Vries ongeveer. Dan valt wat gespatten naar beneden. Stelt allemaal niet veel voor, maar je kunt er net even nat van worden. Als ik op de radar kijk, dan zie ik bij Veenhuizen in de buurt op dit ogenblik de heftigste echo. Daar zul je toch je jas en de schooltas even nat krijgen. Verderop is het droog in Drenthe en in het zuidoosten komt de zon er al wat bij. Nou, die mix van zon en bewolking, die gaan we dus vasthouden. En het is een eenling deze dag, want morgen ken je het weerbeeld niet meer terug. Dus als je vandaag er even uit kan en van die zon, nou zon, halve zon en van die warmte genieten, dan moet je het zeker even doen.
7: Lekker, lekker nog heel even die tuinstoel uitklappen en genieten van het mooie weer.
8: Ja, schoonheid van het fraaie weer. Dan zit je even in de zon en denk je, ja, waarom? In de zomer geniet je er ook wel van, maar heel anders. Maar in het najaar is het toch anders, omdat het dan zo intens eindig is. Hè?
7: Precies, je denkt elke keer, het is de laatste keer. Ik ga er nog even volop van genieten, dat gevoel. Hè?
8: En anderhalve week later word je opeens weer verrast met zo'n fraaie dag of zo. Dus dan kan het toch ook nog een keer weer. En dat is ook eigenlijk heel normaal.
7: Maar ja, want kan dat nog? Eind september, begin oktober eventueel?
8: We hadden net zaterdag een discussie over met een paar andere weerkundigen. Het schijnt dat het theoretisch zelfs in oktober nog 30 graden kan worden.
7: Oh,
8: ik geloof niet dat wij dat ooit in Drenthe hebben gehad. Het zal wel voor de beeld zijn. Maar dat zou moeten kunnen.
7: Oké.
8: Ik weet ook niet of je daarop moet zitten te wachten. Maar vandaag gaan we dat natuurlijk ook niet halen.
7: Nee.
8: Maar 26 of 27 is een hele prettige temperatuur.
7: Ja, maar morgen dus een heel ander verhaal.
8: Ja, dat is jammer dat we dan weer zo verder moeten. Want er passeert morgen een koufront. Morgenochtend is het bewolkt, maar nog wel min of meer droog. En dan tegen het middaguur nadat dat front gaat het gestadig regenen vanuit het westen. De temperatuur haalt voor het front uit nog net even een graad of 19. Daarna in de regen zakt hij naar 14 of 15 graden. Het is volledig bewolkt, matige westelijke wind en urenlang regent het enigszins. Gaat een handvol millimeters vallen, een stuk of 5 denk ik, die orde grootte. Misschien op de natse plekken tegen 10. Nou, dan heb je dus echt een natte regenachtige dag en dan herinnert er niets meer aan vandaag. Daarna woensdag knapt het toch een beetje op. We zitten dan wel in een koude luchtmassa achter dat koufront. Ontstaan talrijke buien in, maar tussen die buien door felle, scherpe opklaringen, mooie, schone, blauwe lucht. En dan is het weer een graad of 18 tot 19 westenwind. En ja, dus af en toe heb je dan ook weer zon. Dus woensdag weet de middenweg te vinden tussen vandaag en morgen.
7: Nou, dat is ook lekker. Kunnen we even weer bijtanken, zomaar zeggen.
8: Zo is dat.
7: Hey, dankjewel en tot later, hè. Mooie
8: tot
7: dag.
8: Ziens.
7: Dag, Hans. Eerste informatie bij Radio Drenthe. 3 files zijn er bij ons in de regio. En alle 3 in lengte van tussen de 3 en 3,5 kilometer. De eerste op de 28 Assen richting Groningen. Tussen de afrit Eelde en Groningen-Zuid. Zaten eentje op de A32 Meppel richting Heerenveen. Tussen Steenwijk-Noord en Ter Itzart. En op de N386 Hogezand richting Pijzen. Tussen Annen en de aansluiting met de A28. En wie oh wie gaat er vandoor met die 2 prachtige prijzen? Een schroefboormachine en een haakse slijper?
9: Hé hey Bartje, sling die radio eens aan, joh! Yo! Dan ga ik niet
7: Nou, jij misschien wel. Als je tussen al dat bouwgeluid het nummer hebt herkend, laat het ons weten op 0592 33 11 88.
10: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
15: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

0: lekker McDonald's en sweet freedom.
1: Deze week maak je kans op
2: een accu-schroefboormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Ja, en dat is niet het enige. Ook nog een haakse slijper erbij. Het kan je zomaar gebeuren dat je die twee deze week wint. Hanny Hoving uit Tolbert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ben je een beetje een handige Hanny?
3: Ik zelf niet. Maar mijn vriend die zit in scheepsbouw. En in zijn vrije tijd is hij weer ook bij huis aan het klussen.
0: Ja.
3: En onze zoon die is net begonnen met een timmermansopleiding. Hij wil metselaar worden.
0: Ah.
3: Dus dat zou wel heel goed van pas komen.
0: Dat zou voor die zoon heel goed van pas kunnen komen. Want ik denk dat jouw vriend al van alles heeft dan aan gereedschap. Maar
3: ja,
0: zo'n jonge jongen die moet nog even heel wat sparen, hè, bij elkaar.
3: Ja. Klopt.
0: Nou, niet misselijke prijzen, een accu-schroefboormachine en een haakse slijper. En dat allemaal met een hartstikke leuke opgave die ook van de bouw komt, hè? Dus jouw zoon gaat dit allemaal later ook horen, zo ongeveer. Oh, nou ja, dit ook misschien, maar welke ik vooral wilde laten horen was deze.
4: Hey Bartje, sling die radio's aan, jong. Yo!
5: Dan ga ik niet.
0: Oh jongen, ja, je moet wel oorkleppen op toch eigenlijk, vooral ook in de bouw. Maar toch, hier luisteren ze nog naar muziek. Maar de grote vraag is, naar welke plaat?
3: Just in the Wild, Cheerio.
0: Ah, dat is hartstikke goed. En dan komt hij hoor, speciaal voor jou. En natuurlijk voor je zoon die je prachtig gereedschap nu al binnen heeft en net begonnen is aan zijn opleiding, zeg. Hoe mooi is dat? Hanny, gefeliciteerd en dankjewel voor het meespelen. De groeten in Tolbert, hè?
3: Dankjewel.
0: Dag Hanny.

0: Het nummer dat we zochten. Cheerio van Justin de Wild. Het is 13 minuten voor 9 op de maandagochtend. En dan weet je het, hè? Dan gaan we contact zoeken met Barry Gepken uit Erika. Die druk bezig is met zijn voettocht van Erika naar Fatima in Portugal. Een voetreis van 3.500 kilometer. En we hebben hem aan de lijn. En ik zei net al in het vorige gesprek tegen Barry. Barry, we hebben best een goede verbinding. Ik had net iemand in Drenthe aan de lijn met wie ik een slechtere verbinding had dan met jou nu. Want Barry, goedemorgen. Waar zit jij op dit moment?
1: Ja, goedemorgen. Ik zit in een bergdorpje, La Gurta. Dat is... Hallo?
0: Ja, je bent er nog op, Barry.
1: Ja, het is waar. Hier, boven, ik zit in een bergdorp, La Gurta.
0: Ja.
1: En ik ben vandaag wakker van een boom op een Alp tussen de Queen. Dit is een kleinere berg, zeg maar, achter de Grote Pyreneeën.
0: Want je bent in Spanje inmiddels, hè?
1: Ja, ik ben die Pyreneeën overgekomen. Ja, dat is echt ongelooflijk mooi dat ik eindelijk in Spanje ben.
0: Ja, Lourdes achter je gelaten, begin deze week, een week geleden, zeg maar. Die hoge bergen door, hoe was dat voor je?
1: Ja, gigantisch mooi. Ik moet zeggen, ik heb wel wat bergen beklommen, maar dit waren wel de mooiste. Ik ben die ene dag ben ik alleen maar langs watervallen omhoog geklommen. Dat was een dikke tocht van nou ja, iets van 1250 meter omhoog. En toen eindigde ik bij aan de voet van een gletsjer. En daar heb ik de tent neer kunnen zetten bij een soort van herbergje. Nou, daar heb ik nog een klein blikje bier gedronken. En toen de tent in, want toen werd het ook al koud. Maar fantastische nacht met sterrenhemel. Ongelooflijk mooi. Ongelooflijk. Ja. Fantastisch. Gewoon, wat een natuur is gewoon.
0: En je hebt ook het hoogste punt bereikt van al je drie pelgrimstochten tot nu toe, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik zat toen, de andere dag moest ik nog een paar honderd meter omhoog. En om 9 uur 's morgens zat ik op de grens. En dat was iets van 2545, precies geloof ik. En ik wist niet precies als het de grens was, maar er waren wat Spaanse mannen om. Ik zei, is het? Ja, ik was op de grens. Dus, oh, geweldig mooi. Ja, dat is ongelooflijk. En dan zag je af in zo'n reugere gebied. Geweldig mooie ervaring.
0: Ja, de tranen biggelden over de wangen, of niet dan?
1: Nou, echt, die tocht omhoog, dat heeft mij zo gegrepen. En toen ook naar beneden toe, ik eindigde gewoon bij een riviertje. En dat was ook weer 1000 meter zakken. Want ik had totaal geen bereik, helemaal niet met de buitenwereld. Dus ja, dat is ook wel een mijn ding. Dus nou ja, ik even afzakken. En toen ik kwam er van die hele grote roofvogels. Nou, er waren, ik denk, arenden en die vlogen over. Nou ja, dan constant emotie. Dat is niet normaal. En ik ben dan in die rivier gedoken met een pilsje aan. Nou, wat een topdag, wat een topdag.
0: Ja. Maar ook leed, want je Mariabeeld is weg.
1: Ja man, dat is mij hier gebeurd. Ik ben in Spanje binnengekomen en ja, het is hier wat reugere stiekelbossen en dat soort werk. En ik had een pad, die was helemaal weg. Die was ingestort door de rivier. Dus ik moest door de rivierbedding kloten met allemaal takenbossen. En ik moest een dam bouwen om de rivier over te komen. En toen zo niks was ik met Maria kwijt. Ach, verdorie. Dus ik mijn tas achterlaten. En toen ik kon het nergens weer vinden. Dus ik denk, ja, ik heb het weer achtergelaten waar ze wegkwam. Maar ze kwam ook uit de Pyreneeën. Ik denk, ja, ik mag ook verder. En ja, ik heb hem een plek gegeven. Ik denk, nou ja, het is goed. Ik
0: Want
1: moet
0: heel
1: verder.
0: Deze tocht, Barry, staat in het teken van Maria en van de vrouw en de moeder, hè?
1: Ja, dit is wel, ja, het is ook een beetje een speciale dag. Deze dag is 7 september. Mijn moeder 21 jaar geleden overleden. Ik doe dit nog in teken van inderdaad van de moeders. En Maria, ja, een beetje, daar zie ik me juist de abbemoeder. Dus ik ga nu naar Zaragoza. Dat is El Pilar, is ook weer een Maria Bedevaart. Ja, ik prik gewoon steeds plekken aan wat met Maria te maken heeft. Ja. En dat maakt mijn tocht. En ja, het is heel speciaal. Ook door de liefde van heel veel, ja, moet ik ook zeggen, lieve moeders onderweg. Vrouwen en ja, ook natuurlijk kerels, ben er ook staat, lief, maar toch, het is een hele aparte toch, ja.
0: Ja. Maar niet elke vrouw was even lief voor je, toch?
1: Nee, man, ik heb wat beleefd. Ik zat helemaal in het duister en ik moest klimmen in plaats dat ik dacht, ik zak af. En oh mijn god, ik denk, waar kan ik in godsnaam nog een plekje vinden? Was het al donker? En toen zag ik een dorpje, maar dat was een soort ruïnedorpje. En er brandde een lampje en ik zei, hallo. En ik, er waren wat dieren, dus ik ging wel, een soort kleine barricade. Maar god, ik denk, ja, als dat lampje brandde, mensen, dus ik riep, was niks. Toen was er een soort van toiletgebouwtje en net dat ik naar binnen sta, te hoor ik in één keer hand blaven. Ik denk, oh god, ik stap naar buiten. Komt er zo'n mens op me af met een mesvork? En die heeft me even van trein afjaagd. Ik denk, mijn god, ik zeg, oh señorita. Maar ik had die woord Spaans, dus het was ook wel weer. Ik kon het niet aan het verstaan brengen dat ik niet kwaad bedoeld was. Maar ik denk, zo, daar staat temperament in. Ja. Ik was er bijna aangepikt. Maar ik heb er ontwapend en ik ben gewoon rustig het erf kunnen verlaten. Maar goed, het was wel in heftig, ja.
0: Ja, inderdaad. Ja, daar heb je nog veel meer mooie verhalen over te vertellen. Je hebt in een busje van een zusje geslapen. Dat is wel hartstikke leuk natuurlijk. Dat twee zussen die daar zijn zeggen, wij slapen wel bij elkaar. En jij mag in het busje slapen. Maar diep in Frankrijk, toen je daar nog was, kreeg jij ook nog eens een LP in handen met, ja, zo leek het wel, neder-Saksische teksten. Hè? Nou, dat moest jou bekend voorkomen.
1: Dat was heel bijzonder. Dat was die familie waar ik, die heeft me een beetje de Frankrijk doorgedragen. Want het was eerst bij zo'n artiest, toen bij zijn broer in Parijs. En nu weer bij een neef. En die jongen speelde muziek. En die drukte me geen moment met een OLP in aan. Dat hield hij ook van. En ik las die tekst zo. Ik kon die tekst gewoon lezen. Ik zei, dat is niet normaal. Dat is gewoon plat. Dus het was heel bijzonder om en hij was er, wild van die muziek. En ik kon het lezen. Dus we hebben wat biertjes erop dronken s'avonds. Maar wat bijzonder is dat, zulke dingen. Ja, dan ben je toch weer thuis. Ja, in die boom, want dat was in die Pyreneeën, het was net voor Lourdes.
0: Jij mag weer verder. Nee, je praat hier.
1: Ja, ik ga weer verder.
0: Wij zijn blij dat we weer bij zijn.
1: Ja.
0: Hey, en kijk uit met vrouwen met mestvorken, hè?
1: Ja, ik hoop dat ze aan de goede kant komt te staan van mij. Ja.
0: We gaan het allemaal horen. Wij wensen jou een heel goede week toe. En de belevenissen van komende week, die horen wij natuurlijk volgende week maandag weer rond 9:15. Barry, het gaat je goed, hè?
1: Yo, kalm aan door.
0: Gaan we doen, hoi.

0: laatste muzikale gast, Sydney Youngblood op Radio Drenthe en If Only I Could.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, we hadden het over de officiële opening van de herdenkingsroute tussen herinneringscentrum Kamp Westerbork en Bergen-Belsen. Dat is vandaag die officiële opening. Fietsroute is 345 kilometer lang en volgt het traject van de voormalige spoorlijn tussen het doorgangskamp Westerbork en het nazi-concentratiekamp Bergen-Belsen. Volgens de organisatie is de route bedoeld om de slachtoffers te herdenken en te eren. We namen ook een kijkje in Rolde bij de paardenmarkt daar. Normaal gesproken elke dinsdag, 240 jaar was dat zo. Maar dit jaar voor het eerst op de zondag. En het blijkt goed uit te pakken, want volgens de organisatie zorgt die wijziging voor meer publiek en ook voor meer paarden. Met de laatste voorstelling van de kolonie is er een einde gekomen aan het jubileumprogramma rondom de koloniën van weldadigheid. Een jaar lang zijn er voorstellingen geweest, festivals, lezingen. Nou, het is nog niet helemaal voorbij, hoorden we net. Er staat nog wel het een en ander op het programma om 5 jaar UNESCO Werelderfgoed te vieren. En net hoorden we Barry Gebke nog, hè? Altijd onderweg. Van Erika naar Fatima in Portugal. En hij is nu in een prachtig bergdorpje in Spanje. Klimmen geblazen was het. Hartstikke mooie natuur, tot tranen toe geroerd. Zijn Maria is hij wel kwijt, daar baalt hij van. En hij is opgejaagd, hoorde hij net, door een vrouw met een hooivork. Nou, bijzondere belevenissen weer. Barry gaat moedig voorwaarts. En wat hij allemaal beleeft, horen we volgende week.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boer.
0: Is zo te horen na 9e. Wim, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Judith.
0: Nou, nu al. Wat ga je doen?
3: Nou, de vakantie is nu echt voorbij.
0: Ja, want, een tijdje toch?
3: Ja, nou, nu officieel. Want Sjoerd is vandaag weer terug. Oh. Met een terugblik op 80 jaar regionale omroep. Dus ja, we hebben een paar leuke fragmentjes eruit gezocht. Dus dat is straks om 11:45. Nou, een uurtje muziek van Nederlandse bodem. Marita is er dus en we gaan het weekend even bespreken. En al onze belevenissen, tenminste... Die van mij, ik weet niet of Marita nog leuke dingen gedaan heeft.
4: Ach, jij hebt altijd leuke dingen, ja. Wim. Ja.
0: Nog zere benen van op een festival staan.
3: Enorm,
0: mij,
3: echt waar.
0: Ja, we gaan het zo horen.
3: Ja, dat doen we.
0: Tussen 9 en 12 in Koffie en Keuvelen. Veel plezier erbij, tot morgen.
5: Aan tafel.
6: Zo. Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
7: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma?
7: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
8: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
9: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
10: Blijenberg.nl.
11: Oh, die van die deuren.
10: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
12: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
13: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
14: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD... bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
15: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen, oftewel tankers.
14: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
5: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
14: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dus de verkeersinformatie, de A28 Assen richting Groningen. Bijna 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat tussen Afrit Eelde en Groningen-Zuid.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
16: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
19: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
18: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
19: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
18: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
19: Oké, ga ik op letten.
18: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
19: Doe ik.
18: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
17: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
20: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Radio Drenthe.
24: Koffie en Keuvel.
1: Met Wim Boer.

0: De zomerrit uit 1981. Van Meeboet natuurlijk was dit Rio.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is bijna 9 over 9. Een hele goede morgen op deze maandag, de 7e september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vandaag met het goede doel in ons terugblik op de Drentse Duizend en Powerplay. Die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Miss Montreal. Straks hoor je T-set met My Bellamy. Maar eerst René Karst en Nooit om de liefde huilen.

0: internationaal hit voor de T-set met My Bellamy.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En deze week weer een thema en weer een hele mooie. Namelijk Nederpop, naar aanleiding van het optreden van Het Goede Doel. Want die staat komende zaterdag, jawel, in het podium in Hogeveen. En daarom deze week ruim baan voor Het Goede Doel. En een aantal andere succesvolle Nederpopbands uit de jaren 80. En dan beginnen we dus met deze. Een grote hit natuurlijk, niet alleen in Nederland, maar ook in België. Toevallig ook de titel van het nummer. En 2021 op nummer 966 in de lijst. Vervolgens 937, 441, 807 en eind vorig jaar, ja, een beetje in de middenmoot, 609 in de Drentse Duizend. Het Goede Doel. Dit is België, is er leven op Pluto.

19 jaar geleden een hit voor Guus Meeuwis. Dat zal met zijn tranen gelachen. Het loopt zo mooi tegen 9:30. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio. Maar eerst is Je Bente en 3, 2, 1...

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
0: Voordeeluitjes.nl. Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
4: Hey, schat. Tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
6: Lekker slapen. Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
9: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Woensdag rijden er de hele dag geen bussen en treinen van NS, Arriva en Qbus. Leerlingenvervoer en taxis, die rijden wel. Door de stakingen is het op de snelwegen naar verwachting extra druk. En er zijn vanaf vandaag regelmatig laagvliegende militaire vliegtuigen te zien en te horen boven Drenthe. Dat heeft te maken met de luchtlandingsoefening Falcon Leap. De toestellen vliegen tot en met zaterdag 19 september over Drenthe richting Noord-Groningen. En Defensie onderzoekt de mogelijkheid om naast Havelte ook in Assen een opleidingslocatie te behouden. Door de groei van de krijgsmacht blijft Defensie de lesfaciliteiten in Assen gebruiken voor extra opleidingen. Daarmee komen er 2 opleidingslocaties in Drenthe. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Hans Nienhuis.
10: Met een zwak zuidelijk windje wordt vandaag pardoes een vlaag warme lucht vanuit Frankrijk over ons heen geblazen. En dat levert ons een losse warme nazomerdag op. Met vanmiddag maximaal 26 of 27 graden. Heel zonnig is het daarbij niet. Er zijn de hele dag allerlei wolken te zien. Het is wel droog.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
13: Appetito.
12: Appetito.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
15: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
15: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
15: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
15: Doe ik.
14: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
19: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
18: NRV.
19: Waar vraag je dat?
18: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
19: Wij?
18: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
20: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: NRV.
18: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.

0: Het land van Maas en Waal. Van Maas en Waal. Van Maas en Waal.
1: Bij Radio Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
2: Het nieuws uit de regio.
1: Muziek in de Drentse taal.
2: En leuke prijzen.
1: Deze week maak je kans op
2: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
2: Dit is Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: deden ze mee aan het Songfestival Drenthe. Kieke Zanden en Goed op Loe.
1: De schatkist van Nederland.
0: En ze werden daar tweede. Het is tijd voor muziek uit de schatkist der Vaderlandse popmuziek. Nou, de vorige week hadden we de jaren 70. Nou, deze week hebben we de jaren 80 nederpop in de Drentse Doezet. Maar ook de jaren 80 in de lekkere popmuziek. En vandaag trappen we af en we gaan even terug naar 1982. Een goed jaar voor Powerplay, de band rond zanger en gitarist Jan van der Meij, die daarvoor in Vitesse speelde. En in 1982 hadden ze een bescheiden hit met deze Make It Alone. Dit is Powerplay op Radio Drenthe.

Afgelopen zaterdag stond ze nog op Hullabaloo in Groningen. Bluf was dit en Dansen aan Zee. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Rente. Met vandaag Miss Montreal. Nou, ze staat stil bij 20 jaar muziek. Met haar nieuwe single Groot, die vandaag verschijnt. Het is een nummer over vroeger, later en het moment waarop je ineens beseft hoeveel er in die tussentijd is gebeurd. Nou, voor Miss Montreal is dat besef onlosmakelijk verbonden met de afgelopen 20 jaar. Want ooit waren zij en haar band, zoals ze dat zelf zegt, spelende studentjes. Ze studeerden hard, maar waren vooral bezig met muziek maken. En hadden geen idee waar dat uiteindelijk toe zou leiden. En we zijn nu 20 jaar later. En de muziek is nog altijd het middelpunt van hun leven. En ze kan al 2 decennia leven van wat ooit begon als iets waar ze simpelweg heel veel plezier in hadden.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
7: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
6: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
8: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
6: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
14: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
17: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
16: En voor Harold met een sta-opstoel.
18: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
19: Medipoint.
16: Medipoint.
15: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Radio Drenthe.
21: Koffie en Keuvel.
5: Met Wim Boer.

0: muziek van Frankie Valli samen met zijn Four Seasons en December 1963.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroef boormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Het is bijna 9 minuten over 10. Zijn die accu-boorschroefmachine? Marita, wat was het nu ook alweer voor ding?
3: Een accu-schroefboormachine?
0: Kunnen ze gewoon een draadloze boormachine doen?
3: Gewoon een boormachine, toch?
0: Ik weet er ook vanaf, of een boormachine zonder stekker. Ja. En een haakse slijper ook nog.
3: Een haakse slijper, oftewel een slijptol.
0: Maar ik vind haakse slijpers, ik ben niet zo'n klusser, of niet zo, ja, wel redelijk. Sommige mensen denken dat wel, dat ik een goede klusser ben. Maar ik vind een haakse slijper altijd een eng ding.
3: Ik heb geen idee. Ik moest googlen hoe dat ding eruit zag überhaupt. Ja, ik heb daar een man voor in mijn leven.
0: Het is een die bak herrie wat er van zo'n ding afkomt, ja, altijd.
3: Dat is, en een boel vonken en zo.
0: En als je hem aandoet, hij schudt altijd.
3: Ja, hij is wel pittig, hè?
0: Ja, maar ook wel handig.
3: Ik zou niet eens weten waar je voor hem gebruikt.
0: Nee, hè?
3: Nee, sorry.
0: Oké, maar je hebt een handige kerel?
3: Ik heb een hele handige kerel.
0: Oké.
3: Ja, nee, serieus. En die heeft ook alles in overvloed, alle gereedschappen en zo. En die doet de klusjes, dat soort klusjes. Ik ben van het schilderen en het behangen en de vloeren leggen en dat soort zaken.
0: Ja, het fijne werk.
3: Ja, dat is ook heel nuttig.
0: Nou, ik ben redelijk handig. Ik heb geen twee linkerhanden. Maar soms dan kijk ergens tegenop. Maar, en als je dan maar probeert, dan lukt het ook wel eens.
3: Ah joh, je moet gewoon echt dingen doen. Ook als je het nooit gedaan hebt, zoek een filmpje op YouTube en doe het gewoon na.
0: Ik heb in februari zelf een eigen keuken gezet.
3: Wat goed.
0: Dus
3: lastig.
0: Met sommige dingen. Nou, bijvoorbeeld met krachtstroom aanleggen. Nou, in de meterkast kom ik er niet, maar vervolgens inderdaad met de dingen aansluiten zo. Met vijf of drie fasen, weet ik dat wat. Maar dat lukt allemaal nog wel redelijk. Ja. Ik was eerder nooit zo goed in klussen. Als het dan fout ging, dan werd ik nog wel eens kort voor de kop en dan gooide ik het zo weg.
3: Oh, Wim. Kort lontje.
0: Hey, ken je dat?
3: Nee. Ja, wel. Ja.
0: Oké,
3: okay,
0: goed.
3: Nee, helemaal niet.
0: Nou, in ieder geval deze week mooi het spel met de accu-schroefboormachine en haakse slijper die je kunt winnen. En daarvoor spelen wij ons bouwplaatsspelletje. Oftewel, de bouwplaats, de radio wordt aangezet. En best een bak herrie natuurlijk. Oh. Dus je hoort niet precies welke knijter van een hit hier te horen is. Nou, luister maar eens.
4: Hé, hey Bartje, sling die radio's aan, jong. Yo!
0: Die is best wel pittig deze, volgens mij, of niet?
3: Er zat ook een haakse slijper overheen, volgens mij.
0: Nou, dat dacht ik, ja. Kom maar door op 0592-33-1188. Als je weet welke hit hier gespeeld wordt. 0592-33-1188.

0: Sixpence None the Richer en Kiss Me.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroef boormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Ideaal voor elke klusser, wellicht ook voor Koen. Koen, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
0: Ben je een handige in dat soort dingen, in klussen?
3: Ik ben boel onderweg en ik besteed wat veel uit, maar ik kan wel wat maken, ja.
0: Ja, hè? Ja, je hebt sommige mensen die kunnen toch maken wat hun ogen zien, dat zeggen ze
3: ja.
0: Toch?
3: Ja. Ja, dat kan, dat, maar ja. Maar net als ik net al zei, hij maar begint, hij maar doet.
0: Ja, en vaak ben je te bang, hè?
3: Ja, en net als ik net al zei van, dan maar een filmpje van YouTube, die wordt ook alles opvinden.
0: Ja, dat is ideaal. Dat had ik met een stroom ook inderdaad. Van hoe moet je die vaas nou precies aansluiten? Ja. Nou, dan zie je precies A moet daarop, B moet daarop. En dan die kleur moet daar en zo en zo. En dan is het een spannend moment dat je de stekker erin stopt. Want hetzelfde geld is poef en er is één oefening. Ja. En dan was dat je inductiekookplaats van heel veel geld. Maar nee, dat viel allemaal met. Dus dat ging goed, mooi zo.
3: Ja, dat schiet allemaal wel.
0: Ja,
3: als dan weer klaar is, dan denk je, dan vind je van nou, toch weer door.
0: Nou, ik heb die keuken een half jaar geleden heb ik die zet. Hè? En als ik er nou kijk, ik heb er nog eer van.
3: Ja. Ja, maar dan is het trots, toch?
0: Ja, daarom, ja, mooi man. Ja. Maar ja. Ik kan ook wel met bewondering naar bouwvakkers kijken. Ze ben bij mijn dochter nou ben aan het bouwvakken en klussen. En dan zie je hoe die jongens dan met sommige dingen bezig zijn. Oké.
3: Okay. Ja,
0: goed. Ja.
3: Ieder is een hobby, hè?
0: Ah, daarom is het ook zo. En ieder is die vak ook. Ja. Wat is jouw vak dan, Koen?
3: Vrachtwagenchauffeur.
0: Vrachtwagenchauffeur, kijk eens. Ja. En dan lekker hier.

0: hier in Den Landen of...
1: Internationaal. Ik ben op het moment... ik ga er bij MAV. Ik sta nu in Boerdergraaf op de parking.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben onderweg naar België.
0: Naar België? Nou, ja. Dat is ook internationaal natuurlijk, maar...
1: Maar we zitten eigenlijk heel Europa nog wat deur. Ik kom een boel in Duitsland aan. En ik ben vrijdag zondag te lossen net tussen Stuttgart en Singen.
0: Hmm.
1: Nee, we zijn volle week weg.
0: Dan ben je ook echt de week weg van maandagmorgen tot vrijdagmiddag?
1: Ja, en ook wel weekend.
0: Ook wel weekend, ook wel.
1: Ja,
0: en in Duitsland ben je natuurlijk niet zoveel rijden op in het weekend, hè?
1: Nu weer wel, hoor.
0: Oh, mag dat nu wel weer?
1: Ja, vanaf 1 september is de vakantieregenverbod is afgelopen.
0: Oh, dat is puur in de vakantieperiode,
1: ja,
0: is dat?
1: Ja, dat mag wel, maar eigenlijk binnen deur. Op B-week mag er wel in, maar mag het gisteren wel in. Vanaf 7 uur morgens, stel dat dat.
0: Ja.
1: Tot 10 uur soms, en dan mag er weer 2 uurtjes wel en dan gaat het zondag regenbod in.
0: Oké, want ik zie soms ook wel eens wel auto's rijden, maar dat zal dan misschien al vers vervoer wezen of zo, of gekoeld.
1: Dat ook. En nu even die waterstand.
0: Oh ja.
1: En hij dan, wat als normaal met de boot gaat en dat met noep voor de weg,
0: ja.
1: Dan mocht het mij nu ook op zondag in.
0: Oh, dan is het van drukke tijd voor die vrachtwagenchauffeurs.
1: Het loopt altijd wat moeite.
0: Ja, nou Giet, hartstikke mooi zo. Ja. Goed, en je was lekker aan de radio aan het luisteren en je kwam deze opgave, hoorde jij...
2: Hé, hey Bartje, sling die radio eens aan, joh! Yo!
0: Ja, muziek die je natuurlijk wel regelmatig op de bouwplaats hoort, maar wat hoorde jij hier precies in, Koen?
1: Je denkt maar dat je alles nacht van mij heeft, van Frans Deus, denk ik.
0: Zeg, hey. Nou, je zegt denk ik, weet wel zeker.
1: Ja.
0: Mooi zo. Hey, gefeliciteerd, want we kunnen je op lieden maken met een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. En dan is natuurlijk de vraag, had jij die al, of...
1: Nou, de Haagse slijper, ik les eens een keer de kabel van Durg gesleten. Dus die komt weer mooi, super goed.
0: Wel voorzichtig bij bezig, Koen, hè?
1: Ja,
0: maar dat is best wel lullig natuurlijk. Goed zo. Nou, dan komt het hartstikke mooi uit. Hartstikke goed. Hé, je blijft nog even in de lijn. Dan gaan we even adresgegevens even controleren. En dan wens ik jou een behouden rit toe vandaag.
1: Dankjewel.
0: Mooi zo, hoi.
1: Mooi.
0: En hier ging natuurlijk om Frans Duits hier op Radio Drenthe. En je denkt maar dat je alles mag van...

Frans Duits en je denkt maar dat je alles mag van mij. Oftewel de oplossing voor het spel. Natuurlijk waarmee je die prachtige mooie accu, schroef, boormachine en haakse slijper kunt winnen. Dit is Spendo Ballet.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
6: Het is bijna 10:30. Tijd voor Marita met het nieuws uit de regio.
7: Sorry. Soms is praten moeilijk. Goedemorgen. Defensie onderzoekt de mogelijkheid om naast Havelte ook in Assen een opleidingslocatie te behouden. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van RTV Drenthe. De opleiding verhuist op termijn van de Johan Willem Friso kazerne in Assen naar de Johannes Post kazerne in Havelte. Door de groei van de krijgsmacht blijft Defensie de lesfaciliteiten in Assen gebruiken voor extra opleidingen. En daarmee komen er 2 opleidingslocaties in Drenthe. Woensdag rijden er de hele dag geen bussen en treinen van de NS, Arriva en de Q-bus. Medewerkers leggen het werk neer uit onvrede met de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De gemeenten organiseren die dag wel leerlingenvervoer en taxi's rijden ook gewoon. Door de stakingen is het dan op de snelwegen naar verwachting extra druk. Er zijn vanaf vandaag regelmatig laagvliegende militaire vliegtuigen te zien en te horen boven Drenthe. En dat heeft alles te maken met luchtlandingsoefening Falcon Leap. De toestellen vliegen tot en met zaterdag 19 september over Drenthe richting Noord-Groningen. En ze vliegen in 2 blokken, in de middag en in de avond. Aan de oefening doen militairen uit 11 landen mee en ook wordt er geoefend met nachtkijkers en het droppen van materieel en voorraden. En de verloren trouwring uit Emmen lijkt snel terug te keren bij de eigenaar. Anneke Goren uit Siddeburen belde tijdens het Radio 5-programma Adres Onbekend. En bijna alles lijkt erop te wijzen dat zij de Anneke is die ook in de ring staat gegraveerd. De onderhoudsmonteur van de wasserij die de ring vond doet nog wel een laatste check. Want hij denkt dat de ring namelijk langer in zijn bezit is dan de Groningse hem kwijt is. Tot zover. Laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is natuurlijk op onze website en ook in de app.
6: Dank je wel, Marita.
7: Alsjeblieft.
6: Het weer dan nu met Hans Dienhuis.
8: Met een zwak zuidelijk windje wordt vandaag pardoes een vlaag warme lucht vanuit Frankrijk over ons heen geblazen. En dat levert ons een losse warme nazomerdag op. Met vanmiddag maximaal 26 of 27 graden. Heel zonnig is het daarbij niet. Er zijn de hele dag allerlei wolken te zien. Het is wel droog.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Dus jij wil naar Egypte?
13: Ja, met NAV.
12: En waarom NAV?
13: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
12: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
13: Tuurlijk.
12: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
13: Jazeker.
12: Cairo en de piramide?
13: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
12: Top, ik ga mee.
14: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: Donaal Bruidjurente, dat met True Blue.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Het is 7 minuten over 10:30 en de voorzitter van de Drentse fanclub van Madonna. Nu aan de andere kant van de lijn. Aldert, goedemorgen.
3: Ja, dat mocht ze wel. Dat mocht ze wel. Nee, dat is niet het geval. Maar dat maakt niet uit. Nee, want ik treed alvast in de voetsporen. Uiteindelijk gaat het zo dat Willem-Alexander en Maxima, die gaat in mijn voetsporen treden eigenlijk. Daar komt het een beetje op neer. Dat gebeurt morgen. Want ik was vanmorgen al in Zijden. Ik weet niet of je dat merkt. Ik heb daar ook al op de plek zitten waar de beide stijden ook gaat zitten. Zeg maar in het café aan de stamtafel. Maar ik zit weer aan de stamtafel, min of meer. En dan moet nou wel op de bovenverdieping van het gemeentehuis in Assen. Status, wat hij wilt, whatsoever. Want daar komt ze morgen namelijk ook te zitten. En misschien ook wel weer op dezelfde plek als waar ik nou zit. En wat gaat ze het dan over hebben? Nou, dan gaat ze het hebben met studenten over, moet ik zelf even goed kijken, integrale veiligheidskunde. Jawel, dat is een opleiding bij NHL Stenden. Die zit hier nog niet zo lang hier in Assen. En Thijs Essendaal en Anouk Stoel, die zitten hier bij mij. En die weet er alles van, want die studeert die opleiding. Thijs toch, hè?
4: Zeker, absoluut.
3: Ja, zo is, en ik ben ook al het laatste jaar bezig, begreep ik net al in stiekem, hè?
4: Vierde jaar. Ja. Sinds het begin.
3: Help mij toch eens even. Wat is nou integrale veiligheidskunde?
4: Integrale veiligheidskunde is eigenlijk veiligheid in de breedste zin van het woord. En dan willen we er alles over. Dus we beginnen met overheid, maar we hebben ook bedrijfsleven. Eigenlijk alles wat je kan bedenken over veiligheid, dat leren wij in deze opleiding.
3: Ja, dat vind ik altijd een beetje een vaag begrip aan. Want ik bedoel veiligheid. En ik denk dat Stijd dan denkt bij mezelf, oh, dat is beveiliging.
5: Dat is niet. Het is een HBO.
3: Het heeft niks met beveiliging te maken.
5: Nou, wel iets, maar het is niet zeker dat ik bij een pandje gestaan dat gaan lopen beveiligen. Het is wat hoger niveau, meer de aanstuur, meer de leidinggevende kant. Wij hebben bijvoorbeeld ook cybersafety en allemaal dat soort spul erbij in.
3: Dus dat soort veiligheid?
5: Ja, het is enorm breed. Het is van alles wat.
3: Ja, je kunt natuurlijk allerlei, bij gebouwen, bij bouwwerken en zo, de veiligheid inbouwen. Met stijgers bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Dat ben je ook mee, met dat soort fysieke dingen?
5: Een beetje. Het is wel de brandveiligheid bijvoorbeeld, de ABO-kant, de brandveiligheid, dat allemaal wel.
3: Ja.
5: Ja.
3: Oké. Okay. En dan moet je Thijs 4 jaar over studeren?
4: Zeker. En eigenlijk is het te kort hoor. Want je hebt 2 jaar volwaardig echt vakken. En dan heb je 2 jaar in de praktijkervaring. En eigenlijk de vakken die we doen, doen we ook in de praktijk. Dus we zijn eigenlijk 4 jaar in de praktijk bezig met leren over veiligheid.
3: Zeg, geef het een paar voorbeelden van dan.
4: Stage bijvoorbeeld. Ik heb mijn stage in Curaçao gedaan. Bij de vertegenwoordiging van Nederland. En dan ben je eigenlijk bezig met crisisbeheersing. Dus wat als het fout gaat, wat doen we dan? Maar we hebben ook in het bedrijfsleven gekeken naar hoe kan je een bedrijf zo veilig mogelijk maken. Hier Assen gekeken naar mensen die vanaf de GGD, GGZ lopen naar het station. Hebben die mensen overlast? Hoe voorkomen we dat? Dat soort dingen.
3: Ja, je kijkt bijvoorbeeld ook naar verkeerssituaties dan?
4: Zeker, ja. Er zijn mensen die hebben zich bezighouden met gevaarlijke plekken hier in Assen of in de omgeving.
3: Ja.
4: Mensen hard rijden of te zacht. Of...
3: Oké.
4: Okay. Ja.
3: Ja. En dat is de integrale veiligheidskunde. Maar dat bindt dus meerdere partijen die ze daarmee bemuiten. En dat je dan ook overleg hebt met meerdere partijen.
4: Zeker. Ja, je leert eigenlijk heel goed hoe je met stakeholders in contact bent. Om samen tot een compromis te komen.
3: Oké. Okay. Ja, maar nou, Anouk, dan komt hier morgen het koninklijk paar hier zo. Maar ook aan deze tafel te zitten, hier boven in het gemeentehuis. Wat gaan ze dan allemaal vertellen?
5: Nou, wij gaan voornamelijk hier een crisissimulatie gaan wij hier draaien. Aan dezezelfde tafel.
3: Een crisissimulatie?
5: Ja. Wij hebben een hele mooie casus hebben wij, opgesteld.
3: Vertel.
5: Nou, het heeft met de Titi Assen te maken. De rest wordt nog een beetje spannend. Maar het is een Titi Assen casus. En die gaan wij met verschillende partijen, verschillende actoren, gaan we die een beetje uitspelen en simuleren.
3: Ja, Thijs, help je mee dan even. Maar dat klinkt allemaal nog heel... Anouk wil van mij niet heel veel vertellen.
4: Nou ja, wij spelen een ROT-naam. Dus wat? Een ROT.
3: Wat is dat?
4: Dat is een regionaal overleg waarbij verschillende stakeholders aan tafel zitten. Dus er is een heel groot incident op Titi-circuit in Assen.
3: Yeah.
4: Er is een motorrijder, er staat banden ingereden. En wij moeten gaan bepalen wat gaat er gebeuren. Hoe lossen we dit op? Hoe zorgen we ervoor dat het niet verder uitbreidt? Maar er zijn wat situaties die gaandeweg in het scenario komen. Zoals een rookwolk die richting het centrum gaat. En hulpdiensten die niet bij de plaatsen liggen kunnen komen. Dus we moeten gaandeweg steeds ingewikkeldere situaties oplossen.
3: Ja. Maar goed, dat zijn dus ook situaties waar je dus van tevoren al, want je weet dat er een evenement is, dat er al paraat wezen moet met elkaar.
4: Zeker, en dat is het mooie van oefening. Want als je genoeg oefent, dan hopen we dat als het echt fout gaat, dat je weet wat je moet doen.
3: Ja, maar Anouk, nou komt ze hier morgen en je gaat dan zo'n casus, maar ik zie alleen maar 2 laptops. Is dat het enige wat ze met te maken kreeg?
5: Nee, dat is wel meer. Hier komt ook wat meer volk te zitten. Hier komt ook wel wat meer spektakel omheen. Dus het is niet het enige wat ze te zien krijgen, hoop ik.
3: Ja.
5: Nee. Het was wel spannend inderdaad.
3: Ja, ik was wel gek bij een spektakel, Thijs. Maar wat voor spektakel moet ik dan verwachten?
4: Ja, overleg. We gaan waarschijnlijk tussen een half uur en een uur lang hebben we overleg met alle 8 mensen die hier aan tafel zitten. Ja. En,
1: U speelt echt mee voor het Echi min of meer?
4: Ja, ja, zeker. Ja,
1: ja.
4: Ja.
1: Ja. En ook crisis en overleg en telefoontjes en...
4: Ja, meldingen die tussendoor binnenkomen en, ja. En het wordt steeds ingewikkelder ja. En ja.
1: Ja, en is er nog een rol weggelegd voor het Koninklijk Paar? Of zegt ze, je moet gewoon lekker achterover leunen en zien wat hier gebeurt?
5: Nou, dat niet. Wij hebben wel allemaal een rol. Dus wij hebben heel duidelijk allemaal een taak die we kunnen doen. En zij kunnen kijken, ze kunnen ook vragen stellen aan ons. Van, nou ja, jongens, wat zijn jullie nou aan het doen? En wat gaat er gebeuren? En waarom los je dit zo op? Dus dat is een beetje aan hun.
1: Ja, misschien was het goed dat ze met lust hadden vanmorgen. Dan wisten precies wat ze morgen te wachten stond. Ja, het is nog een klein beetje vaag hier. Nou, maar ja, dat komt ook natuurlijk. Ze zijn nog in de voorbereidende fase. Ik zie hier nog heel veel naambordjes op de tafel staan van mensen. Daar zie je Mark ongetwijfeld ook bij. Emma zie ik en Fenne en Bo. Die zult Mark ongetwijfeld hun verhaal kunnen doen. Hier aan de beide stijden die hier morgen verwacht wordt. Onder andere hier in het gemeentehuis van Aard.
0: Dankjewel, Lars.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

Hallo Drenthe, ik ben Anita Wits hier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: muziek van Queen op Radio Rente. En Don't Stop Me Now. Nou, Don't Stop Me Now, dat gaan we zeker niet doen. Marita, goedemorgen.
1: Ah, Wim, goedemorgen.
0: Ik had net weer een momentje.
1: Ja.
0: Ik had er vorige week ook één.
1: Ja.
0: Toen moest ik zeggen uitgekozen en toen maak ik er uitgekotst. Ja, oké, okay, nou dat. Dus van. En vanmorgen wou ik zeggen, Marita met het nieuws uit de regio.
1: Ja.
0: En dat
1: nou,
0: klonk ook niet goed.
1: Nee.
0: En net bij de dag zeggen tegen Aaldert, na zijn bijdrage, toen bleef ik ook hangen tussen Assen en Aaldert. Dus,
1: het werd iets van Apps.
0: Ja, ik denk, is er iets aan de hand? Maar dat kan natuurlijk. We hebben even opgezocht.
1: Ja.
0: En het is niet omdat het maandag is. Want dat zou je natuurlijk eigenlijk verwachten. Maar het heeft te maken met een slechte nachtrust die je hebt gehad.
1: Ja, jij kwam vanochtend binnen. Ik zat hier al met Judith. En eigenlijk kwamen we alle drie tot de conclusie, we hebben niet zo goed geslapen.
0: Nee.
1: Alle drie niet.
0: Ik viel heel moeilijk inslapen. En ik werd een paar keer wakker. En er zat ook iemand naast mij die ook nog zeg maar van het hele bed voor zich opeiste.
1: Oh ja,
0: daar word je niet vrolijk van. En die snoeit daar rustig door. Ja, dat is leuk.
1: Ging niet zo goed vannacht?
0: Nee, ging niet zo goed.
1: Nee,
0: en heel vaak wakker. En ook om 16:30 weer. Ik denk, goh, en 6:00 gaat hij wekken dan. En ik denk, oké, ik moet nog eventjes.
1: Ja.
0: Raar gedroomd.
1: Ja, dat zei je, heftig.
0: Ook over het werk. Ja. Dan ben ik muziek aan het spelen, zeg maar. En dan werkt de software niet. Of de knopjes zijn in één keer weg. Dat kan ik dan niet doen. En ik heb bepaalde collega's, die zag ik in één keer met bepaalde tatoeages.
1: Collega's met tatoeages?
0: Ja, ik noem geen naam of zo. Dus, maar
1: straks wel.
0: Ja, dat ga ik nog wel even navragen.
1: Oké. Okay.
0: Dus, nee. Maar dan heb je dus ook last van een spraakgebrek.
1: Nou ja, vervolgens kom jij inderdaad niet zo goed uit je woorden. Ik heb het even opgezocht. Het is gebruikelijk om dat te hebben.
0: Oh.
1: Na een slachtennecht.
0: Ja, wat zeg je? Een slachtennecht?
1: Ik toch net zo. Ja, nou, ik dus ook.
0: Ik heb zo slachtennecht.
1: Ik heb zo.
0: Zo mooi, jongen.
1: Oh, dit komt nooit meer goed.
0: Dat denk ik niet.
1: We hebben allebei zo'n slechte nacht gehad.
0: Ja.
1: En je hebt dan last van milde spraak- en taalproblemen, woordenvindingsproblemen, hakkelend spreken.
0: Ja.
1: Het is gewoon een reactie van je hersenen op vermoeidheid en overprikkeling.
0: Oh.
1: De communicatie tussen je hersencellen, dat loopt gewoon een beetje stroever. Wat is nou de oplossing?
0: Ja.
1: Slaap.
0: Slapen, hè?
1: Ja, gewoon weer slapen. En nou ja, dan voelt je brein zich weer fitter.
0: Het was ook wel een beetje een pittig weekend, moet ik zeggen. Ik ben zaterdag naar Hula Baloo.
1: Ja, daar ga je.
0: Ik zeg altijd Hula Baloo, maar het is Hula Baloo? Nee, Hula Baloo.
1: Is het goed? Hullabaloo
0: geweest. In Groningen, in het Stadspark. Wat een prachtig mooi festival trouwens is, hoor.
1: Ja.
0: Maar de vrijdag ook al over. En mijn vriendin wil graag naar Danny Vera en ik niet. We hebben twee liedjes van Danny Vera gezien.
1: Nou, win-win.
0: Dus dat nog wel weer.
1: Prima.
0: Ja, vervolgens inderdaad ook nog een beetje trein afgelopen. Toen ik van bluff. Nou, na een half uurtje was ik uitgebluft.
1: Was het niet zo goed?
0: Nou, ja, de bluff is wel leuk, maar niks ten nadele van bluff, maar een uur lang bluff.
1: Ja, ik snap je wel een beetje.
0: Iets te gek.
1: Iets te veel van het goeie.
0: Toen hebben we Melfi F. gezien. Die kleindochter van Piet Veerman.
1: Ja.
0: Die kan hem echt goed zingen,
1: ja.
0: Die dame. En toen mijn vriendin wilde graag naar Jet van der Steen. Nooit van gehoord. Jonge meid, mooie band erbij. Beetje elektronische pop. Hartstikke leuk.
1: Kijk.
0: En dat vind ik dan mooi van zo'n festival. Die laat je ook verrassen.
1: Ja, zeker. Ga gewoon naar de verrassende ex. Maar ik begrijp dat je dat leuk vond. Maar het was wel een beetje zwaar.
0: Ik was kapot gisteren.
1: Ja.
0: Echt waar.
1: Jij bent ook op een bepaalde leeftijd, hè?
0: Nou, ik had het last van mijn rechterlies en mijn linkerheup.
1: Wat?
0: Ja, nou dat.
1: Huh?
0: Ja. Ja, ik denk compensatiegedrag.
1: Ja, en dan ook niet slapen. En dan
0: weinig
1: ook
0: slapen. Dan krijg je dat soort dingetjes.
1: Ja, dan krijg je dit.
0: Dus verminderde spieraansturing had ik.
1: Ik
0: dus
1: denk, als het zo doorgaat, dan val jij aan het einde van een week uit elkaar.
0: Ik denk het wel.
1: Ja.
0: Of ik ga van nu de vracht goed slapen. Dat kan natuurlijk ook heel goed zijn.
1: Zullen we dat alle drie dan gewoon doen?
0: Afspraken?
1: Jij, ik en Judith allemaal gewoon goed slapen vannacht?
0: Ja.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Goed, en heb je nog tips om goed te slapen?
1: Warme melk. Wat is
0: warme
1: de
0: melk?
1: Tips? Je raam lekker openzetten, lekker koele lucht binnenlaten.
0: Oh ja, dan kan ik al die neefjes en die langpootmuggen ook nog weer een map geven.
1: Koop een hor. Zoek een tip.
0: Oh, goed.
1: Even lauw warm douchen, geloof
0: warm
1: ik.
0: Douchen.
1: Ja, ja. Maar wordt het een koude nacht of een plaknacht? Want het wordt wel warm.
0: Ik weet niet, het wordt warm, hè?
1: Ja,
0: goed. Nou, als een klein uitzonderingetje, Marita, mag jij de volgende plaat aankondigen? Over spraakgebrek gesproken.
1: Ja, pak mij terug.
0: Adriano Celentano is het. Is een Italiaanse zanger. Die heeft ooit in de jaren 70 een nummer gemaakt met Engelse termen erin. Maar het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Dus,
1: oké.
0: Okay. Wat is de titel van het liedje, Marita? Kom maar op.
1: Prisen colinen sina incusiol. Ja, zoiets.
0: Prisen colinen sina chuso. Dat is hem.
1: Niks mis met jouw spraakgebrek.
0: Ik heb ervoor geoefend, hè?
1: Ik heb het door.
0: Dank je wel.
1: Goed hoor.

0: bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen inclusief 3 gangen diner al voor 99 euro.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl. Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
5: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
12: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel.

Mike Oldfield. In dit geval samen met Maggie Riley en de Moonlight Shadow. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze maandagochtend. Met straks in de tweede half uur natuurlijk weer even de terugblik op 80 jaar regionale omroep Noord-Nederland. Met Sjoerd Leuga. Dit is

0: Want ik zat vanochtend in de auto en ik keek op mijn brandstofmetertje en ik denk, ik moet deze week tanken. En toen las ik ook het nieuws. Ik word daar niet vrolijk van.
1: Ik ook niet. Hè? Ik moet ook tanken deze week.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Ik rijd dan ook wel bij de Vierbaansweg langs. En daar is het volgens mij al 2,71 of zo. Of 2,79.
1: Ja, 2,71. Daar gaan we nu heen.
0: Zoiets.
1: Ja,
0: en vorige week zag ik nou ergens bij ons zo'n klein pompje dan 2,25. Maar dat is nu ook 2,38.
1: Ja, ja, klopt.
0: Dat is zo'n 15 cent per liter meer.
1: Ja, ja, ik ga trouwens altijd tanken gewoon in mijn eigen stadje, dorpje. Ja, ja. En nooit langs de snelweg. Daar ben ik al mee opgehouden.
0: En ik snap wel dat je bijvoorbeeld een bedrijfsauto hebt en dat het voor de werkgever is. Maar zelfs voor een werkgever is het volgens mij al niet leuk meer.
1: Nee.
0: Dus dat mensen daar nog tanken, dan denk ik van, nou heb je de staatsloterij gewonnen of zo.
1: Nou ja, precies dat.
0: Moet haast wel, ja. Ik probeer ook wel eens op een appje te kijken. Ik heb tegenwoordig zo'n navigatie in de auto, die ook als een benzinepomp ergens is, die dan de laagste prijs. Klopt niet altijd, dus ben ik ook voorzichtig mee.
1: Nou, naar Duitsland gaan loont ook niet meer.
0: Nee, en elke keer voor 50 euro tanken, want dan wordt het ook niet duurder van, dat helpt ook niet meer.
1: Nee,
0: in dit geval.
1: We stijden gewoon wat vaker.
0: Nu is er één werkgever, las ik vanochtend. Dat vind ik op zich wel een goeie, want werkgevers hebben natuurlijk moeite om personeel te krijgen, en nog geschikt personeel. Maar ja, dan moet je soms iets verder reizen. Nou, er is een bedrijf in het Brabantse Klundert, die heeft nu gezegd van, hey, we gaan jou 30 cent kilometervergoeding betalen.
1: Dat is flink. 30 cent per kilometer, dat is wel flink. Ja.
0: Je hebt 70 mensen in dienst en die maakt vijvers in aquariums en die wil graag wat mensen hebben. Het bedrijf is zelf ook slecht bereikbaar, dus je kunt er heel moeilijk met het openbaar vervoer daar komen. Ik denk van ja, dat is op zich wel handig.
1: Maar er is een groot probleem, geloof ik, hè? Want het mag wel. Alleen het probleem is een beetje, als je meer dan 25 cent per kilometer als reiskostenvergoeding, kilometervergoeding geeft, dan wordt het als loon gezien.
0: Alles wat daarboven komt, dus die 5 cent, is loon. En dan mag je daar vervolgens weer, en waarschijnlijk het hoger tarief, weer 45% belasting over betalen.
1: Dus eigenlijk loont het helemaal niet.
0: Dat loont dus niet. Dat werkt niet.
1: Hmm, wat is nou de oplossing? Want ik las ook dat wij in Drenthe helemaal best wel in de aanbod gelogeerd zijn.
0: Ja.
1: Want wij wonen gemiddeld het verste weg van ons werk. Hè. We reizen de meeste kilometers
0: samen
1: tussen
0: Friese,
1: wonen
0: en
1: we, samen met de Friese.
0: Ja.
1: Omdat wij gewoon uitgestrekte provincie zijn. Hmm. En je woont vaak op een andere plek dan dat je werkt. En we moeten er best wel wat kilometers voor afleggen.
0: Ja.
1: Maar met deze prijzen van 2,71 de liter word je niet blij.
0: Dan ga je toch meer thuiswerken, denk ik. Kijk, voor corona was het meestal zo van 4 dagen op het kantoor en 1 dag thuis. Bij heel veel bedrijven is dat nu gewoon andersom. 1 dag op het bedrijf en 4 dagen thuis.
1: Dat is bij mijn man ook. Dat is helemaal erin gebleven. Dat allemaal werken ze nog een dag thuis.
0: Ja, hybride werken noemen ze dat dan. En als het echt nodig is, dan doen we dat. En dan gaan we gewoon in teams aan de slag. Ja,
1: klopt.
0: Ik zag wel trouwens een filmpje voorbij komen van een bepaalde politica van een bepaalde politieke partij.
1: Ja.
0: En die zei dat we het best wel meer konden betalen. Hè?
1: Ja, dat zei ze
0: wel.
1: Afgelopen mei of zo al in een talkshow. Ze zei over die hoge brandstofprijzen. Hmm. Ja, ik kan rustig 4 euro betalen aan de pomp per liter. En met mij heel veel mensen.
0: Ja, maar heel veel mensen dus niet. Dus je sluit ook heel veel mensen in dit geval uit.
1: En 4 euro per liter, hallo.
0: Ja.
1: Hebben we het over. Dat is echt heel duur.
0: Nou ja, ik wil zeggen, die straat van de moes, daar is volgens mij dat probleem ook niet opgelost. En dat kunnen wij ook niet helpen, Marita. Hè?
1: Dat kunnen wij niet helpen.
0: Nee, zelfs niet met ons spraakgebrek erbij. Dus hey, ik zag van de week, ik ben wel gek op muziek. Jij bent ook gek op muziek.
1: Ja.
0: Ik vind klassieke muziek ook wel leuk.
1: Ik ook.
0: Niet altijd, maar sommige dingen die blijven je echt wel bij in dit geval. Ik zag een filmpje voorbij komen. Ik start hem even in. Luister maar, dit. Dan moet je je voorstellen, er komt iemand met een rolstoel op. Die is 94 jaar oud. En die pakt zijn dirigentstokje en die gaat dan dit muziekje doen. Luister maar. Ja.
1: Ja.
0: Wat denk je dan?
1: John Williams.
0: Star Wars, hè?
1: Ja, zeker. Dit is natuurlijk hartstikke bekend.
0: Die man, die is dus 94 jaar, die heeft zo ongelooflijk veel muziek gemaakt voor films. En dan niet voor kleine films, hè?
1: Nee, dit is dus inderdaad Star Wars, maar ook echt andere grote dingen, toch?
0: Hij is ooit in 1959, let op hoor, 1959 is hij begonnen met zijn eerste film, Daddy O, in dit geval. Nou, de jaren 1959 tot 1969, ongelooflijk veel films. En vervolgens werd hij wat bekender. Bijvoorbeeld Fiddler on the Roof is dan van hem, dus best een bekende. De Poseidon Adventure heb je natuurlijk ook nog.
1: Zeker.
0: Tom Sawyer kwam ik tegen, maar ook deze kwam ik tegen. We need a bigger boat.
1: Ja.
0: Die is het, hè?
1: Ja, Jaws, hè?
0: Jaws, inderdaad. Maar hij heeft The Fury gedaan, heeft Superman gedaan, heeft Dracula gedaan. En vervolgens ook nog in de jaren 80 ongelooflijk veel.

0: noem ze maar op. E.T. Natuurlijk heel bekend. Ja. Jaws, de 3D, Superman, nog wat. Alle Star Wars films in ieder geval. Indiana Jones is natuurlijk ook van hem.
1: Ja. En Harry Potter ook, hè?
0: Harry Potter, de eerste ook van hem. En Home Alone, de eerste twee. En dit vind ik wel een van zijn mooiste. Luister.

0: Schindlers List.
1: Prachtig.
0: Die film is sowieso wel natuurlijk indrukwekkend, van heb ik jou naar.
1: Ja, en als je deze muziek er dan bij hoort.
0: Deze muziek er dan bij maakt.
1: Ja, dan ben je ook gelijk weer in die film, hè?
0: Ja, en ik ben wel een fan inderdaad van filmmuziek, maar ik heb het op YouTube even gevolgd, die man. Er zijn hele series zijn erover gemaakt. Die heeft zoveel ongelofelijke mooie muziek gemaakt. Hij is 94 jaar, zit in een rolstoel. En dan gaat hij dan toch nog voor zijn orkestje gaan te spelen.
1: Heerlijk, ja. Mooi.
0: En hij heeft trouwens ook best wel muzikale genen achtergelaten. Want ik weet niet of jij zijn zoon kent in dit geval.
1: Die is de liedzanger van Toto.
0: Ja,
1: ja.
0: Dat zag ik laatst ook. Ik dacht, ja, oké, dat is ook een Williams inderdaad. Maar er zijn meer hondjes die Sheep heten.
1: Joseph Williams.
0: Ja. Echt de zoon van John Williams, de grote.
1: Ach,
0: ja. Wat trouwens al gelijkgesteld, die John Williams met Beethoven en Bach.
1: Ja, snap ik wel.
0: Niet meer dan terecht.
1: Dient hij ook.
0: Dit is Toto op Radio Drenthe en Mushanga.

afkomstig van hun album The 7-1. Jorre Toto met de zanger Joseph Williams, de zoon van John Williams, de grote muzikant. Mushanga was dat. Straks Marita met het nieuws uit Drenthe en omstreken. Hier op Radio Drenthe. Hier is Simply Red. Dit is If You Don't Know Me By Now.

0: special.
1: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Het is exact 11:30. Marita nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Defensie onderzoekt de mogelijkheid om naast Havelte ook in Assen een opleidingslocatie te behouden. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van RTV Drenthe. De opleiding verhuist op termijn van de Johan Willem Friso kazerne in Assen naar de Johannes Post kazerne in Havelte. Door de groei van de krijgsmacht blijft Defensie de lesfaciliteiten in Assen gebruiken voor extra opleidingen. En daarmee komen er dus twee opleidingslocaties in Drenthe. Er zijn vanaf vandaag regelmatig laagvliegende militaire vliegtuigen te zien en te horen boven Drenthe. Dat heeft te maken met luchtlandingsoefening Falcon Leap. De toestellen vliegen tot en met zaterdag 19 september over Drenthe richting Noord-Groningen. Ze vliegen in twee blokken, in de middag en in de avond. En aan de oefening doen militairen uit 11 landen mee. En ook wordt er geoefend met nachtkijkers en het droppen van materieel en voorraden. Woensdag rijden er de hele dag geen bussen en treinen van NS, Arriva en Q-Bus. De medewerkers leggen het werk neer uit onvrede met de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De gemeenten organiseren die dag wel leerlingenvervoer en ook taxis rijden gewoon. Door de stakingen is het op de snelwegen naar verwachting extra druk. En de verloren trouwring uit Emmen lijkt snel terug te keren bij zijn eigenaar. Anneke Goren uit Siddeburen belde tijdens het Radio 5-programma Adres Onbekend. Bijna alles lijkt erop te wijzen dat zij de Anneke is die ook in de ring staat gegraveerd. De onderhoudsmonteur van de wasserij die de ring vond doet nog wel een laatste check. Want hij denkt de ring namelijk langer in het bezit te hebben dan de Groningse hem kwijt is. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
5: Foutloos, Marita.
6: Dankjewel.
5: Als die nou dan met het weer.
7: Met een zwak zuidelijk windje wordt vandaag pardoes een vlaag warme lucht vanuit Frankrijk over ons heen geblazen. En dat levert ons een losse warme nazomerdag op. Met vanmiddag maximaal 26 of 27 graden. Heel zonnig is het daarbij niet. Er zijn de hele dag allerlei wolken te zien. Het is wel droog.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
13: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
12: NRV.
13: Waar vraag je dat?
12: Nou, ik dacht kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
13: Wij?
12: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
14: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee.
0: Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
14: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
0: NRV.
15: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.

eventjes wat muziek in de hoogste versnelling. Backman Turner, Overdrive and You Ain't Seen Nothing Yet. Het is 7 minuten over 11:30. En op dit moment is de vakantie voor iemand helemaal officieel voorbij.

0: Hier is de Rijksradiodistributiedienst met een programma verzorgd door de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
1: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
2: Radio Drenthe 90.8.
3: Ja, de regionale omroepen in het noorden die bestaan in 2026, 80 jaar. En daar hebben we dit jaar al op meerdere momenten aandacht aan besteed. En voor de zomer zelfs ook wekelijks in dit programma. En we pakken dus na de vakantie, die dus nu officieel voorbij is, de draad gewoon weer op. Hij werkte zelf 30 jaar bij radio. En later ook RTV Drenthe, onze omroeparchivaris Sjoerd Looijga. Goedemorgen, Sjoerd.
4: Er kwam geen eind aan deze vakantie. Maar gelukkig, we mogen weer. Goedemorgen. Schone stofjas aangetrokken. Ik ben er weer klaar voor.
3: Ach, kijk eens. Nou, en ik zit er ook helemaal klaar voor. En dat is hartstikke mooi. Waar ga je ons vandaag eens even mee verrassen?
4: Ja, de afgelopen periode hebben we zeker niet stilgezeten. Ik zeg we, want voormalig technicus Regel Meijer heeft een begin gemaakt met het digitaliseren van de alleroudste opnames die van de regionale omroep in het noorden bewaard zijn gebleven. Dan hebben we het over registraties van radiofragmenten op zogenaamde schellakplaten. Uiterst kwetsbaar materiaal, maar het is er gelukkig nog. En Regel heeft met de technische mogelijkheden van nu die opnames zeg maar door de technische wasmachine en centrifuge gehaald. En dan krijg je dit.

0: De opening van het Britse programma van schellak. Wat is dat voor een materiaal eigenlijk?
1: Ja, dus het is eigenlijk super breekbaar sowieso. Het is heel gevoelig voor storing ook. Het werd rechtstreeks op een vorm van een LP gezet. Het was een bakkelieten schijf met een soort waslaagje erop. En die werden dan bewaard, zodat je dan toch de registratie van de uitzending ergens neer kon zetten. Maar ook verslaggevers gebruikten ze later op locatie. Dan namen ze zo'n apparaat mee. Okay. En dan werd de nieuwsreportage op een schellak meegenomen naar de studio, waar hij dan weer in werd verwerkt, zeg maar, in de uitzending. Dus ja, het klinkt wel verbazend goed, hè, als je dit nog weer hoort.
0: En die zijn nu digitaal gerestaureerd en dan klinkt het dus ongeveer wat we net horen.
1: Ja, en we hebben het even voor de duidelijkheid over de tweede helft van de jaren 40, hè, vorige eeuw. Mm. Met de mogelijkheden van nu, hè, je hebt natuurlijk AI, moet je wel natuurlijk een beetje uitkijken dat het niet te modern gaat klinken, maar authentiek blijft het wel. Dit was dus de tune van het Drents programma, uitgezonden door de RON, de RON, de regionale omroep Noord. Tot december ga ik zeker nog een keer vaker buurten in Den Ouden radiodoos van Regio om te kijken of we nog weer wat bijzonders uit kunnen toveren.
0: Oh, prachtig, verheug me erop. En ook nog een keer, eens heel lang niet te horen geweest natuurlijk. We hebben het over de jaren dat de omroep in het noorden uitstond vanaf Martinikerkhof, midden in de stad Groningen, waar we ook de uitzending vandaan hebben gedaan aan het begin van het jaar. En over die studiopanden, onze omroephuizen, laten we daar eens even over hebben, want we zitten nu in een prachtig mooi gebouw natuurlijk. En de afgelopen 80 jaar reed de verhuiswagen regelmatig voor.
1: Nou, in ieder geval na de afsplitsing van Groningen en Drenthe. De Drentse programmamakers beschikten in eerste instantie in de jaren 80 over een eigen kleine ruimte aan de Kloosterstraat in Assen, aan de achterkant van het Drents Museum, Maar bij de officiële start van Radio Drenthe op 1 januari 1989 moest de nieuwe directeur-hoofdredacteur Klaas de Vries uit Borger in wel zeer korte tijd op zoek naar een eigen pand. Er was duidelijk sprake van enige tijdsdruk.
2: Je begon op 1 september met niks. En op 1 januari moest die uitzendingen moesten draaien. Dan moest je een studio hebben enzovoort. Dus we hadden heel gauw had ik een pand. Toen kwam ik stom toevallig. Ik was bij een jazzconcert in Assen. En dan kwam ik in gesprek met iemand die een pand had. En die wist dat ik bezig was om dat te zoeken. En ik ben toen na dat jazzconcert nog gaan kijken en dacht, verrek, dat zouden we in kunnen beginnen. Zo'n mooi oud herenhuis. Dus we gaan niet meer hoe de naam. Het heeft een bepaald naam, maar het is ook gewoon weer een paar keer gewijzigd. En daar zijn we boven begonnen. En dat stond toen leeg en daar konden we zo in. Ik vond die tijd, dat opzetten ervan, heb ik ontzettend leuk gevonden. Het was dag- en nachtwerk, hoor. Het was weinig Grimborger. Ik was echt constant in Assen om te kijken of je alles voor elkaar kreeg.
0: Ah, mooi. De eerste directeur van Radio Drenthe, Klaas de Vries. Hij ontdekte dus het pand aan de markt midden in Assen.
1: Ja, aan de kop van de vaart, zeg maar. Het Hofstedenhuis, zoals het nog steeds trouwens genoemd wordt. Het is een historisch herenhuis in sobere klassicistische stijl. Even nagekeken. Gebouwd in 1783 en 84. De eerste koper was Frederik Otto, baron van Durnberg-Heiden. Echt een pand dus met een rijke historie. En sinds 1994 ook een rijksmonument. Tegenwoordig zit er trouwens een hypotheekverstrekker in.
0: Oh ja, dan ken ik het inderdaad wel. Maar Radio Drenthe die kon in 1989 toch niet heel lang van dit schitterende pand gebruik maken?
1: Nee, het was al direct duidelijk. Het was een tijdelijk onderkomen. Radio Drenthe moest in 1989 nog enige maanden wachten tot een pand aan de Bijlerstraat 24 omroep geschikt gemaakt was. Ook in Assen dus. Die verhuizing vond plaats op 1 juli 1989. Maar wat bleek in de jaren daarna? De omroep was nog niet klaar met verhuizen. Een overzichtje.
3: En hiermee besluiten we deze laatste uitzending van Radio Drenthe vanuit het pand aan de markt nummer 11 in Assen. Zo dadelijk worden hier de stekkers eruit getrokken. Morgenochtend om 6:15 zitten ze er allemaal weer in ons nieuwe pand aan de Bijlerstraat nummer 24 in Assen.
4: Luisteraars, goedemorgen. En dat doe ik met een, iets wat onwezenlijk gevoel. Want dit is de allereerste uitzending die komt vanuit de Bijlerstraat nummer 24 in Assen. En dat is de studio van Radio Drenthe.
5: Tot zover de uitzendingen van Radio Drenthe op vrijdag 20 augustus 2004. De laatste uitzending vanuit onze radiostudio's aan de Bijlerstraat nummer 24 in Assen. Morgenochtend vanaf 8 uur zijn we er weer. Vanuit de nieuwe studio's aan de Bijlerstraat nummer 30. 100 meter verderop. Bedankt voor het luisteren. Nog een prettige avond en graag tot morgen.
6: Goedemorgen. Goedemorgen, van harte welkom bij Radio Drenthe. Het is zaterdag, het is 21 augustus van het jaar 2004. En zo op het oog is dat een zaterdag zoals alle zaterdagen. Maar niks is minder waar. Ik heb de eer om je van harte welkom te heten vanuit de splinternieuwe mediapand aan de Bijlenstraat nummer 30.
0: Aldert Oosterhuis inderdaad in 2004 met de openingswoorden vanuit de voormalige Rijkshogere Burgerschool aan de Bijlenstraat nummer 30 in Assen. En daar wonen wij na de nodige inpandige verbouwingen uiteindelijk nog steeds, hè?
1: Ja, het is weer een prachtig Rijksmonument. De volksmond werd het al het Omroeppaleis van Assen genoemd trouwens, hè? Ja. 10 jaar later, in 2014, willen we dat prachtige gebouw natuurlijk aan heel Drenthe wel eens een keer laten zien. Aan de binnenkant ook, niet alleen aan de buitenkant. En vooral ook alle technische mogelijkheden tonen.
7: Open dag.
5: RTV Drenthe opent op 1 november aanstaande de deuren.
7: Bijlenstraat 30 in Assen. De open dag van RTV Drenthe.
5: Ontmoet de programmamakers. Stap eens een studio binnen en kruip in de huid van mij. En kom eens een promotekst inspreken.
7: Open huis.
5: Of geniet van de concerten van onder andere Tim Roos, René Karsten Bent en Mooi Werk. Volg gewoon de borden en dan zien we ook jou op zaterdag 1 november tijdens de open dag van RTV Drenthe.
7: Altijd, altijd in de buurt. RTV Drenthe.
5: Van 10 tot 4 ben je van harte welkom aan de Bijlenstraat 30 in Assen.
7: Kom naar de open dag. RTV Drenthe.
0: Open huis 1 november 2014. Ja, en op dat moment ook natuurlijk als Drentse omroep nog een keer 25 jaar bestonden. Een extra feestelijke dag. Ik was er toen ook hierbij. Wat een mensen over de vloer, hè?
1: Ja, dranghekken voor de deur, riepen we op een bepaald moment. Veel meer mensen dan we verwacht hadden. De bezoekers die wilden werkelijk in iedere kamer en kast wel even een kijkje nemen. En ook vooral aan iedere medewerker een vraag stellen. Ja, misschien een leuk idee om in 2029 bij een volgend jubileum nog een keer zo'n open huis te organiseren.
0: 40 jaar RTV Drenthe, nou, moet volgens mij hartstikke goed kunnen, toch? Dat dacht ik, ja. De tunes hebben we in ieder geval nog, Sjoerd, dat scheelt alweer. Hey, bedankt voor het speuren en natuurlijk ook de dank aan Rego. En natuurlijk ook voor het afstoffen van al die mooie historische opname. En we spreken elkaar volgende week weer. Hè?
1: Tot volgende week.
0: Doei. Hoi.

0: Level 42 op Radio Drenthe en Running in the Family. Het loopt wel weer zo tegen 12 uur. Marita, moeten we nog even evalueren, kort of niet?
1: Het was leuk.
0: Het was leuk, hè?
1: Maar het was wel een beetje rommelig met dat spraakgebrek.
0: Dat spraakgebrek, dat is wel een dingetje. Ja. Maar we hadden allebei een excuus, hè?
1: We hebben slecht geslapen.
0: Ja. Donderdag weer? Oh nee, donderdag
1: nee,
0: weer.
1: Nee,
0: vrijdag
1: weer. Vrijdag weer.
0: Oké. Okay. Goed, nou dan ga ik op trainingskamp, denk ik.
1: Haha, ik ben heel benieuwd.
0: Ik maak er een hoogtestage van. Mooi zo. Straks natuurlijk nog veel plezier met dat ook en er even middag. Ik ga eruit met Dan Hartman en

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
6: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: PerSafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
15: Ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Radio Drenthe.
19: Anouk in de middag.
18: Met Anouk Middel.

0: Ze begon als achtergrondzangeres. Cher was dit op Radio Drenthe.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Gypsies, Tramps and Thieves op Radio Drenthe. Goedemiddag, Milko.
3: Hey, Anouk, goedemiddag.
0: Fijn dat je er weer bent.
3: Ja, wederzijds.
0: Heb je een mooi weekend gehad?
3: Hartstikke mooi weekend. Ja, zeker weten.
0: Het was lekker weer ook, hè?
3: Het was goed weer, inderdaad. En ja, dan, dat maakt al veel goed natuurlijk, hè? Goed weer.
0: Zeker weten. Vandaag de laatste dag, ogenschijnlijk. Ja. Hè? Want dan komt klatten wat in.
3: Dan gaat het een beetje, de herfst gaat een beetje beginnen,
0: ja,
3: moet ik het zo zien.
0: Ja, een beetje, hè?
3: Ja.
0: Maar goed, wij blijven de zon aanhouden de hele week. Dus gewoon lekker Radio Drenthe blijven luisteren. En kijken natuurlijk ook. Hè. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, jij houdt al het nieuws in de gaten. Als er wat gebeurt in Drenthe, dan meld je dat direct. En sowieso praat je ons bij om 12:30 zometeen over het laatste nieuws. Weet je al wat erin zit?
3: Wat erin zit? Nou, als ik, ja, ik kan wel helemaal verhaal gaan ophangen. Defensieopleiding in Havelte. Ja, dat is, ik heb het nog niet ingelezen, maar ik...
0: Hoor je meer over?
3: Ja, daar hoor je meer over. Zeker weten, Anouk. Absoluut.
0: Zo meteen. En je leest natuurlijk al het laatste nieuws in de app en op rtvdrenthe.nl. Wat gaan we nog meer allemaal doen? Nou, natuurlijk, deze hele week gaan we prijzen weggeven. Wij hebben prachtige boormachines liggen en haakse slijpers. Dus voor de handige Harry's onder ons, of de niet-handige Harry's die ze dan door kunnen sluizen naar een handige Harry en dan voor je aan het werk gaat. Het is een fantastische prijs, hoor. En dan maak je 4 keer op een dag kans op. Niet alleen een boormachine, maar je krijgt er ook een haakse slijper bij. Wij spelen het spel rond, nou wat zal het zijn, 10 of 2 ongeveer. Dan krijg je vandaag ook uitleg. Misschien heb je er wel eentje gevonden, namelijk. In Assen liggen soms her en der lieve briefjes verstopt. En die kunnen echt overal liggen. Die kunnen aan een lantaarnpaal geplakt zijn. Die kunnen bij een winkel liggen. Die kunnen in de bus liggen. Ja, als je dat al is opgevallen, dan hoor je vanmiddag waar die vandaan komen. En als je denkt van waar hebben die het over, dan laat je lekker bijpraten. Want ik vind het zo'n lief initiatief van Arnica. Tegen 14:15 ga ik haar bellen. Dan ligt hier ook nog 1000 euro voor je klaar.
3: Oh, huppakee. Ik kom weer even op de eten. Wat is er dan?
0: Dan hoor je na 10 over 1 meer over. Maar dat ligt er gewoon voor het oprapen. En je hoort zo meteen waarom nummer 175 zo'n belangrijk nummer is voor Klaas uit Ruinenwold. Nou, dat en heel veel muziek en heel veel medailles die de dames uit Zuid-Laren hebben binnengehaard vanuit België vandaag. Hoor je zo meteen.

0: Misschien is het tijd van Yves Berendsen. Ja, ik denk dat ik een hele trotse Klaas aan de lijn heb. Want het mooiste schaap, rapapan, rapapan, van heel Nederland woont, rapapan, rapapan, in Ruinewold, in de schuur van Klaas Steenbeek. Klaas, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Gefeliciteerd.
1: Goedemiddag. Ja, dankjewel. Ja.
0: Ja, want het mooiste lammetje staat gewoon bij u in de schuur.
1: Volgens die keurmeester is dit het mooiste van de dag, ja.
0: Ja, wat mooi. Want van het weekend was er een keuring, hè, van lammeren en schapen. Hoe gaat dat?
1: Zaterdag.
0: Ja.
1: Dus, zaterdag was een landelijke keuring die dus in Garderen was. En daar ben ik met 4 schapen naartoe gegaan. En ja, een van de lammeren kreeg direct de 1A-prijs. Dus die stond bovenaan in de rij. Maar toen alle klassen bij elkaar kwamen, want er wordt de dagkampioen wordt er uitgezocht. En dat bleek ook dit lam te zijn.
0: Ah. Oh. Hij is ook prachtig, want we hebben een foto van u gekregen. En met een prachtige sjerp om. Hoe heet die?
1: Hij heeft geen naam. Hij heeft alleen een nummer, de schapen.
0: En welk nummer heeft hij dan?
1: Moet ik even opzoeken.
0: Maar u geeft uw schapen nooit een naam waarmee u naar keuringen gaat?
1: Nee, ze hebben een landelijke nummer, moeten worden geregistreerd.

0: echt prachtig. Had u meteen door dat u dacht van, oh, maar ik ga nou wel met een hele mooie heen?
1: Ik vond hem wel heel mooi. Maar je moet altijd afwachten waar de collega's mee komen. En wat zo'n keurmeester vindt. En de Engelse normen zijn soms ook iets anders dan onze.
0: Ja.
1: Maar deze vond ik erg, niet omdat ik al gewonnen heb, maar ik vond hem erg evenwichtig in zijn oordeel. Ja.
0: Ja, want waar letten ze allemaal op?
1: Echt op de raskenmerken, het uiterlijk. Een mooie zwarte kop. De oren dicht bij elkaar staan. De bouw van het lichaam. En vooral bij rammen op de achterpoten. Dat de kootjes sterk genoeg zijn om te kunnen houden.
0: Ja.
1: Want als die dieren zwaarder worden, ze daar niet doorzakken. Nou, de wolkleur is natuurlijk helemaal. Er mag geen enkel spatje zwart in zitten op de huid. Want dan worden ze afgekeurd.
0: Ja.
1: Dan kun je het vergeten.
0: Hij ziet er echt prachtig uit. En wat dan als je nu zo'n prijs hebt gewonnen? Wat zegt dat dan? Of wat doet u daarmee?
1: Verder niet zoveel. Ik vind het een mooie promotie voor het ras. Je kunt laten zien wat je hebt. En ja, volgend jaar weer kijken hoe die uitgroeit. En wat het dan verder wordt. En dan ga ik daarmee fokken om de lammetjes bij te krijgen. En dan zit de gok wat... gok enigszins wel. Ja, want fokken is toch een gedeeltelijk kiezen. En gedeeltelijk geluk hebben. Hoe komt het model eruit van volgend jaar?
0: Ja, maar de papieren zijn goed voor dit lam. Hè?
1: De uitkomsten zijn goed van dit lam, ja.
0: Ik vind het prachtig. Wij hebben ook een tv-ploeg even naar Ruinewold gestuurd. Dus ik denk dat u die met een uurtje wel kunt verwachten. Dus dan kunnen we ook even vanavond of morgen op TV Drenthe alles laten zien hoe dat gaat. Met lam, wat was het nou? 29.075?
1: 175.
0: 175. Nou, een prachtig exemplaar inderdaad. En gefeliciteerd, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Doei, doei.
1: Ja. Jo, dag.

0: Soul Sister and the Way to Your Heart. 12:20 is het. Ja, nog meer prijzen, want naast het Lam van Klaas hebben ook Drentse dames heel veel medailles en bekers afgelopen weekend weten binnen te slepen. Vanuit België naar Zuid-Laren. De dames van Highland Dancing lieten veel dansers achter zich op dit internationale toneel. En aan de telefoon heb ik Erlinde, trotse supporter en coach van de dames. Erlinde, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dat was een mooi weekend, denk ik, of niet?
1: Ja, het was ook geweldig weer. En dat, ja, dat mag er ook van zijn op zo'n festival.
0: Ja, want wat is dat voor festival in België?
1: Het is een van de grootste festivals op het vasteland van Europa, die de Schotse cultuur viert eigenlijk. Dus het is bij een kasteel, het kasteel van Aldebiezen. En er is een Schotse markt, er is Highland Games, dus het gooien met van die palen en zakken en hoefijzers en alles wat ze aan kracht en sport doen. Mm-hmm. Er is een pipeband competitie, dus de doedelzakbands spelen tegen elkaar. En er is een Highland Dancing competitie en er zijn heel veel optredens.
0: Ja, fantastisch. En echt vanuit Europa komen ze allemaal dan naar België, naar het event.
1: Ja.
0: En met hoeveel dansers waren jullie er vanuit Zuid-Laren?
1: Wij waren met 5 dansers.
0: Ja, en die hebben het knettergoed gedaan daar.
1: Ja, wij zijn echt reuze trots hoe het allemaal verlopen is.
0: Ja, want het is wel enigszins een wedstrijd aan verbonden, hè? Kan je dat uitleggen hoe dat werkt?
1: Ja, Highland Dancing is een Schotse dansvorm. Het kenmerkt zich door heel veel springen. Je moet op je plek blijven springen. Je moet allemaal bewegingen met je armen en je benen maken. Meestal draag je een volle kilt outfit. Het is echt een sport. Mm-hmm. Het is een jurysport. Dus er is een jurylid uit Schotland gekomen om daar te jureren. Samen met een doedelzakspeler, een piper. Die speelt het liedje. En al die dansers moeten eigenlijk dezelfde dans doen. Die staat vast omschreven. En zij kijkt hoe goed je dat dan doet.
0: Ja. En al die dansers van jullie, die 5, hebben dat samen gedaan of individueel?
1: Dat doe je individueel. Behalve er was 1 groepsdans. Daar dans je met z'n 4.
0: Ja.
1: Alleen daar word je nog steeds wel individueel beoordeeld.
0: En wat hebben we allemaal gewonnen dan?
1: Nou, de grootste verworvenheid was Corine Jager. Die is eerste geworden op de Highland Fling. Dat is de meest basisdans van het Schotse dansen. Maar ook in de hoogste categorie moet je die nog steeds dansen. Ja. Heel technisch. De zwaardans is ook eerste geworden. Waar je over zwaarden heen moet springen.
0: Oh joh.
1: Ze is ook eerste geworden op die groepsdans die je met z'n 4 danst. Dat is de Hulligan.
0: Ja.
1: En dan is ze nog 2e geworden op de Flora. En 3e op de Chantreuse. De Flora is een national dans. Die is veel sierlijker. En de Chantreuse is een dans waar je eigenlijk uitbeeldt dat je je broek uitschopt. Omdat Schotten een paar eeuwen geleden een tijd hun kilt niet mochten dragen. En dat mochten ze niet, maar dansen mochten ze wel.
0: Ja.
1: Dus ze beelden dat uit in die dans.
0: Ja.
1: En ze is 4e geworden op de Lilt. Ook een wat meer sierlijke dans. En dat alles leverde de beker op in haar categorie.
0: Wat goed.
1: En dat leverde op dat ze nu uit haar categorie is en een categorie omhoog is.
0: Ja, en ze is dus flink aan de bak geweest. Want je zegt, het is echt een sport. En je noemt zoveel onderdelen. En ik, Erlinde Jager, die ik nu aan de lijn heb. En jij hebt het over Corine Jager. Is dit je dochter of niet?
1: Ja, dit is inderdaad mijn dochter.
0: Wat een beetje zo'n vermoeden.
1: Eigenlijk moet ik ook noemen dat Mathilde Bron, die danst in dezelfde categorie als Corine, die heeft het ook ontzettend goed gedaan. Zij was gewoon 2e. Alleen dan geen beker.
0: Nee, maar dan hebben we wel de beste 2 hè, van zo'n event. Waar heel veel landen uit Europa meedoen. Gewoon in Zuid-Laren dansen.
1: Ja.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Hey, en wat krijgen ze dan? Bekers, medailles?
1: Ze hebben medailles gekregen. Corine krijgt dus nog een beker. En Hinke Jager die won nog een beker voor de best dressed. Is een event aan het begin van de competitie waar ze kijken van of je kilt, je kousen, die ook geruit zijn, je jasje, of het allemaal perfect strak en netjes zit.
0: Ja. En dat was dus het mooiste. Wat een fantastisch weekend hebben jullie achter de rug. Kunnen wij jullie ook ergens bekijken? Geven jullie ook, ook shows of optredens in de buurt?
1: We zijn te boeken voor allemaal shows en optredens. Het eerstvolgende waar wij te zien zijn is Festival Vitaal in Zuidlaren. Dat is over 3 weken, zeg ik uit mijn hoofd gezegd.
0: Ja.
1: Verder hebben wij nu geloof ik geen directe optreden.
0: Maar daar kan iedereen komen kijken of moet je daar kaarten
1: voor
0: kopen?
1: Daar kan iedereen komen kijken. Het is een open festival wat er allemaal in Zuid-Laren en omgeving te doen
0: ik
1: is.
0: Ik zie het, 19 september is dat.
1: Ah, snel gevonden.
0: Ja, oké, dan kunnen we jullie dus even bekijken. Hey, wil je de dames van harte feliciteren en heel veel succes met alles wat jullie doen.
1: Dankjewel.
0: Dag.

0: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
2: Voordeeluitjes.nl. Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
3: voordeeluitjes.nl.
4: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwanenveld in Noorg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
5: 12:30 is het. Het nieuws uit Drenthe. Milko Schepen praat je bij.
6: Goedemiddag. Defensie onderzoekt de mogelijkheid om naast Havelte ook in Assen een opleidingslocatie te behouden. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van RTV Drenthe. De opleiding die verhuist op termijn van de Johan Willem Friso kazerne in Assen naar de Johannes Post kazerne in Havelte. Door de groei van de krijgsmacht blijft Defensie de lesfaciliteit in Assen gebruiken voor extra opleidingen. Daarmee komen er 2 opleidingslocaties in Drenthe. Er zijn vanaf vandaag regelmatig laagvliegende militaire vliegtuigen te zien en te horen boven onze provincie. Dat heeft te maken met luchtlandingsoefening Falcon Leap. De toestellen die vliegen tot en met zaterdag 19 september over Drenthe richting Noord-Groningen. Ze vliegen in 2 blokken, in de middag en 's avonds. Aan de oefening doen militairen uit 11 landen mee. Ook wordt geoefend met nachtkijkers en het droppen van materieel en voorraden. Woensdag rijden er de hele dag geen bussen en treinen van NS, Arriva en Q-Bus. De medewerkers die leggen het werk neer uit onvrede met de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De gemeenten die organiseren die dag wel leerlingenvervoer. Taxis die rijden ook gewoon. Door de stakingen is het op de snelwegen naar verwachting extra druk. En wielrenner Axel van der Tuuk uit Assen die is als 3e geëindigd in het eindklassement van de ZLM Tour. De 25-jarige Drent die moest in de 5-daagse koers ruim een minuut toegeven op de winnaar Matthias Vacek uit Tsjechië. Voor de familie van der Tuuk was het een zeer geslaagd weekend, want de broer van Axel, Danny, die eindigde vrijdag als 3e in de etappe naar Bergen op Zoom. Axel die rijdt binnenkort een 6-daagse koers in Kroatië. Danny die gaat naar Italië en maakt zich daarna op voor het EK in Slovenië. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
5: Milko, dankjewel. Onze weerman van vandaag. Een hele goede middag, Hans.
7: Mooi, Anouk. Goedemiddag.
5: Schijnt overal in Drenthe de zon?
7: Ja, dat doet hij inderdaad overal. Als we op de satellietfoto kijken, dan zien we eigenlijk nergens bewolking. Een heel klein veegje, hele hoge bewolking in het zuidoosten van Drenthe. Maar dan zul je goed omhoog moeten kijken om ze te vinden. Nee, het is gewoon zonnig in Drenthe.
5: En echt de laatste zonnige dag voorlopig?
7: Nou, voorlopig echt knalzonnig is het natuurlijk niet, want we krijgen hoge bewolking vanuit het westen zometeen. En vanmorgen hadden we ook al wat bewolking. Dus echt een hele zonnige dag is het niet, maar wel een zonnige middag. Het is inderdaad voorlopig de laatste, want het gaat wel veranderen. We hebben vandaag 26, 27 graden in onze provincie. Echt mooie zomerse waarden, mooie nazomerse waardes. Een zwak tot matige zuid-zuidwestelijke wind. Maar die barometer, als je hem in de gaten houdt, dan zie je dat hij begint te zakken. Het hoge drukgebied trekt weg, trakteert ons dus vandaag nog op een hete vlaag Franse lucht. Maar morgen komt er heel wat anders onze kant op. Dus heb je de kans, ga naar buiten vanmiddag. Het is voorlopig wel even het laatste weer.
5: En wanneer wordt het echt kraakje zonnig vanaf wanneer ongeveer?
7: Nou, het is eigenlijk nu al compleet zonnig. Maar die bewolking die komt er geleidelijk aan vanaf de namiddag en avond komt hij erin. Dan blijft het eerst nog even droog. Maar vannacht kan het al een beetje gaan sputteren bij een minimumtemperatuur van 16 graden. En dan zien we morgenochtend dat het volledig bewolkt is. Nou, dan staat er een matige zuidwestelijke wind. En in de ochtend is er morgen nog niet zo heel veel aan de hand. Maar daarna dat een koufront vanuit het westen. En dan komt er ook regen onze kant op. Die gaat in het westen van Drenthe eerst binnenlopen. Gebeurt zo'n beetje rond het middaguur. En daarna gaat het enige uur regenen in Drenthe morgenmiddag. Kan best wel wat vallen, 5 tot misschien plaatselijk bijna 10 millimeter. En die regen wordt steeds buiiger van karakter. En pas als het avond is, trekt dat spul min of meer naar het oosten weg. Maar de temperatuur reageert er ook flink op. Het wordt een graad of 18 tot 19 morgenochtend. Maar dan komt dat front erin en gaat de temperatuur dalen. Morgenmiddag misschien maar 15 graden. Ja, dat is even 12 graden minder dan wat we zo meteen neerzetten. Mm-hmm. Een flinke overgang dus. Maar gelukkig duurt het niet heel lang, want woensdag dan zitten we in de koude lucht achter het koufront. Dan wordt het een graad of 18, dus die temperatuur houdt dan niet over. Maar het weerbeeld trekt weer open, de zon komt er weer bij. En we hebben een buiig beeld met van die mooie afgetekende buienwolken eigenlijk en felle opklaringen ertussen. Dus woensdag wordt het gewoon visueel weer genieten buiten. Maar die temperatuur, ja, dat zal toch wel eventjes om een vest of een trui gaan vragen. Kijken we stiekem even naar de lange termijn. We zien dat het wisselvallig gaat blijven in de rest van de week. Donderdag lijkt een droge dag te zijn met een mix van zon en bewolking, waarbij er dus een matige westelijke wind staat. Dan draait de wind weer naar het zuiden. En de dagen daarna zien we gemiddeld gesproken een graad of 20 overdag. Misschien 21 richting het weekend. Hele mooie temperaturen voor de tijd van het jaar, want dat is net iets boven het gemiddelde. Met een mix van zon, bewolking en soms een klein beetje regen.
5: Ja, Hollands weer dan dus.
7: Eigenlijk zie ik geen echte bijzonderheden op de weerkaart nu.
5: Nee. We gaan vanmiddag nog even ervan genieten. Hey Hans, dankjewel hè.
7: Fijne middag.
5: Doei. Ja, dan hebben ze er net ietsje minder mooi weer bij. Want morgen komen koning Willem-Alexander en koningin Maxima bij ons op bezoek in de provincie. Waar gaan ze allemaal langs? Dat hoor je zo meteen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: bijzonder liedje was dit, deze inzending van het Songfestival Drenthe van dit jaar. Ilse Scholten maakte indruk op velen, won net niet met het liedje, maar scoorde wel hoge ogen. Mien opa was dit.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, een beetje een soort van voorinspectie doet Aldert, hè? Of alles wel een beetje in kan en kruiken is voor onze koning en koningin die morgen komen.
3: Ja, zo kun je het wel baby zeggen. Dat klopt wel een klein baby. En overal waar ik kom, ben ze drak aan het hemel. Dat was morgen al zo in Zijden. En dat is vandaag ook zo in Assen. Maar ik sta nu bij Garage TDI. Ik ken dat wel, de jeugd, ja, de werkplaats aan de industrieweg in Assen. En een groot terrein, een mooi terrein ervoor, maar ook een heel groot complex. En het heeft hier nog nooit zo schoon geweest, Roel, volgens mij.
4: Klopt, we hebben goed ons best gedaan.
3: Ja. Ja, en dan hebben we stiekem ook nog een keer tijd, of niet?
4: Nou, weet je, het is altijd wel lekker als het op een gegeven moment weer heel erg lekker schoon is.
3: Ja, goed, er gebeurde hier veel natuurlijk. En schoonmaken is natuurlijk geen eerste prioriteit bij het theater, dat wil ik wezen.
4: Nou ja, uiteindelijk zijn we altijd eigenlijk hard aan het werk met voorstellingen maken en lesgeven. En komt schoonmaak er nog wel eens, schiet er wel eens bij in, ja.
3: Wanneer kregen jullie te horen dat de beide steden hier op visite komt, Murring?
4: Dat was maar echt vlak voor de zomervakantie. Dat was ook het lastige met de schoonmaak bijvoorbeeld.
3: Help!
4: Ja, precies. Ja. Voor de zomervakantie kregen we het echt te horen dat ze lang zouden komen. Ja. En nou, dat eigenlijk alle plannen al waren gemaakt. Dus onze directeur was al wat langer op de hoogte. Wij werden wat later ingesigned. En nou, toen hebben we in de zomervakantie wat voorbereiding getroffen. En dan nu keihard van start.
3: Ja, want toen werd het bekend. En dan, gaan jullie dan plannen maken van wat laten wij die mensen zien?
4: Ja, maar die plannen zijn dus eigenlijk al gemaakt van tevoren. Dat is best wel een heel groot comité die dus al die plannen van tevoren allemaal
3: met elkaar... Wat heb je zo te zeggen?
4: Jawel, natuurlijk, onze directeur heeft daarbij aan tafel gezeten. En dan gaat het erover van, nou ja, wat kunnen jullie thematisch zeg maar toevoegen aan zo'n dag? En ons is eigenlijk gevraagd om te kijken van, hey, wat is nou de relatie tussen de regio en de stad? En gaan wij daar als theatergezelschap mee om? Dus wat doen wij nou in de plattelandsgemeente? En hoe verhoudt zich dat tot onze werkzaamheden hier?
3: Ja. Geef je echt een theatervoorstelling, Mark?
4: Ja, wel een stukje.
3: Ja?
4: Ze komen maar 3 kwartier, hoor. Dus een hele voorstelling was een beetje lang. Dus ze zien ongeveer 1 kwartier van hun voorstelling. Dat is Zunder, gemaakt door Nanine Maria Koch.
3: Gebeurt het hier op het plein? We staan hier voor een podium.
4: Nee, dat gebeurt niet hier. Dat doen we gewoon in de theaterzaal.
3: Okay. Wat gebeurt hier dan? Want ik zie hier hele stellages, oranje stellages, met een podium hierachter, een soort van spin.
4: Ja, dat is een UFO.
3: Oh.
4: Wij hebben, wat je hierboven ziet, dat kan worden opgeblazen. Wordt het echt een grote UFO.
3: Ja.
4: En dit is eigenlijk het Oerlab. En dat is ons theatraal onderzoekscentrum. En hiermee landen wij elke keer in een nieuwe gemeente ergens in Drenthe. En voor nu staat het even bij ons op de parkeerplek.
3: Ja.
4: En eigenlijk gaan wij hier aan de koning en koningin vertellen hoe wij met de inwoners van Drenthe eigenlijk praten, brainstormen, hoe wij thema's ophalen. En dat doen wij door dit ding te laten landen op een plek. En eigenlijk een heel programma op te zetten met workshops, gesprekken, samen eten. En nou, daar krijgen ze morgen een kleine impressie van.
3: Je zegt het gebeurt hoofdzakelijk binnen. Zou je naar binnen lopen? Want werd gelukkig het cameraman Mark weer bereid voor een... Kijk, hier wordt de boel aannemeld. En net, ja, net is, hè? Het heeft nog nooit zo schoon geweest, hè? Oh, is de deur dicht? Kun je er niet in?
5: Eindelijk.
3: Oh, klap in, man. Volk, we kunnen er niet in. Ja, we zijn er nou aan. Dat was normaal een schroefdeur. Die ging normaal automatisch open en dicht. Totdat het schoonmaken moet worden. Dan doen ze hem even op slot. Want ja, anders kun je hem niet schoonmaken natuurlijk. Als het ding al los en dicht gaat. Maar dan moet er iemand weer... Ja, kijk. Ach, gelukkig. Dat is weer. We kunnen naar binnen. Roel, want... Ja, ja goed. En nou dan komen we hier binnen. Want dat is een soort van ontvangstruimte.
4: Ja.
3: Ja, is het hier of van die theater? Is hier achter? Wat gebeurt er dan?
4: Dus eigenlijk lopen ze hier naar binnen. Dan gaat onze directeur nog even iets vertellen over Garage TDI en wat we doen met talentontwikkeling. Dus met jongeren en kinderen. Dan kunnen ze even rondkijken hier zo. En dan gaan we daar eigenlijk de theaterzaal in.
3: Oh, dan doen wij dat ook. We gaan hetzelfde rondje doen. Ja, ik doe de hele dag door niks als de voetsporen veraf in checken. Of alles goed komt, zeg maar. Oh ja, en zei majesteit... Denk om het afstapje hier. Ja, want och man, ja, je zult hier even komen te strampelen neer. Dat zult niet zo best aflopen. Dat wil ik even. Dat kon je echt in het neus, hè? Dat is niet de bedoeling. Maar goed, hier sta je in het theater.
4: Ja.
3: Ja, oh man, mooi rond theater. En hier gebeurt het eigenlijk.
4: Hier gebeurt het eigenlijk inderdaad. Dus het idee is dat zij een kwartier zien van de voorstelling Zunder. En nou, er wordt nu de laatste voorbereiding nog voor het licht.
3: Zunder, zou ik je zeggen.
4: Zunder, ja.
3: Zunder. En dat is in Drenthe theaterhuis, hè?
4: Nee, alleen de titel is in Drenthe.
3: Dat is wel jammer, hè?
4: Dat is heel jammer. Nee, dat gaat eigenlijk over het dilemma waar sommige jongeren hier in Drenthe voor komen te staan. Van, nou, wil ik eigenlijk hier blijven of ga ik weg?
3: Ja.
4: om te gaan studeren of nou, om eens een keer wat anders te zien. Omdat er toch best wel veel... Nou, als je wat wil als jongere qua studie, moet je toch vaak Drenthe verlaten.
3: Ja, ja.
4: En daar gaat deze voorstelling over. Dat is onderdeel van een trilogie. Eigenlijk maken we elk jaar een voorstelling over de thematiek platteland versus stad.
3: Ja, ja. Maar goed, dat kinder uit huis gaat en zo, dat is de koninklijke familie niet onbekend.
4: Nee, precies. Ja. En daarom gaat dit ook eigenlijk echt over de plattelandsregio. Ja. Omdat je ook toch wel ziet dat veel jongeren eigenlijk liefste natuurlijk in hun eigen op hun eigen geboortegrond willen blijven.
3: Ja.
4: Maar dat er niet alle mogelijkheden toe zijn.
3: Ja, precies.
4: Of door wonen, of door studie, of dat soort zaken.
3: Ja, precies.
4: Ja.
3: Oké. Okay. Dus je wil echt met de neus op een feiten drukt hier, begrijp ik.
4: Keihard.
3: Dat is wat het idee.
4: Ja, nou ja. We doen het op een mooie, poëtische manier.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Maar ja, de boodschap is wel duidelijk, denk ik. En ook daarin hebben we ook vaak met jongeren die gesprekken over... Hey, wat mis je nou eigenlijk in je eigen regio? Want, nou ja, ik bedoel, Drenthe heeft heel veel moois. Maar Drenthe heeft er ook wel... Nou, soms nog wel wat ruimte voor verbetering... als het gaat over voorzieningen voor jongeren of jongvolwassenen.
3: Ja. Dit is plek voor een theater van mannen van, wat zou ik zeggen, 60 of zo?
4: 90
3: zelfs, nou, maar behalve de majesteit en zo in het gevolg... is er waarschijnlijk niemand bij welkom.
4: Jawel, we hebben de kinderraad van Assen die komt erbij zitten.
3: Jo.
4: En er staat wat pers. We hebben daar een heel mooi getaped persvak. Volgens mij mogen er 4 man mee naar binnen.
3: Meer past ook niet in.
4: Dat mag ook niet.
3: Nee.
4: En wat medewerkers van Graas CDI zitten erbij.
3: Ja. Nou, en we zullen niet vertellen hoe het laatste precies komt. Want dan staat ze helemaal drom hier van Graas CDI. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. Maar goed, en ook maar het was in Zijden goed voor elkaar. Het was op het gemeentehuis van Maringenaars nog goed voor elkaar. En hier was ze ook echt in alle stijl ontvangen hier bij Graas CDI. Dat kan niet missen.
0: Nou... We gaan het zien allemaal morgen. Alde, dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Rita James, I just wanna make love to you. Bijna 1 uur na 1 is de hulplijn weer geopend. Dan ga ik bellen met Margje.
1: Oh,

0: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
1: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen. Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
8: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Koverdaas, onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Verdaas aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Nu bij Dirk, Silvokruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
16: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
17: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
18: Radio Drenthe.
19: Anouk in de middag.
18: Met Anouk Middel.

0: Elton John en I'm Still Standing.
1: Bijna 8 minuten over 1 is het.
2: De hulplijn.
1: Ik heb Margje aan de lijn. En Margje mag weer een beetje voor Sinterklaas spelen. Geld uitdelen. Dat is toch altijd mooi, hè, Margje?
3: Ja, maar moet je wel wat voor doen, hè, natuurlijk.
1: Ja, maar toch. Krijgen. Je hebt gewoon een beste bub staan liggen. En dat mag je weggeven. Dat is mooi.
3: Ja, nou, het is wel, je moet een idee voor de buurt wel realiseren. En lukt dat binnen een jaar, dan krijg je van ons 1000 euro. Ja. Maar daar moet je wel wat voor doen natuurlijk. Dus
1: ja,
3: je krijgt het niet helemaal zomaar.
1: Nee.
3: Nou, eigenlijk ben ik op zoek naar iedereen in Drenthe met een mooi idee voor de buurt. Die denkt, goh, we willen een buurtspeeltuin opstarten, een moestuin, een repaircafé of iets. We denken, hé, die komen bij ons. Ga dan naar Kermen Pit, schrijf je in. En bij ons krijg je dan niet alleen 1000 euro als je het haalt, die stok achter de deur. Maar we helpen je ook mee de problemen op te lossen. Zoals bijvoorbeeld, we geven workshops. Je krijgt een eigen adviseur, iemand uit Drenthe. Die komt letterlijk bij jou aan de keukentafel. Hoef je allemaal niks voor te betalen. Maar je kunt ook stellen dat je een technische hulpvraag hebt. Bijvoorbeeld een afwatering bij een buurtmoestuin. Of hoe regel je een bouwvergunning. Ook daarmee kunnen we je helpen. Dus eigenlijk alle obstakels, en die zijn er best wel veel hoor, om dat te realiseren. Hopen je mee te helpen. Je kunt nooit garantie geven.
1: Mm-hmm.
3: Maar de inschrijving is weer begonnen. En ik weet dat er in Drenthe heel veel mensen zijn met goede ideeën voor de buurt. Dus kom maar door, zou ik zeggen. En laat zien, ga in actie.
1: Ja, want je noemde net al speeltuinen die aangelegd kunnen worden. Daar moet ik aan denken, hè? Misschien pluktuinen, moestuinen, ja. Zulke dingen.
3: Ja, eigenlijk overal waar je ook vaak ontmoetingen hebt. Dus buurtenhuis, van die kleine bibliotheekjes. Nou, we zien ook heel veel nu, ook van Drenthe afgelopen jaar, heel veel initiatief ook om bijvoorbeeld nieuwkomers thuis te laten komen voor verbinding. Dus zij hebben bijvoorbeeld heel mijn Drenthe is niet goed, maar Oostnight Talent. En vorig jaar hadden ze een orkest waar nieuwkomers samen met elkaar muziek maakten. Ja, muziek verbindt natuurlijk. En allemaal van dit soort, ja, ook soort initiatieven, ook van harte welkom.
1: Hartstikke leuk.
3: Ja, echt superleuk. Dus er zijn ook soms, ja, sommige nieuwe trends zie je, dan denk ik, oh ja, dat is nu helemaal in. Ook heel veel armoedeprojecten zijn er. En dus bijvoorbeeld verkleding, een tweede leven, of kinderen die, moestuinen, waar het eten, de opbrengst gaat naar de voedselbank. Mm-hmm. Die hebben ook heel veel afgelopen jaar gehad.
1: Maar moet je een kant-en-klaar plan inleveren bij kernmetpit.nl, of hoe werkt dat?
3: Nou, in principe moet je wel een idee hebben. En we bellen wel even altijd op, hoor. Dus je wordt even, god, wat bedoel je nou? Wat ga je binnen een jaar realiseren? Soms heb je ook wel eens mensen, god, we gaan een hele kinderboerderij. Nou, dan zeggen we, dat gaat niet lukken. Maar begin nou ook met het kippenhok en het schapenstal met Kermen Pit. Want dat gaat wel lukken binnen een jaar.
1: Ja.
3: Dus de adviseur denkt met jullie mee.
1: Ja, ja, en dan krijg je een adviseur langsgestuurd. Altijd als je een idee inlevert, of pikken jullie er wat uit?
3: Klopt. We kijken wel, je moet wel door een soort screening heen. Het moet altijd een initiatief zijn waar iedereen welkom is. Hè, dus eigenlijk geen slot op de deur. Het moet ook niet commercieel zijn. En het moet een verbetering zijn voor de buurt. Dus het moet niet zijn, goh, we zijn een actiecomité. Of, nou, dat doen we niet. En soms zegt de adviseur, dus bel naar van, goh, een heel leuk idee, maar kom nou over een jaar. Want je moet zoveel vergunningen vragen. Dat gaat je niet lukken binnen een jaar.
1: Ja.
3: Dus dan kunnen ze een jaar later meedoen. Dus iedereen wordt altijd even gebeld. En daarna laten we weten in december wie toegelaten is. En die mag dan naar de Kermen Pitdag. En dat is ook in Drenthe, in januari. En dan start het eigenlijk.
1: Ja, en hoeveel zakken van 1000 euro heb je liggen dan?
3: Ja, dat ga ik jou niet vertellen.
1: Ah.
3: Voor alle goede ideeën is er geld, laat ik het zo zeggen, om mee te doen.
1: Ja.
3: Dus dat wisselt een beetje eigenlijk.
1: Oké, okay.
3: Ja,
1: meld je vooral aan die goede ideeën en probeer de kans op te maken. Voor wanneer moet je?
3: Het is wel heel leuk, hè? Ja, je kunt eigenlijk tot en met 1 november kun je inschrijven.
1: Ja.
3: Je hebt nog 2 maanden, dus als je nu denkt, hey, ik heb iets, ga gauw naar je buren, klop elkaar aan en zeg, goh, zullen we meedoen?
1: Uh-huh.
3: En het is vooral ook supergezellig om met de buurt, mensen de wijk, samen iets te realiseren. Dus dat is nog belangrijker dan die 1000 euro.
1: Kernmetpit.nl, daar vind je meer informatie. Margje, dankjewel en veel plezier.
3: Dankjewel, oké. Okay.

0: Joe Cocker en Feeling Alright.
1: De Slingerplaat.
0: Op zoek naar liedjes rondom een bepaald thema. Ja, en eigenlijk heb je thema net voorbij horen komen, hè?
2: Ja, zo makkelijk gaat het inderdaad. Ja. Want we proberen natuurlijk altijd iets te pakken aan wat dicht bij ons is.
0: Ja.
2: En zojuist hebben we de hulplijn gehad. Ja. En daarin horen wij natuurlijk Margje.
0: Ja.
2: En ja, daar hebben we toch... We hebben in bocht weten te wringen, Anouk, dat is niet normaal, hè?
0: Nou, dat valt wel mee. Maar overal en alles wat wij om ons heen zien gebeuren en lezen en zo... daar zien wij wel muziek in.
2: Mm-hmm.

0: En toen hadden we het dus met Margje over die kern met pit. En toen dachten we, hé, maar dat is onze slingerplaat. Wij zoeken een pittige plaat vandaag.
1: Ja, lekker. Ook lekker breed wat dat betreft. Hè? Dus ik hoop veel leuke suggesties binnen te krijgen.
0: Ja.
1: Een plaat met pit.
0: Ja. Gewoon een beetje uptempo, gewoon lekker, waarvan je denkt, ja, daar zit pit in. Als jij een leuke weet, geef hem door. Kan via de app, kan via de telefoon. Gewoon even bellen, 0592-33-1188. Wij noteren ze allemaal. We leggen een mooie, lange lijst aan. En je hebt er ongeveer, nou, wat zal het zijn? Dik een half uur de tijd voor om een pittig liedje door te geven. En dan kiezen we uiteindelijk, dan sluiten we de lijnen 26 liedjes uit. En daar koppelen we dan een letter aan van het alfabet.
1: Zo is dat. Ik ben benieuwd wat er weer uit gaat komen vandaag. Een pittige plaat, dus we moeten ons wel een beetje voorbereiden op wat er komen gaat.
0: We gaan er sowieso met een knaller uit dan,
1: hè? Zeker, ja.
0: 0592-33-1188. Want even voor tweeën, dan pakken we dan het grote rad erbij. Het rad met het alfabet ga jij draaien. En dan gaan we even kijken welke het dan helemaal wordt. Er wordt al gebeld, dus ik ga even kijken wie ik aan de lijn heb. Goedemiddag met Anouk.
2: Goedemiddag met Agnes Dekker uit Antsen.
0: Dag Agnes Dekker uit Antsen.
2: Ik dacht van Herman van Veen met Opzij, Opzij, Opzij.
0: Herman van Veen, noteer ik. En Agnes, jij bent de eerste die belt. En als eerste mag je altijd een letter kiezen.
2: Noem maar de H van Herman.
0: De H van Herman is de eerste letter waarop een liedje of waarachter een liedje staat. Dankjewel voor het bellen.
2: Dag.
0: Doei. Nou, dan hebben we al eentje genoteerd.
1: De kop is eraf.
0: Kop is eraf inderdaad. De H is bezet inderdaad. Bel maar 0592-33-1188. Goedemiddag.
3: Ja, hallo Winter. Mooi.
0: Mooi.
3: Ik zat dit keer te denken aan CC Top, Short Dressed Man.
0: Zetten wij erbij, Anne. Dankjewel. Doei.
3: Heel alsjeblieft, hoi.
0: Goedemiddag, met Anouk.
4: Met Tietje.
0: Hallo.
4: Hallo, it was for Kiss, I was made for loving you.
0: Oh, die vind ik ook zo lekker. Dank dat je die hebt doorgegeven. Doei doei. Oh, dat gaat wel goed komen. Lekkere pittige muziek zoeken we vandaag. 0592-33-1188. Als je ook eentje hebt die echt op die lijst moet, dan kan je nu appen of bellen.

0: allen op
1: Blijenberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
3: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
6: Exact 13:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
7: Goedemiddag. Defensie onderzoekt de mogelijkheid om naast Havelte ook in Assen een opleidingslocatie te behouden. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van RTV Drenthe. De opleiding die verhuist op termijn van de Johan Willem Friso-kazerne in Assen naar de Johannes Post-kazerne in Havelte. Door de groei van de krijgsmacht blijft Defensie de lesfaciliteit in Assen gebruiken voor extra opleidingen. Daarmee komen er twee opleidingslocaties in Drenthe. Woensdag rijden er de hele dag geen bussen en treinen van NS, Arriva en Q-Bus. De medewerkers die leggen het werk neer uit onvrede met de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De gemeenten die organiseren die dag wel extra leerlingenvervoer en ook de taxis rijden gewoon. Door de stakingen is het op de snelwegen naar verwachting extra druk. En wielrenner Axel van der Tuuk uit Assen die is als derde geëindigd in het eindklassement van de ZLM Tour. De 25-jarige Drent die moest in de vijfdaagse koers ruim een minuut toegeven op de winnaar Matthias Vacek uit Tsjechië. Voor de familie van der Tuuk was het een geslaagd weekend, want de broer van Axel, Danny, die eindigde vrijdag als derde in de etappe naar Bergen-op-Zoom. Axel die rijdt binnenkort een zesdaagse koers in Kroatië. Danny die gaat naar Italië en maakt zich daarna op voor het EK in Slovenië. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
6: Dankjewel Wilco. Heb ik het weer nog van Hans Nienhuis?
8: Vandaag hebben we een losse nazomerse dag met maximaal 27 graden op de thermometer. De zon heeft de overhand, maar vanuit het westen na het later vanmiddag en vanavond alweer hoge bewolking.
9: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Anouk in de middag.
18: Met Anouk.

Drenthe. Ik ben Anita Witsier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

Je kan je weer aanmelden voor Kern met Pit. En als buurt en gemeenschap kans maken op €1000. En toen dachten we, hey, we zoeken vandaag pittige liedjes. Dus zometeen een overzicht van pittige liedjes. Maar nu eerst nog even een rustmomentje.

0: begon zo rustig, maar pakte toch flink uit, hè? Guus Meeuwis op Radio Drenthe, ik ook van jou.
1: De Slingerplaat.
0: Liedjes met pit zoeken we vandaag voor de Slingerplaat. We hebben 26 pittige liedjes nodig, omdat we graag het hele alfabet gevuld willen hebben. Of althans, achter elke letter een pittige plaat willen hebben staan. Zodat we even voor tweeën het rad met het alfabet erbij kunnen pakken. En we sowieso, als jij er een slinger aan geeft, een pittige plaat als laatste plaat voor tweeën gaan draaien.
2: Daar gaan we goed komen, Anouk. Daar ben ik nu al van overtuigd. Want wat er allemaal binnen is gekomen, dat wil je niet weten. Stoer je me vast, zou ik zeggen.
0: Ja. Het is wel lekker, hoor.
2: Absoluut.
0: We hebben natuurlijk als eerste Agnes Dekker. Die heeft de H met van Herman van Veen. Opzij, opzij, opzij. Dat vond ze een lekker plaatje en wel passend. En als je als eerste je liedje doorgeeft, dan mag je een letter kiezen op het rad. Dus de H is bezet.
2: Ja.
0: Anne belde en Anne gaf deze door. Ah, pittig liedje.
2: Zeker weten. En ook Titia die hoorde je. Zij kwam met de mannen van Kiss.
0: Gijsje gaat voor een liedje van Queen. Ja, en dan een van jouw persoonlijke favorieten?
2: Absoluut. Als het aan mij ligt, gaat die 26 keer op het rad. Die van Sjoerd, Guns N' Roses, Paradise City. Ja, als hij het gaat worden, dan heb ik wat uit te leggen.
0: Dan zet jij hem keihard.
2: Zeker.
0: ACD kwam heel vaak binnen. Verschillende nummers van ACD. Dus we moeten even een keuze maken. Bert-Jan wil namelijk graag deze.
2: Ja, en het zit er waarschijnlijk in de naam, want Bert, die wil deze van AC/DC. Houdt het daarmee op, Anouk, met AC/DC? Zijn we nu klaar?
0: Er was nog één, want Anita wilde graag deze.
2: Maar wat doen we ermee? Alle drie erop? Eentje erop?
0: We gaan eentje kiezen, want we hebben heel veel aanbod. Dus anders is het misschien niet helemaal eerlijk. Want Ellie bijvoorbeeld komt met dit liedje van The Weeknd. Lekker pittig.
2: Ja, lekker hoor. Zo. Hebben we nog tijd van eentje? Ja. Of zeg je van dit kan niet meer?
0: Nee, doe maar.
2: Oké, dan pak die van Jan Doek er maar bij. Die kwam met Kenny Loggins.
0: Oh, ja. Hartstikke pittig.
2: Ja, die Kenny Loggins kan er ook wel wat van, inderdaad.
0: Even kijken of we nog eentje kunnen noteren. Ja? Goedemiddag met Anouk.
3: Dag Anouk, met Arie.
0: Dag Arie.
3: Ik had er nog één. Ik denk, ik hoor het en ik denk, ik wel direct.
0: Nou, zeg dus.
3: Anouk, Nobody's Wife.
0: Oh, die vind ik ook lekker. Ja, die vind ik mooi. En we hadden nog geen Anouk erop.
3: Dat dacht ik al.
0: Zet ik erbij, dankjewel Arie.
3: Oké, doei.
0: We hebben genoeg, hè?
2: Zeker.
0: Ja, we sluiten de lijnen. We gaan een lijst opstellen van 26 pittige liedjes.

0: Raccoon en No Mercy.
1: De slingerplaat.
2: Waar gaan we mee uit? Nou, in ieder geval een lekker liedje.
3: Dat is een ding wat zeker is. Ja. Het is ook wel lekker om te weten. Dat je zeker weet dat met een lekker nummer eruit gaat. Ja. Want soms hebben we ook wel eens met een slingerplaat. Dan zit er iets bij dat je denkt van, nou ja, liever niet, hè. Dan hebben we weer iets geks bedacht. Maar vandaag, liedjes met pit. Dat zit wel goed.
2: Dat is altijd goed.
3: Zeker.
2: Ja, waarom zochten wij pittige liedjes? Omdat de actie Kern met Pit, dat loopt echt al jaren. Ik geloof, nou, dik 40 jaar of zo. Is er een organisatie, Kern met Pit, die zakken met geld uitdeelt. Als jij als buurt een goed idee hebt om iets gezamenlijk voor de buurt op te zetten. Dat kan van een speeltuintje zijn. Dat kan een gezamenlijk tuintje zijn. Of van alles. Ja. Dan maak je kans als je je inschrijft voor Kern met Pit op €1000 aan stimulatie. Bedrag, zeg maar. Maar ook krijg je een adviseur die je helpt met het opzetten van het idee. Dus hartstikke leuk.
3: Klinkt goed, ja.
2: En de inschrijving is vandaag begonnen. Dus wij dachten, Kermit Piet. Wij zoeken een pittig liedje vandaag.
3: Absoluut. Zou ik maar snel een slinger aan het rad gaan geven dan.
2: Doe maar.
3: Dan gaan we kijken waar we op uitkomen. Welke pittige plaats sluiten wij 2e uur van Anouk in de middag mee af? Ik ben benieuwd. Heb je voorkeur, Anouk?
2: Nee, ik vind alles leuk.
3: Je vindt alles leuk?
2: Ik vind het ook zo mooi dat er zoveel verschillende suggesties weer zijn binnengekomen. Dank daarvoor trouwens, hè.
3: Het is geworden de J van Jan.
2: De J van Jan, de J van Jan. Daar zie ik een suggestie. Nee, niet van Jan. Nee, het is de suggestie van Ellie.
1: De slingerplaat.
2: En het is echt een lekkere waar behoorlijk wat actie in zit. Is ook zo'n lekkere voor in de auto.
3: Heerlijk, en dan heel lekker hard aan.
2: Ja.
3: Ook nu dat je in de auto zit als je luistert.
2: Dit is de eindplaats van The Weeknd en Blinding Lights.

0: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro.
2: Voordeeluitjes.nl. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf 990 euro. Swiss Sense.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: De bladeren vallen en

0: we schilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
3: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Zometeen te winnen hier op Radio Drenthe. Een accu-schroefboormachine en een haakslijper.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
8: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
7: Zo.
8: Interpolis. Glashelder.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
3: Met Anouk Middel.

0: Kan jij dat, Milko?
1: Of ik dat kan?
0: Die...
2: Deze week.
1: Nou, jij kan het wel.
3: Een accu-schroefboormachine. Ideaal voor elke klusser.
1: Ik ga het niet eens proberen aan het
0: middel.
1: Nee, doe ik niet.
0: Ah, even proberen.
1: Ik ben geen clowntje. Nee, ja, nee, dat doe ik niet. Ah, nee. Okay. Dat gaat tegen mijn principes
0: ik
1: in.
0: Ik heb een kleindochter van bijna 1. Oh. En die doet niks anders dan.
2: Grappig.
1: Ja, wat dat betreft, dan zit je er een beetje in natuurlijk. Ja, ja absoluut.
0: Hey, ja, nou hebben we helemaal gekletst over wat ik net liet te horen. Deze week maak je namelijk kans op een accu-schroefboormachine en een haakse slijper.
1: Die maakt ook zo'n geluid.
0: Ja. Ja, een soort van.
1: Ja.
0: Nee, maar dat is een hartstikke dikke prijs. En zeker. Dat kan je winnen door heel goed zometeen naar de radio te luisteren. Want ja, tussen alle kabaal van alle boor- en timmergeluiden door... wordt er een liedje afgespeeld. En als jij het liedje herkent, dan kan je naar de studio bellen... of appen 0592-33-1188. Alle goede antwoorden komen in één hele grote ja, soort van tombola. Er rolt één uit en als je erdoor komt... En het is dus goed, dan ja, kunnen we beide prijzen gewoon naar jou toe sturen. Dus dat is wel mooi, hè?
1: Ja, zeker weten. En echt een serieuze prijs. En altijd handig om zoiets natuurlijk te hebben liggen. Want ik ben net verhuisd en dan wil je ook wat dingetjes doen. En ik loop er altijd tegenaan van, ah, ik wil wat doen.
0: Ja.
1: Maar ik heb materiaal niet.
0: Ik heb meer ruiven uit.
1: Precies, ja. Precies. Dus dat is handig wat ik zeg. Het is handig om dat gewoon lekker in het schuurtje te hebben liggen. Van als je wat ziet, van hé, hey, er moet even opgehangen worden. Dat ik even die accu-schroefboormachine erbij kan pakken. Ik heb het niet... Ja, thuis misschien straks wel.
0: Ja. Oké, okay, ik ga het fragment laten horen. Mocht je het liedje herkennen, 0592-33-1188. Dit is hem.
4: Hey Bartje, sling die radio eens aan, jong. Yo!
0: Nou, ik denk dat die te doen is.
1: Ja, makkie toch.
0: Ja. En dat klust wel lekker, denk ik, op muziek van... Puntje, puntje, puntje.
1: Dat denk ik ook wel.
0: 0592 33 11 88. Je kan nu bellen.

0: onze Wim heeft hem even weer extra hard gezet, weet ik. Vaya con Dios op Radio Drenthe. Nee, na, na, na.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroef boormachine.

0: hebt een hele handige man.
1: En hoe heet hij?
0: Dat is Jan.
1: Jan. En wat maakt Jan zoal?
0: Hij is elektricien van beroep eigenlijk. Dus alles wat met elektrisch te maken heeft, dat maakt hij in huis. Maar ook als er ergens iets kapot is of wat ook, alles wordt gemaakt.
1: Oh, wat handig.
0: Ja,
1: dan hoef je nooit iemand te bellen of wat dan ook, want jij hebt gewoon Jan in huis.
0: Ik heb Jan in huis.
1: Ach, en weet de familie en de vrienden Jan ook veel te vinden?
0: Ja.
1: Oh, dat is zo fijn. Iemand zo in de naaste omgeving. Ja. Wat is het laatste waar hij mee bezig is geweest?
0: Het zwembad opruimen buiten.
1: Oh, ja.
0: En dat is geen echte klus, maar het is wel een hele klus.
1: Dat moet wel gebeuren.
0: Geen elektrisch of wat ook bij nodig. Maar wat heeft hij nog meer gedaan? Plinten eraan gezet.
1: Oh, binnen? Heb je van die hoge of van die smalle plinten?
0: Smal, een centimeter of 6, denk ik.
1: Oh ja, best wel hoog dan, toch?
0: Ja.
1: Oh, nou, ik hoop dat Jan, want als zijn accu-schroefboormachine het niet meer zo lekker doet, dat jij hem dan blij kan maken. Is die bij jou nu? Is die ergens anders?
0: Nee, hij is bij mij.
1: Oh ja, dus hij hoort nu wat je doet. En zijn duimen draaien. Nou Jan, ik laat hem nog even één keer horen en ik hoop dat Jan Hilly dan het goede antwoord geeft. Komt hij aan.
2: Hey Bartje, sling die radio eens aan, joh. Yo!
1: Welk liedje?
0: De Engelballade van Marco Schoutmaker.
1: En Jan heeft zelf ook nog een duit in het zakje gedaan, hoor ik.
0: Ja, ook. Want dan ben ik zo overal mee bezig. Dan denk ik van...
1: Wat was het ook alweer? Nou? Maar gelukkig is dat Jan aan jouw zijde.
0: Zeker weten.
1: Dat is natuurlijk mooi. Je hebt gewonnen.
0: Dus fijn.
1: Jan, gefeliciteerd. Ja, jij ook dan met die accu-schroefboormachine en die haakse slijper. Blijf even aan de lijn. Ga ik Marco Borsato het winnend liedje even draaien. En wens ik jullie samen een hele fijne maandag.
0: Doei. Dankjewel.

Matador op Radio Drenthe. Bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe hoor je zo meteen van Milko Scheper. Hij praat je bij en ook het nieuws is te vinden op de site. rtvdrenthe.nl. When I

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Nou heb ik ook wat. Mijn voordeur toch behoorlijk. Dus die laat ik vervangen door Bouwmarkt Schoonoord. Zij bestellen een extra isolerende deur met 3-puntsluiting en hangen er ook nog van mee in. Bij Bouwmarkt Schoonoord giet het ook altijd deur.
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: 2:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Wilco Scheper.
4: Goedemiddag. Defensie onderzoekt de mogelijkheid om naast Havelte ook in Assen een opleidingslocatie te behouden. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van RTV Drenthe. De opleiding die verhuist op termijn van de Johan Willem Friso-kazerne in Assen naar de Johannes Post-kazerne in Havelte. En door de groei van de krijgsmacht blijft Defensie de lesfaciliteit in Assen gebruiken voor extra opleidingen. Daarmee komen er 2 opleidingslocaties in Drenthe. Woensdag dan rijden er de hele dag geen bussen en treinen van NS, Arriva en Q-bus. De medewerkers die leggen het werk neer uit onvrede met de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De gemeenten die organiseren die dag wel extra leerlingenvervoer. Taxis rijden ook gewoon. Door de stakingen is het op de snelwegen naar verwachting extra druk. En wielrenner Axel van der Tuuk uit Assen die is als derde geëindigd in het eindklassement van de ZLM Tour. De 25-jarige Drenthe moest in de vijfdaagse koers ruim een minuut toegeven op de winnaar Matthias Vacek uit Tsjechië. Voor de familie van der Tuuk was het een geslaagd weekend, want de broer van Axel, Danny, die eindigde vrijdag als derde in de etappe naar Bergen op Zoom. Axel die rijdt binnenkort een zesdaagse koers in Kroatië. Danny die gaat naar Italië en die maakt zich daarna klaar voor het EK in Slovenië. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe-app.
3: Milko, dankjewel. Hans, Nina is nog met het weer.
5: Vandaag hebben we een losse nazomerse dag met maximaal 27 graden op de thermometer. De zon heeft de overhand, maar vanuit het westen na het later vanmiddag en vanavond alweer hoge bewolking.
3: Arnica uit Assen kan jouw dag goed maken. Hoe? Dat hoor je zo.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.

0: van Doe Maar.
1: De hobbyhoek van Anouk.
0: Ja, de een verzamelt knuffelbeesten of postzegels of heeft hardlopen of zingen als hobby. Maar Arnica uit Assen, die heeft een hobby die denk ik niet heel veel mensen zullen hebben. Arnica die maakt briefjes en kaartjes met lieve woorden voor onbekenden. Arnica, goedemiddag.
2: Hey, hallo.
0: Dit moet je even uitleggen. Wat doe jij?
2: Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby. Want ik maak kleine kaartjes en die verspreid ik, zeg maar, door Nederland. Ook postertjes die je op kan hangen waar je een briefje af kan scheuren. Met het idee dat je dan wat extra liefde verspreidt.
0: Wat leuk. En wat staat erop dan?
2: Weet dat er iemand aan je denkt. Of de lieve mensen zijn nog steeds met meer. Of je mag het best rustig aandoen vandaag. Zorg goed voor jezelf.
0: Oh.
2: Dat soort dingen.
0: Oh, waarom dacht je dit moet ik doen?
2: Nou, ik deed al een tijdje zo een beetje voor de lol. En dan in een hele kleine groep verkocht ik doosjes. Maar toen ging ik zelf veel reizen. En door Nederland. En dacht, nou, waarom ga ik dat gewoon niet zelf verspreiden voor onbekende mensen, in plaats van het altijd zo in mijn eigen kringetje te doen.
0: Ja.
2: En dat liep een beetje uit de hand. Want ondertussen verspreid ik mijn suf. En iedereen moet ook altijd lachen als ze met mij zijn. Want ik drop ze overal.
0: Wat, hoe productief ben je dan? Hoeveel maak je op een dag? En hoeveel breng je weg op een dag?
2: Nou, dat durf niet echt aanvallen te noemen. Maar als ik in de trein zit, probeer ik altijd waar ik heb gezeten eentje achter te laten. Of op het station wel 2 of 3. Of in de bibliotheek. En nou, nu ook wel vaak in de stad. Of ik studeer aan de hogeschool in Leiden. Dus daar op maandag laat ik nog wel eens wat achter. En nou, bij ons op het werk. Nou ja, zo.
0: Maar wat zijn het dan? Ja. Zijn het van die harde kaartjes waar je dan mooie tekeningen op maakt? Of gaat het puur om de tekst?
2: Nou, eerst was het gewoon allemaal handgemaakt geschilderd. En dan gewoon op aquarel. En dan maakte ik ze allemaal per stuk. Maar ja, daar kan ik niet tegen produceren, zeg maar. Dus nu laat ik het drukken bij de drukker op wat dikker papier.
0: Ja.
2: En die kun je dan. Die verspreid ik dan, zeg maar. Maar dat kost nu ook wel wat geld.
0: Oh, net zeggen, dan steek jij er echt wel wat geld in, joh.
2: Ja, nee. En dus nu kun je ook zelf weer doosjes bij mij kopen, waardoor ik weer extra kan verspreiden, zeg maar. Zodat het zichzelf een beetje onderhoudt.
0: Ja. Maar vind je het niet jammer dat je het gezicht niet kan zien van mensen die het vinden?
2: Ja, soms vind ik dat wel jammer. Maar ik heb bij de dingen mijn Instagram staat erop. Dus mensen kunnen een reactie achterlaten als ze dat willen. En ik krijg vaak wel reacties.
0: Dat is wel slim. Op zo'n kaartje met tekst of mooie afbeelding staat jouw Instagram-adres.
2: Ja,
0: en dat doen dan ook heel veel mensen die dan iets vinden en dan een reactie aan jou doorgeven.
2: Ik denk 1/3 of zo van wat ik verspreid. En soms herpost ik het ook wel en soms ook niet, hoor. Maar zoals laatst had ik in het UMCG wat achtergelaten. Nou, dan krijg ik een berichtje van de zus van degene die het gevonden heeft. Van, oh, ze was er zo blij mee.
0: Ja.
2: Dank je wel voor het lichtpuntje. Kijk, en daar uiteindelijk ga ik ervan uit dat mensen die er wat aan hebben, die nemen het wel mee. En anders laten ze het wel liggen. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat iedereen die dit vindt daar wel blij van wordt of zo.
0: Ja, ik snap dat als je 1 keer in die mode zit en je krijgt groeiende reacties en zo, dat je denkt, ja, dit moet ik doen. Hè? Dit is goed voor mensen om mij heen gewoon. Maar hoe begin je zoiets? Hoe komt het dat je denkt van, ja, dit gaat werken of dit is goed voor de wereld?
2: Ik denk sowieso als mens zijnde dat het goed is om mee te helpen in het delen van een beetje liefde en licht om je heen. Want er is al zoveel ellende. En als je zelf mooie dingen bijdraagt, dan werkt dat ook besmettelijk.
0: Ja.
2: Dus ik doe dit en vervolgens, nou, nu is het weer op de radio, dus dan denken mensen, oh, leuk, ga ik ook doen. En dat is natuurlijk super tof, dat je dan, dat het een beetje een olievlek van liefde wordt, zeg maar, die verspreidt.
0: Ja.
2: En zo.
0: Ja, hartstikke mooi. Waar ben je nu mee bezig? Met wat voor afbeelding of wat voor tekst?
2: Ik heb dit weekend had ik wat handgemaakte dingen gemaakt. Die heb ik nu meegenomen. En net was een student, medestudent. Haar zusje is heel ziek, dus die heb ik een kaartje gegeven met, nou, zorg ook goed voor jezelf. Maar dat soort dingen. Dus ik probeer het ook wel in mijn persoonlijke leven te verspreiden, zeg maar. Hè, van mensen die ik ken.
0: Ja.
2: En ik ben met een serie kaartjes bezig om te kijken of ik daar wat mee kan. Maar het houdt nooit op, hè?
0: Nee.
2: Dit blijft maar doorgaan. Want dan bedenk je weer, oh, zo'n afscheurpostje is leuk. Nou, die hangen her en der ook al wel.
0: Ja.
2: Die kun je ook krijgen van mij. Die kun je gratis, kan ik die naar je toe mailen.
0: Ja.
2: En, nou, en dan denk ik, oh, maak weer een nieuwe.
0: Ja.
2: En zo.
0: Wat is hoe ben jij te bereiken dan?
2: Ja, via Instagram.
0: En wat is je adres dan? Oh, gewoon Arnica. En dat vind ik jou wel.
2: Arnica. Puur Arnica.
0: Oké. Nou, ik vind het een super initiatief. En ik heb nog niet één kaartje gevonden. En ik heb nu al een glimlach op mijn mond. Want ik vind het zo fijn dat je dit doet. En ik denk dat je heel veel mensen een blij gevoel geeft.
2: Nou, super leuk.
0: Blijf hiermee doorgaan.
2: Ja, ik zou ik zeggen.
0: Helemaal goed. Doen. Prachtige hobby. Ja. Arnica, dank je wel.
2: Ja, graag gedaan. Ja, bedankt.
1: Wil je ook in de hobbyhoek van Anouk? Bel of stuur een appje naar 0592 3311 88.

ben je erbij geweest? Eind april van dit jaar was hij in Nederland. Was al heel wat jaren niet geweest. Maar goed, een concert in Ziggo Dome in Amsterdam. Eric Clapton op Radio Drenthe en I Shot the Sheriff. Alweer bijna 3 uur. Wat gaat dat toch weer snel, hè? Regent zo verder. Begint met lekkere muziek uit de jaren 60 en 70. En gaat natuurlijk ook zijn haakse slijper en een kiesgroefboormachine weggeven. Maak je de hele week kans op hier op Radio Drenthe. Morgen hebben we een hele speciale Anouk in de middag. Met het Koninklijk Bezoek en de opening van de Week van Lezen en Schrijven.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
3: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels. En dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
9: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
8: NRV.
9: Waar vraag je dat?
8: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
9: Wij?
8: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
10: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
10: NRV.
12: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Radio Drenthe.
18: Studio Steenbergen.
17: 60s en 70s.
18: Met René Steenbergen.

0: Het liedje is oorspronkelijk al uit 1962. Toen werd het ook al eens een hitje. Maar pas 25 jaar later, toen werd het echt een wereldhit. En dat kwam omdat het gebruikt werd in de soundtrack van de film Dirty Dancing. The Contours en Do You Love Me.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Nou, misschien heb je thuis wel een lekker dirty dance gedaan. Zo naast de radio. Ik zou het me kunnen voorstellen. En schaam je er niet voor. Je hoeft je niet te generen, hoor. Je bent je in je eigenhuis. Maakt mij niet uit. Goed begin van het 60s en 70s uurtje voor vandaag. Hè. Maandag 7 september alweer. Leuk dat je weer van de partij bent. En dat is maar goed ook, want er staat je weer heel wat moois te wachten tussen nu en 4 uur. Meeste werkjes uit de jaren 60 en 70. Dat is eigenlijk gewoon in één zinnetje hoe ik het allemaal kan omschrijven. Maar dat weet je zo onderhand ook wel. Dus even kijken wat er zoal in het platenkoffertje zit voor het komende uur. Nou, Marvin Gaye en Kim Weston bijvoorbeeld.
3: It takes two, baby.
0: Deze van de Hollies.
4: Na

0: berichtje van deze van Neil Diamond. En ook de Beach Boys komen langs. Nou, dat is het eerste tipje van de sluier wat je zoal kunt verwachten het komend uur. Verder hebben we de jukebox ook weer in de gang klaarstaan. Die rijden we even voor 4 uur hier weer binnen om daar 2 liedjes uit te halen die iets te maken hebben met de datum van vandaag. En dat is vandaag een muzikale jarige. Komt wel vaker voor. Het is vandaag een echte, ja, je zou kunnen zeggen soul-disco-diva die jarig is. Nou, wie dat is, dat hoor je straks aan het eind van dit uur. Ook 3 grote hits uit de top 40 van deze dag in 1971. En ja, had ik net al een liedje uit de film Dirty Dancing. Er zijn natuurlijk in de loop der jaren meer dansfilms gemaakt. Nou kwam Dirty Dancing uit de jaren 80, dus eigenlijk mag dat dan eigenlijk niet. Pak ik er toch eentje uit de jaren 70, nou dan is er geen grotere dan Grease.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's Greased Lightning.
2: Grease

0: zo hoor je niet zo vaak, hè? Van de Hollies, I'm Alive. En daarvoor nog John Travolta in Grease Lightning. En dat betekent dat het 3 liedjes over 3 is. En dat betekent dat we de geschiedenis weer eens even door gaan kijken. En daarin zie ik dat het vandaag precies 60 jaar geleden is. 1966, dat Johan Cruijff als 19-jarige zijn debuut maakt voor het Nederlands elftal.
1: Een uitverkocht Feyenoordstadion zag met intens plezier hoe het Nederlands voetbalelftal in oranje shirt en zwarte broek onbevangen de Hongaarse grootmeesters tegemoet trad in de eerste wedstrijd om de Europese beker voor landenteams. De ploeg uit het land van de Poesta's, die deze zomer in het toernooi om de wereldtitel onder andere Brazilië uitschakelde, verscheen herhaaldelijk met gevaarlijke aanvallen in het Nederlandse doelgebied. Na de rust opende Oranje direct een offensief dat de Hongaren enkele zeer benauwde ogenblikken bezorgde. In de Nederlandse voorhoede, die geheel uit Ajax-spelers bestond, had debutant Johan Cruijff nu zijn nervositeit onder controle gekregen. En dat betekende voor Hongarije geen gering gevaar, zoals spoedig zou blijken. En in de 5e minuut was Hongarije de sigaar. Nuninga stelde Cruijff in staat de stand op 2-0 te brengen.
0: Ja, en uiteindelijk eindigt die wedstrijd in een 2-2 gelijkspel. Verder zendt de VARA op deze dag in 1968 de 20e en tevens laatste aflevering uit van...
2: Niet met

Ja. Verder is het ook op deze dag in 1968 dat Aretha Franklin op nummer 33 binnenkomt in de top 40 met dit liedje. I Say a Little Prayer is eigenlijk de B-kant van de single The House That Jack Built. Maar I Say a Little Prayer wordt op de radio veel meer gedraaid, zodat dat uiteindelijk toch de A-kant wordt. Dionne Warwick is de eerste die I Say a Little Prayer, gecomponeerd door Hal David en Burt Bacharach, opneemt. En volgens Bacharach is de versie van Aretha Franklin een van de beste uitvoeringen die hij ooit heeft gehoord. En die single van Aretha Franklin bereikt uiteindelijk de derde plaats in onze top 40. En dan deze dag in 1972, dan krijgt Curtis Mayfield in Amerika een gouden plaat voor Superfly.

Het is de soundtrack van de gelijknamige bioscoopfilm Superfly. Ron O'Neill speelt daar in de hoofdrol. Hij is Youngblood Priest, een drugsdealer uit de New Yorkse wijk Harlem. Hij wil zich uit het criminele circuit terugtrekken. En Superfly is de eerste low-budget film die een kaskraker wordt in de Verenigde Staten. Nou, dan nog eventjes naar deze dag in 1978. Dan komt het radioprogramma The Soul Show van Ferry Maat op Hilversum 3... rechtstreeks vanaf de Virato, de elektronica-beurs in de RAI in Amsterdam. Ja, dan moet ik even die

herkennen. Nou, het is een drukte van belang rond de stand van de Tros. Er wordt geduwd, getrokken door de aanwezige jongeren die allemaal een glimp van hun grote held Ferry Maat willen opvangen. Op een gegeven moment begeven zelfs de wanden van de stand het, zodat het één grote puinhoop wordt. Nou, Ferry Maat kan niet anders dan de uitzending staken en het programma wordt verder vanuit Hilversum voortgezet. Ook wel weer mooi, hè, zulke dingen. Ja, ik vind het wel leuk. Een oude top 40 heb ik voor je meegenomen. Het is het top 40 lijstje van deze dag in 1971. 55 jaar geleden. En drie grote hits uit die lijst krijg je achter elkaar te horen. Met zometeen het prachtige You've Got a Friend van James Taylor. Daarvoor de nederpop van Shocking Blue en Blossom Lady. En eerst nog meer nederpop. Hier zijn de Cats en One Way Wind.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
0: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl.
5: 3:30 alweer en daarom snel naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. 17 verdachten staan vanaf vandaag terecht in een grote zaak rond de vermeende uitbuiting van 11 Thaise vrouwen. Ook Assen komt in het onderzoek naar voren. Het OM spreekt van moderne slavernij. De rechtszaak zal 14 dagen gaan duren. Aanstaande woensdag rijden er de hele dag geen bussen en treinen van NS, Arriva en Qbuz. De medewerkers leggen het werk neer uit onvrede met de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Door de stakingen zal het op de snelwegen naar verwachting extra druk zijn. En wielrenner Axel van der Tuuk uit Assen is als derde geëindigd in het eindklassement van de ZLM Tour. De 25-jarige Drent moest in de vijfdaagse koers ruim een minuut toegeven op winnaar Matthias Vacek uit Tsjechië. En dan naar het weer, Hans Nienhuis.
6: Vandaag hebben we een losse nazomerse dag met maximaal 27 graden op de thermometer. De zon heeft de overhand, maar vanuit het westen na het later vanmiddag en vanavond alweer hoge bewolking.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
12: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
11: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
12: De olifanten van Botswana. NRV.
11: Of luipaarden in Sri Lanka.
12: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee. Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Studio Steenbergen.
16: 60s en 70s.
15: Met René Steenbergen.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

stemgeluid van Marvin Gaye en Kim Weston met It Takes Two. Ook hoor je nog ELO met Turn the Stone. En de Beach Boys kwamen voorbij met Good Vibrations. Ik heb vanochtend weer een mooie eendagsvlieg voor je gevonden. Vind ik altijd leuk. Liedjes die een beetje weggezakt zijn in het collectief geheugen. Liedjes die je misschien niet zo vaak meer hoort, maar die zeker de moeite waard zijn om nog weer eens een keertje te draaien. Enfin, iedereen weet wat een eendagsvlieg is. Nou, herinner je je misschien nog Take to the Mountains van Richard Barnes? Britse zanger. En ja, daar werd eigenlijk van tevoren best wel veel van verwacht, want hij dook de studio in met producer Tony Hazard. Producer en componist trouwens. Nou, dat was een man die ook al het nodige op zijn cv'tje had staan. Had hits gemaakt voor de Hollies, voor Manfred Mann, voor Lulu, voor de Yardbirds en nou ongeveer de hele Britse muziekscene in met name de jaren 60. Dus ja, dan zou je bijna kunnen denken van, hit gegarandeerd. Nou ja, niks is zo voorspelbaar als de muziekwereld. Want ja, dit werd eigenlijk alleen in Nederland en België een hitje. Nou, ik hoop dat je me nog herinnert. Ik denk het bijna wel. Ergens in het moeras van je geheugen zit hij vast nog. Ik vond het in elk geval zeer de moeite waard om hem vandaag weer eens eventjes tevoorschijn te halen. Richard Barnes dus, onthoud die naam. Liedje Take to the Mountains.

kan me nog herinneren dat Chris Isaac het ook eens een keer op de plaat gezet heeft. Maar dit was het origineel van Neil Diamond en Solitary Man. En daarvoor dus die eendagsvlieg. Ja, ken je hem nog? Jawel, toch? Richard Barnes en Take to the Mountains. Het is al bijna weer 4 uur en dan gaan we naar de jukebox voor vandaag. Daarin 2 liedjes van een muzikale jarige. Soul-koningin, disco-koningin, daar zit het een beetje tussen eigenlijk. Gloria Gaynor. Ze is vandaag jarig, 77 geworden. En zeg je Gloria Gaynor, dan zeg je natuurlijk meteen I Will Survive. Nou ja, die hebben we misschien al wel heel vaak gehoord met z'n allen. En bovendien kwam die vorige week nog een keer voorbij in dit programma, herinner ik me. Dus ik heb even 2 andere hits van Gloria Gaynor meegenomen. Zometeen hoor je Never Can Say Goodbye. Maar eerst gaat het muntje in de machine en de naald op de plaat voor haar versie van Reach Out, I'll Be There.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
12: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
11: En voor Harold met een sta-opstoel.
13: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Radio Drenthe.
1: Studio Steenbergen.
3: Met René Steenbergen.

0: beetje vertrouwen hebben in alles en dan komt alles goed. Je hoorde George Michael.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou, niet alleen met René, want producer Milko Scheper is ook weer aangeschoven. Ja. Hyper de piep. Hoe
3: goedemiddag,
0: dat
3: René.
0: Dat is fijn. Oh, en ik zie meteen al dat je belangrijk nieuws bij je hebt.
1: Studio Steenbergen.
4: Dierennieuws.
0: Wat is er weer aan de hand in dierenland?
3: Ja, pak er een stoeltje bij, René, zou ik zeggen. Want dit is toch een nieuws in je stijl van achterover. Want ja, bij Neeltje Jans in Zeeland, daar hebben ze een albino zeehond gevonden.
0: Een wat?
3: Een albino zeehond. Een beetje de heino onder de zeehond eigenlijk gewoon. Dier heeft een witte vacht en dat is ontzettend zeldzaam.
0: Dan heeft hij ook rode oogjes dan, denk het wel, hè?
3: Dat denk ik ook wel, ja, inderdaad. Er worden volop foto's gedeeld op de socials van het diertje. En nou, er lijkt niks aan de hand te zijn met de zeehond. Dat is dus wel weer goed nieuws. Hij is niet gewond of iets opkomends. Of bij opkomend water is hij gewoon weer gaan zwemmen ook. Maar ja, bijzonder nieuws is het wel. Dus heb ik het gewoon naar jou toe meegenomen.
0: Als er ook maar iets van dierennieuws is, hou ik me altijd aanbevolen.
3: Ja, toch?
0: Ja, zeker.
3: Nou, we gaan ons best doen dat vaker te herhalen deze week. Hey, medianieuws, daar ben je ook niet vies van, hè?
0: Zeker niet.
3: Nee, zeker niet. Museum Beeld en Geluid in Hilversum, die heeft de eerste 10 namen onthuld van de iconen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis.
0: Hé, hey, dat is leuk.
3: Ja, zij zullen worden opgenomen in de Dutch Songwriters Wall of Fame.
0: Oh, dat is leuk. Krijgen we een beetje zo'n wat ze in Amerika in Cleveland hebben.
3: Ja, de Rock'n'Roll Hall of Fame is daar natuurlijk.
0: Oh, dat vind ik wel leuk, dat daar een Nederlandse variant van komt.
3: Ben je ook benieuwd wie er in dat lijstje staat?
0: Ja, natuurlijk, noem eens een paar.
3: Herman van Veen.
0: Ja, snap ik.
3: Peter Koelewijn.
0: Snap ik helemaal.
3: Belinda Mildijk.
0: Snap ik ook.
3: Frank Boeien.
0: Ja.
3: En John Newbank.
0: Ja, ja.
3: Is er nog iemand dat je zegt van, nou, wacht eens even, die mis ik.
0: Nou ja, gaat het echt om songschrijvers of ook om vertolkers?
3: Hoe ik het hier heb staan, gaat het echt om songwriters.
0: Songwriters. Ja.
3: Ik heb er nog wel eentje dat ik denk van, nou, die heeft heel wat nummers geschreven.
0: Nou?
3: Onze eigen René Karst.
0: Ja, hallo, tuurlijk.
3: Ja, toch?
0: Ja, die verdient ook wel een plekje.
3: Maar ik denk dat dat een kwestie van tijd is.
0: Ja, nou, het is natuurlijk zo, hè, we hebben het dan net over die Rock'n'Roll Hall of Fame in Cleveland. Mm. Ja, dat is heel merkwaardig. Daar hebben ze, elk jaar hebben ze daar zo'n ceremonie, hè, en dan worden er weer een paar mensen bij. En heel vaak, denk ik dan, zat die er dan nog niet in?
3: Nee, klopt. Ja.
0: Heel vaak hele grote namen die dan nog geen plekje hebben gekregen. Dus wat dat betreft kunnen we hier in Nederland ook vast wel een eind vooruit denken.
3: Maar het zou wel mooi zijn als we hier in Nederland ook zo'n soort ceremonie gaan krijgen. Gewoon zo'n jaarlijks momentje voor diegene dat er iemand voorgedragen wordt. Ja. Nou, hoe gaat dat dan met deze artiesten? Volgende week dan krijgen ze hun onderscheiding uitgereikt tijdens een feestelijke show. Die een jaarlijks evenement dus ook gaat worden.
0: Kijk.
3: En ook Ramses Shaffi is in die lijst opgenomen. Hij wordt kostuum geëerd.
0: Snap ik.
3: Een onderscheiding is bedoeld voor Nederlandse songwriters die minimaal 20 jaar actief zijn en meerdere successen en hits op hun naam hebben staan.
0: Nou, hartstikke mooi initiatief.
3: Dat dacht ik.
0: Dat komt ze ook wel toe, want laten we eerlijk zijn, een goed liedje schrijven, dat is helemaal nog niet zo makkelijk, hoor.
5: Dan begin ik aan een nummer en dan zo halverwege dan verlies ik mijn interesse en dan laat ik het gewoon. En ik heb thuis dus echt zo'n stapel met blaadjes en er staan allemaal nummers op waar ik ooit aan begonnen ben en die heb ik er nooit afgemaakt. Bijvoorbeeld een heel mooi nummer, dat heet Geef. Geef jezelf de ruimte om te dansen als een zwijn. Vergeet niet dat het ieder jaar weer kerstmis zal zijn. Ik heb een heel mooi nummer, dat heet Acapulco. Shalalalalalalalala, zigeunerbloed. Zigeunerbloed in Acapulco. Dat is zo'n krachtig refrein, het verdraagt die coupletten. Shalala, shalala, shalalalala, ik ben een man van weinig woorden. Ik heb ook een serie arbeidersliederen geschreven. Mouwen hoog, hang erop uit. Keien leggen, werken aan de weg. En smeders lekker schaften, boterhammen kaas. Wat mij betreft de puls en maar dat mag niet van de baas. Mouwen hoog, hang erop uit. Barken voor de centen en daarna weer terug naar huis. La la la la la la la la la. Ja.
1: Altijd in de buurt. Studio Steenberg.

0: het was een van de mooiere liedjes bij het afgelopen Songfestival. Songfestival Drenthe, Pop in Plat. Het duo Kikkizan en Goedaboe.
1: Op Jack.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, en Aldert heeft een beetje een koninklijk op Tjak dagie. Tenminste, de afgelopen drie adressies, Aldert. Dan ben je weer om koninklijk plekkie.
3: Ja, zeker. Ja, nee, giet heel dag al aan. Want ik ben in Zijden begonnen vanmorgen. En toen in Azen een stuk van locaties. Want ja, daar komt het paard ook. Maar het paard komt morgen ook in Eelde. En daar ben ik nou in. En wat ze in Eelde precies komt doen, dat weet ik niet precies. Ja, hoewel ze gaat in ieder geval die tuin bezoeken. Die is bij het museum, bij het museum De Buitenplaats. Ja, maar die tuin die wel wat barren blokkeerde. Door de grote feesttent natuurlijk van afgelopen weekend. En daar moest dringend in wat er gebeurt. Dat is goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: En daar was jij verantwoordelijk voor, of niet?
4: Nou ja, ze hadden eigenlijk twee dagen eerder moeten komen. Maar ja. Dat is mooi. Ja, als dat je dan over cultuur hebt, dan hebben we het over bloemencorso natuurlijk.
3: Ja.
4: En de 70ste editie, dus het was een heel goed moment geweest.
3: Ze hebben wat mist.
4: Ja, ja, ja, zeker. Maar dat was heel mooi, hè? Maar hele mooie corso.
3: Ja, en Mark komt hier met slecht weer. Nou, is er een schuld.
4: Ja, ja, ja, zo is het ook weer. Klaar. Ja, okay. Ja, ja, maar goed, we hebben de feesttent staan. En normaal gesproken mogen wij een dinsdagavond schoon opleveren in de trein. Ja, dat moest nou wel maandag gaan.
3: Dat was een dag eerder.
4: Ja, dus het was een beetje aanpoten. We hebben eigenlijk al bij alles gedacht van, nou, wat we neerzetten, we ook zorgen dat het weer snel weg kan.
3: Ja.
4: En het lijkt erop dat het allemaal gaat lukken. Dus doe maar een belletje, ze kunnen komen.
3: Ja, ja, ja. Ik wou net zeggen van, maar dan komen ze wel, het is niet op, maar ja, dat kunnen we ook allemaal niet helpen. Ja.
4: Nee, dat klopt. En ik heb wel een mooie wisselwerking hoor, met de gemeente. Ik zeg, nou, als jullie dan alles aan gaan vegen, hoef ik dat niet te doen. Ik heb er een klein voordeeltje van.
3: Het opruimen, dat gaat heel mooi op. Dat, dat kun je niet aan zeggen. Heft er iets af en aan en zo. En al die en dat moet natuurlijk allemaal nog even afgevoerd worden.
4: Met, ja, het is allemaal planning. Want heel Nederland is vol met feesten op het moment. En dus meestal de koekontent.

0: Er een houten metoot eromheen.
1: Ja.
0: En dan stapte Beatrix uit en die ging gezellig op de thee bij vrouw van Groeningen.
1: Hier in Niezing is hier aan de hoek.
0: Ja, we zijn het wel gewend. Dus, maar dat is heel bijzonder toch? Dat is zo fantastisch als de koning. Ja. En Maxima komt ook mee.
1: Maar zou dat ook de reden wezen dat zo'n lief nou ook in komt kijken in Eelde?
0: Wie weet, ik weet het niet. Ik kan hem vragen, man.
1: Ik denk dat Simon zegt dat je moet eens in Eelde. Ja. Dat is zo mooi daar in die tuin.
0: Ja, nee, het zou best kunnen. Ja. Nee, maar het is ook heel mooi, leuk museum. En, het is natuurlijk overgenomen door het Drenthe Museum. Ja, ja. En het trekt ook heel erg aan, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Dus het bruist wel in Eelde weer. Ja.
1: Maar goed, Dennis, je hebt er alle vertrouwen in dat alles, dit plein hier dan net achter die tuin, dat die volledig mooi spik en span is, Marien?
0: Ja, dat hoop ik wel. Dus, de tuin, degene die de tuin onderhoudt, die kwam net nog even kijken. We gaan alle papiertjes van de muntjes wel weg, van de bandjes. Ik zeg, alles wordt opgeruimd.
1: Je kunt natuurlijk nog zo mooi bijleggen, nee. Met de entree al te keren. Dat is wat fout.
0: Nee, dat klopt. Dus nee, ze komen als het goed is hier aan, zo, en dan lopen ze zo mooi naar het mooie hek toe.
1: Ja.
0: En het wordt hier allemaal afgezet morgen. En, maar de mensen zijn allemaal welkom volgens mij. Maar het is gewoon openbaar.
1: Komt ze alleen voor de tuin of komt ze nog meer doen? Heb je enig idee?
0: En ze zei voor mij doen een bezoek aan meerdere culturele dingen in Noord-Drenthe, geloof ik. Dit is de laatste.
1: Ja.
0: Bijna verhinderd door het overlijden van de prins Noorwegen. Maar daar moeten ze morgen heen. Dus ze moeten snel weer weg hier. En dan, dat heb ik allemaal begrepen hoor. Ja, ik weet van horen zeggen.
1: Ik heb geen idee wat het was, maar ze moeten wel een heel programma afwerken. Ja. Dus was Zijden, Assen, een paar adressen en dan hier en Eelde.
0: En ik geloof, tenminste heb ik begrepen, rond uur of half drie, kwart voor drie, dat ze hier verwacht worden.
1: Ja, precies.
0: Dus ik ben spannend.
1: Wat heb je er verder nog mee van doen, behalve dan het keurig opleveren van dit plein achter het museum?
0: Nee hoor, ik zelf niet. Gelukkig niet. Dus we kunnen even na een hele drukke twee weken die we hebben gehad. En dat was een heel geslaagd feest.
1: Ja.
0: Kunnen we ook gewoon zelf even een stoeltje pakken en dan gaan we lekker de koning en de koningin kijken.
1: Ben je ook zelf ook een van de genodigde markten?
0: Nee. Oh. Nee.
1: Ik was eigenlijk maar een keuze partner van jongen, hij dan een paar dagen eerder komen aan van dat.
0: Nee, maar dat was wel leuk. Ja, ik zat er dik aan te denken. Ja. En dan zeg je, dat was natuurlijk ook een jubileumjaar voor Corso. Maar daar hebben we weer.
1: Dat is wel niet nodig misschien.
0: Misschien ook wel niet, maar in ieder geval. Nu is de kans ook weer dat ze de volgende keer weer kunnen komen.
1: Ja,
0: ze zijn ook genodigd bij deze.
1: Ja, misschien kriegen ze wel, ik denk het niet. Maar in ieder geval, ze binnen in ieder geval port en functie sowieso eens in een keer te komen. Maar dan wel op het Corso zelf, René, je snapt het. Want dan moesten ze heel veel werk doen. En ook nog met het hier weer op dit moment. Dus ze hebben sweet barreluis hier in Eelde. Maar goed, het schijnt allemaal goed te komen. Inderdaad, het is nog een beetje onhemmelig hier nog. Maar wat is het, de zon is nog niet onder. En ze bent hier ook nog niet. Ze moet maar in Zijden zo beginnen. Of in Assen in ieder geval. Eelde is hier van de lijstadressen.
0: Ja, we hebben sowieso nog 24 uur, geloof ik. Bijna 24 uur. Dag en nacht door.
1: Zo is dat.
0: Moet rond.
1: Drenthe, ga je er goed op staan, Marien, René? Dat kan denk ik
2: wel. Het is wel duidelijk. En jij bent op vier plekjes geweest waar ze allemaal in de voorbereidingen zijn. Dus ik denk dat het morgen allemaal goed komt. En uiteraard is RTV Drenthe morgen ook in het kader van het koninklijk bezoek de hele dag altijd in de buurt.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Dit was het songfestivalliedje van Douwe Bob, hè? Slow Down. En daarvoor hoorde je ook nog The Monkees en Daydream Believer. Het loopt richting 16:30, zometeen het laatste nieuws. Dat krijg je van Milko. En na 16:30 gaan we een mooi spelletje spelen. Ja, als je een beetje een klusser bent en je bent een beetje van de eigen huis en tuin en dat soort zaken, nou, dan moet je zeker de radio in de gaten houden. Want we geven straks heel dik gereedschap weg.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller & Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller & Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
4: Bijna 1 minuut over 4:30. Het regionale nieuws. Hier is Milko Scheper. Hey, Milko, je doet het niet meer. Wacht even. Oh, hier ben je. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, nu ben ik recht. 17 verdachten staan vanaf vandaag terecht in een grote zaak rond de vermeende uitbuiting van 11 Thaise vrouwen. Ook Assen komt in het onderzoek naar voren. Volgens het Openbaar Ministerie werden de vrouwen in Thailand geworven en naar Nederland gehaald. Hier zouden ze in de prostitutie zijn beland en soms tot 14 klanten per dag hebben gehad. De vrouwen die moesten volgens justitie een groot deel van hun inkomsten afstaan en leefden geïsoleerd en in angst. Het OM spreekt van moderne slavernij. De rechtszaak die duurt 14 dagen. Een vrouw is vanmiddag gewond geraakt na een botsing met een scooterrijder op de Domoweg in Bijlen. De vrouw die was met 2 kinderen aan het fietsen toen ze door onbekende oorzaak in botsing kwam met de scooterrijder. Het ambulancepersoneel die heeft het kind en haar moeder gecontroleerd. De moeder is naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk belandde de scooter in de sloot, maar de scooterrijder zelf die bleef hierbij ongedeerd. En een vrachtwagen die is vanmiddag bij Zwinderen van de A37 geraakt. De vrachtwagen die raakte in een verkeersbord en belandde op de zijkant in de greppel. Het gaat om een vrachtwagen die zand vervoert. Een deel van de lading die kwam op de oprit van de A37 terecht. Door het ongeluk zijn de vluchtstrook en de rijbaan afgesloten. Niemand raakte gewond. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
4: En dan naar Hans Nienhuis voor het weer.
6: Vandaag hebben we een losse nazomerse dag met maximaal 27 graden op de thermometer. De zon heeft de overhand, maar vanuit het westen na dat later vanmiddag en vanavond alweer hoge bewolking.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social Deal deals die je niet mag missen.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers.
15: Dus kom langs.
16: Studio Steenbergen.
17: Met René Steenbergen.

Drenthe. Ik ben Anita Witsier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Three Degrees. En Dirty Old Man. Nou, ik ga geen bruggetjes maken, Milko.
1: Zweet van mijn voorhoofd.
0: Te makkelijk zijn.
1: Ja, okay.
0: Alhoewel, jij hebt natuurlijk onlangs wel vieze handen gemaakt. Ga ik even een vergezocht bruggetje maken. Ja. Dus een opstapje naar dit.
2: Deze week maak je kans op
3: een accuschroef boormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Want jij hebt net een verhuizing achter de rug.
1: Ja, zeker.
0: Dus jij hebt hier en daar wel een schilderijtje opgehangen en
1: nou, hou maar op, want dat was het ook gelijk al. Veel meer heb ik niet gedaan, want ik heb twee linkerhanden heb ik. Met zo'n accuboormachine in de buurt, dan kunnen er wel eens gewonden vallen. Dus daar blijf ik heel ver bij weg.
0: Oké.
1: Ben je wel een klusser eigenlijk?
0: Helemaal niet, nee.
1: Nee? Jij roept ook altijd hulptroepen in of zo, als er wat moet gebeuren.
0: Ik heb een hele handige vader.
1: Oh.
0: En dan vraag ik altijd voor de vorm: pa, mag ik je boormachine even lenen? En dan zegt hij: weet u's, dan kom ik er wel even aan.
1: Ja, precies.
0: Zo gaat het bij ons.
1: Ja, ja.
0: Superhandig.
1: Is het ook.
0: En dan gebeurt het ook goed, dus dat is fijn.
1: Ja, maar dat is een frustratie, hè, dat je het zelf... En ze zeggen altijd van, ja, nee, maar als je het probeert, dan leer je het. En dan, ja, maar goed, het gaat eerst 3 keer fout voordat ik het pas geleerd heb. En die 3 keer fout, dan heb ik het eigenlijk alweer opgegeven. Ja.
0: Maar alles staat en hangt nog bij jou thuis?
1: Nog wel.
0: Dankzij de hulptroepen?
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja, nou, ben je een klusser? Vind je het leuk om daarmee bezig te zijn? Ook misschien juist wel niet. En ben je van plan om het te leren? Dat kan natuurlijk ook. Dan moet je erbij zijn, hoor, deze week op Radio Drenthe. Want we roepen wel accu-schroefboormachine, maar dat is niet eens alles.
1: Nee,
0: er is een haakse slijper bij.
1: Ik wil net zeggen, inderdaad. Het is natuurlijk ook een gevaarlijk gereedschap is dat. Dan
0: voor, voor de tegels en zo, hè?
1: Precies, ja zeker. Scherp ding, joh. Maar goed, dan krijg je mooie afgewekte tegeltjes krijg je daarmee.
0: Zonder meer.
1: En wat dat betreft, een mooie prijs die we weg mogen geven.
0: Ja, en daarvoor spelen we deze hele week ons zogenaamde bouwplaatsspelletje. We gaan overschakelen naar de bouwplaats. Daar staat natuurlijk de bouwradio aan. Je weet hoe dat gaat. Maar ja, je hebt ook dat lawaai van die heimachines en weet ik wel allemaal eromheen. Dus ja, je moet een beetje door het lawaai heen luisteren om te horen welk liedje daar op de radio is. Als je dat weet, kun je dat aan ons melden. De telefoon gaat nu al, vind ik heel knap.
1: Ik ook.
0: Mensen die de boel aan het inprogrammeren zijn, denk ik. En dat snap ik ook wel. Want nou, de afgelopen 3 rondjes die we vandaag al gespeeld hebben, ontplofte de telefooncentrale
1: bijna. Het was niet normaal, echt. Er was geen houden meer aan. We kunnen nu straks waarschijnlijk ook niet iedereen te woord staan. Dus excuus daarvoor alvast. Maar ik probeer zoveel mogelijk mensen even te spreken.
0: We gaan maar dus even overschakelen naar die bouwplaats. En probeer naar die bouwradio te luisteren. Want welk liedje komt daar toch uit in vredesnaam?
4: Hey Bartje, sling die radio eens aan, joh. Yo!
0: Ik denk dat hij te doen is.
1: Lijkt mij toch wel.
0: En ik heb nu al zin om dat hele liedje straks te gaan draaien.
1: Oh, nou ja, dan moeten we snel die kandidaten voorstaan.
0: Ik vind wel dat we titel en artiest.
1: Ja, de full package willen we vandaag wel hebben, want deze is toch wel een inkoppertje, lijkt mij.
0: En we hebben het hier ook over 2 prijzen, dus dan willen we ook een tweedelig antwoord hebben. Dus de titel van het liedje en de naam van deze artiest. Geef het maar aan ons door, je mag ons bellen, je mag ons appen, allemaal goed. Wacht er niet al te lang mee en zoals gezegd, je moet een beetje geluk hebben dat je er doorheen komt. 0592 33 11 88 en wie weet spreken we je zo.

0: Beetje wegzwijmelen met Player en Baby Come Back. Ook nog Nick Kamen daarvoor en I Promise Myself. En daar weer voor de opgave in het spelletje. En we hebben een hoop klussers onder ons publiek, denk ik.
1: Het is weer niet normaal. Ja. We hebben een klussetje nodig om die telefoonlijnen te gaan repareren. Want die zijn ontploft.
0: Ja. Ik kreeg nog een appje van mijn vader trouwens.
1: Oh echt? Hij luistert.
0: Of ik zijn boormachine nog wel leen binnenkort.
2: Deze week maak je kans op
3: een accuschroef boormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Nou pa, als er weer een lepelrekkie aan de muur moet, dan bel ik je wel. We gaan naar het spelletje. Ja, het is een beetje klusweek op Radio Drenthe. Zo zullen we het een beetje noemen eigenlijk. Hè?
1: Ja, zo is het wel te noemen.
0: Bert, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ben je een beetje klusser, Bert?
4: Ja, het is toch binnen weer mijn hobby wel.
0: Jouw hobby? Oh, dan doe ik even voor jou een ultiem hobby muziekje erbij. Bert rent meteen naar de schuur om de gereedschapskist ervoor te halen.
1: Zeker.
0: Ja, hey, en Bert, gaat er wel eens wat kapot bij je aan gereedschap? Dat je iets te hard met bijvoorbeeld zo'n boormachine er weer bent?
4: Nou, ik heb de laatste besteld bij AliExpress en die doet het niet zo goed.
0: Dan vraag je er ook wel een beetje om.
4: Ja, ik weet het. Ja. Sorry.
0: Dan kun je beter bij je vrienden van de Drentse Omroep zijn, hè? Want wij geven alleen maar kwaliteit weg.
4: Dat hoop ik.
0: Nee, we willen geen boze reacties achteraf. Van, wat heb je ons nou voor troep opgestuurd? Nee, alleen het beste is goed genoeg voor onze luistervrienden. Nou, heb je nog een klus op programma staan, Bert, binnenkort?
4: Ja, nou, misschien nog wat konijnenhok bouwen of iets. Of is dat ook
0: zo? Ja, dat komt wel precies. Daar komt zo'n accu-boormachine wel bij van pas.
4: Ja, zeker.
0: En een haakse slijper, gebruik je die ook wel eens? Voor de tegeltjes of zo?
4: Regelmatig.
0: Kijk.
4: Regelmatig.
0: Dus oké, dit prijzenpakket zou in principe perfect op zijn plek zijn bij jou, begrijp ik.
4: Dat is waar.
0: Oké, nou, dan gaan we weer even overschakelen naar de bouwplaats voor dat liedje dat dan uit die bouwradio komt.
5: Hey Bartje, sling die radio eens aan, jong! Yo!
0: Ik denk ook wel dat dit een bouwplaatsklassieker is.
4: Dat denk ik ook.
0: Ja, want welke was het, Bert?
4: Nou, voor mij hoorde ik André Hazes junior met Leef.
0: Volgens mij ook. En dat betekent, beste Bert, dat je weer plaats kunt maken in de schuur of in de gereedschapskist, of waar je het ook allemaal maar bewaart. Want wij gaan jou zowel een accu-schroefboormachine opsturen en die haakse slijper. Krijg je van allebei van ons.
4: Hartstikke goed.
0: Leuk, hè?
4: Komt goed van pas.
0: Ja, dat idee heb ik ook wel. Eén kleine voorwaarde, Bert. Als het konijnenhok klaar is, even een fotootje sturen.
4: Ga ik doen. Goed voor elkaar.
0: Afgesproken. Bert, veel plezier ermee en fijn dat je meedeed. Fijne dag nog, hè?
4: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
6: Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar.

0: voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
1: Voordeeluitjes.nl. De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
2: Blijenberg.nl.
3: Oh, die van die deuren.
2: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
1: Voordeeluitjes.nl.
4: De bladeren vallen en de

0: groene beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Oogtroep.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 5 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
10: Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
12: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
16: Met René Steenbergen.

0: dan heeft hij altijd een beetje de reputatie van een oude mopperkont. Maar als je dit dan hoort, is het best wel vrolijk, hè? Van Morrison en The Bright Side of the Road.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Het is exact 5:08 op de maandagmiddag. Ja, de dag waarop we ons een beetje aan het voorbereiden zijn op het oranje bezoek van morgen, Milko. Hè?
3: Zeker weten.
0: Wat een bijzonder dagje.
3: Nou, zeker. Laatste ontwikkeling daar ook in is dat de protestbeweging Extinction Rebellion demonstreert morgen in Zeijen tijdens het streekbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En die demonstratie is tegen het gebruik van pesticiden in de Drentse landbouw. En volgens Extinction Rebellion is er in het programma van het koninklijk bezoek te weinig tijd ingeruimd voor zorgen van organisaties over pesticidengebruik in de landbouw.
0: Oh, dat gaan we allemaal zien morgen. We zijn er sowieso bij, hè, de hele dag.
3: De hele dag. Dat begint morgenochtend al. En dat gaat
0: tot een uur of 3-4.
3: Tot een uur of 3-4.
0: Ja, zoiets. We zijn daarbij. Je hoeft daar niks van te missen. Via de radio, via de dag-tv, noem allemaal maar op. De socials. En ja, vandaag was natuurlijk de dag van alle puntjes op de i. Dus Aldert Oosterhuis is de hele dag in touw geweest om alvast even een beetje de generale repetitie te doen. Om te kijken of alles er een beetje netjes bij lag voor het koninklijk paar. En daar heb ik zo meteen even wat terugblikjes op.
3: Ja, dat is wel leuk inderdaad. Een beetje, altijd is het ook een beetje onze eigen koning, hè?
0: Waarom?
3: Wat dat betreft.
0: Koning
3: zeker
0: van de Drentse Radio.
3: Ja, absoluut. Nog meer nieuws in de provincie. Een vrachtwagen is vanmiddag bij Zwinderen van de A37 geraakt. En door het ongeluk zijn de vluchtstrook en een rijbaan afgesloten. Niemand raakte daarbij gewond. En ACV en Hogeveen die spelen op dinsdagavond 22 september tegen elkaar in de tweede kwalificatieronde van het KVB Beker toernooi. Die wedstrijd bij ACV begint om 8:00 s'avonds.
0: Alle details daarover en nog veel meer nieuws kun je terugvinden op rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.

0: van het prachtige nieuwe album Family Tradition van Tangerine. Dit liedje maakten ze samen met Venice. Het heet By Your Side. De fietsroute tussen herinneringscentrum Kamp Westerbork en Bergen-Belsen is sinds vandaag officieel geopend. Het is een route van 345 kilometer en die volgt het spoor van de deportaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. De fietstocht is een initiatief van de stichting Liberation Route Europe en je hoort Gert-Jan Jacobs van die stichting.
1: Het is min of meer, zou je kunnen zeggen, ook een eerbetoon, een herinnering aan de vele Joden, Roma en Sinti die zijn weggevoerd en hun families. Maar ook, zou je kunnen zeggen, aan de bevrijders van Westerbork uiteindelijk, maar ook Drenthe en Noord-Nederland. De Canadezen die hier ook geweest zijn, die ook uiteindelijk Kamp Westerbork hebben bevrijd. En de laatste 600 kampbewoners uiteindelijk uit hun lijden hebben verlost.
2: Ja, maar kiest u er ook voor om te werken met persoonlijke verhalen dan over deze mensen?
1: Ja, zeker. Vanuit het kamp, we kunnen natuurlijk niet alle persoonlijke verhalen vertellen, maar die persoonlijke verhalen zijn zeker zo belangrijk als alleen maar die militaire geschiedenis. Dus vanuit verschillende perspectieven behandelen we die persoonlijke verhalen. Mm-hmm. Binnen deze route staat natuurlijk ook dat Joodse perspectief centraal. Dus er zijn vele Joodse families die aan bod komen.
2: Oh ja. Maar hoe krijg je die verhalen tot je dan, als je die route fietst?
1: Die vind je op onze website, liberationroute.com. Daar vind je de fietsroute van Westerbork naar Bergen-Belsen. Daar vind je de verhalen met de foto's en soms ook enkele luisterverhalen. We hebben een speciale webapp waarmee je de route kunt fietsen. En waarbij je dan langs de plaatsen komt en ook die verhalen dan tot je krijgt.
2: Ja. Heeft u hem zelf al gefietst?
1: Nee, dat niet. Nee, helaas. Ik ben wel voor een deel al op die route geweest. Maar ik ga zeker een deel van de route ook fietsen, ja. Ja.
0: En dat zijn Gert-Jan Jacobs van de stichting Liberation Route Europe. En die route die kun je vinden, kun je downloaden via de site van die organisatie. En die vind je dan weer via liberationroute.com.

0: Meestal als je ze hoort is het met Down Under, maar dit was ook een grote hit voor Men at Work en Overkill. Ja, het zal je niet ontgaan zijn. Koninklijk bezoek morgen aan Noord-Drenthe. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen een bezoek aan de regio. Onder andere aan het dorp Zeijen. En daar zetten ze vanochtend vroeg nog even de laatste puntjes op de i. Dat zag Aldert Oosterhuis toen hij even langs ging bij Jurjen Timmerman van Dorpsbelangen.
1: Het is een vrij kort bezoek, dus ze blijven hier rondom de Brink. En ze gaan nog bij een ondernemer aan, dat is hartstikke mooi.
2: Ja.
1: En dan hier vooral het gesprek in het café.
2: Ja, ja.
1: En uiteraard zijn natuurlijk alle schoolkinderen aanwezig.
2: Ja, maar goed, ik heb wel begrepen, stiekem Jurjen, dat het eigenlijk niet bekend mag wezen hoe laat het koninklijk paar hier in Zeijden arriveert.
1: Ja, tot op heden is het nog niet openbaar gemaakt, de tijd. Dus dat doen wij ook niet, maar uiteraard in het dorp hebben we de buren wel verteld.
2: Oh, die weten waarvan?
1: Ja, tuurlijk.
2: Dus als je wilt weten hoe laat je bent, moet je hem in iemand in Zeijden vragen.
1: Ja. Ja, dan komt het wel goed.
2: Ja, maar je dankheid is dat natuurlijk niet helemaal verdorigheid. En je hebt wel een unieke gelegenheid natuurlijk om het koninklijk paar eens een keer te zien van nabijheid.
1: Ja, we zijn er hartstikke blij mee dat we dat mogen doen. Want ja, hoe vaak gebeurt dat in zo'n klein dorpje als Zeijen dat je zo'n bezoek krijgt?
2: Ja, ja.
1: En dan ook nog allebei. Ja. Dat is fantastisch.
2: Het is wel een flitsbezoek, hè? Ze zijn hier niet zo lang, begrijp
1: je? Nee, ze zijn hier heel kort.
2: Ja, ja. Ja, maar goed, ze gaat wel in het café, dus ja, dat weet je me nooit. Dat kan wel wat langer duren.
1: In dit café wel, ja. Dat is altijd goed voor elkaar.
2: Maar dat bedrijf wat ze hier gaat bezoeken, is dat een agrarisch bedrijf?
1: Nee, hier niet. Ze gaan hier bij de bakker op bezoek.
2: Jo.
1: Zeker, ja, een hele goede bakker die op generatie het brood bakt voor hier de mensen in Zeijen, maar ook voor de mensen in Assen.
2: Ja.
1: Dus dat is zeker de moeite waard om daar ook even aan te gaan.
2: Ja. Waar moeten we verder nog van zeggen? Ik bedoel, de koffie is klaar, het café is er klaar voor. Nee, er is geen best meer deur volgens mij. Het glimt hier allemaal, die goed van elkaar hier. Jullie, ik wens je vast heel veel plezier. Dat gaat vast goed komen met de beide majesteiten.
1: Jazeker, dankjewel. We hebben er heel veel zin in hier.
0: Komt vast allemaal goed daar morgen in Zeijen. Eén van de adresjes waar het koninklijk paar morgen een bezoek aan brengt. Later op de dag komen ze ook nog naar Assen. En wat ze daar gaan doen, dat hoor je zo.

0: Diana Ross en de Supremes en You Keep Me Hanging On. Ja, net hadden we het er al even over. Dat koninklijk bezoek, hè, morgen. Het bezoek van Willem-Alexander en Maxima. Dus ja, de kop van Drenthe was vandaag volop in voorbereiding. In het stadhuis van Assen bijvoorbeeld. Waar studenten van de veiligheidscampus, Thijs Essendaal en Anouk Stoel, de koning en koningin morgen alles gaan uitleggen over hun studie integrale veiligheidskunde.
1: Integrale veiligheidskunde is eigenlijk veiligheid in de breedste zin van het woord. En dan belinden we alles over. Dus we beginnen met overheid, maar we hebben ook bedrijfsleven. Eigenlijk alles wat je kan bedenken over veiligheid, dat leren wij in deze opleiding.
2: Zeg, geef je er een paar voorbeelden van dan.
1: Stage bijvoorbeeld. Ik heb mijn stage in Curaçao gedaan. Bij de vertegenwoordiging van Nederland. En dan ben je eigenlijk bezig met crisisbeheersing. Dus wat als het fout gaat, wat doen we dan? Maar we hebben ook in het bedrijfsleven gekeken naar hoe kan je een bedrijf zo veilig mogelijk maken. Hier Assen gekeken naar mensen die vanaf de GGZ lopen naar het station. Hebben die mensen overlast? Hoe voorkomen we dat? Dat soort dingen.
2: Ja, je kijkt bijvoorbeeld ook naar verkeerssituaties dan?
1: Zeker, ja. Er zijn mensen die hebben zich bezighouden met gevaarlijke plekken hier in Assen of in de omgeving. Ja. Waar mensen hard rijden of te zacht. Of...
2: Ja, ja. Maar dan komt hier morgen het koninklijk paar hier zomaar ook aan deze tafel te zitten. Hier boven in het gemeentehuis. Wat gaan ze dan allemaal vertellen?
1: Wij spelen een ROT-naam. Dus
2: wat?
1: Een ROT.
2: Wat is dat?
1: Dat is een regionaal overleg waarbij verschillende stakeholders aan tafel zitten. Dus er is een heel groot incident op TT-circuit in Assen.
2: Yeah.
1: Er is een motorrijder, er staan banden ingereden. En wij moeten gaan bepalen wat gaat er gebeuren. Hoe lossen we dit op? Hoe zorgen we ervoor dat het niet verder uitbreidt? Maar er zijn wat situaties die gaandeweg in het scenario komen. Zoals een rookwolk die richting het centrum gaat. En hulpdiensten die niet bij de plaatsen liggen kunnen komen. Dus we moeten gaandeweg... Ja. Steeds ingewikkeldere situaties oplossen.
2: Ja. Maar Anouk, nou komt ze hier morgen en je gaat dan zo'n casus gooien. Maar ik zie alleen maar twee laptops. Is dat het enige wat ze met te maken kreeg?
3: Nee, dat is wel meer. Hier komt ook wat meer volk te zitten. Hier komt ook wel wat meer spektakel omheen. Dus ja. Het is niet het enige wat ze te zien krijgen, hoop ik. Het wordt wel spannender dan dat.
2: Ja, ik was wel gek bij een spektakel tijdens. Maar wat voor spektakel moet ik dan verwachten?
1: Ja, overleg. We gaan waarschijnlijk tussen een half uur en een uur lang hebben we overleg met alle 8 mensen die hier aan tafel zitten.
2: Ja. En, u speelt echt midden voor het echie min of meer.
1: Ja, zeker. Ja.
2: En ook crisis en overleg en telefoontjes. En...
1: Ja, meldingen die tussendoor binnenkomen en het wordt steeds ingewikkelder. Ja.
2: Is er nog een rol weggelegd voor het koninklijk paar? Of zegt ze, je moet gewoon lekker achterover leunen en zien wat hier gebeurt?
3: Nou, dat niet. Wij hebben wel allemaal een rol. Dus wij hebben heel duidelijk allemaal een taak die we kunnen doen. En zij kunnen kijken, ze kunnen ook vragen stellen aan ons. Van, nou ja, jongens, wat zijn jullie nou aan het doen? En wat gaat er gebeuren? En waarom los je dit zo op? Dus dat is een beetje aan hun.
0: Nou, dat lijkt dus een spectaculair dagje te worden morgen met dat koninklijk bezoek. En dat is nog niet eens alles in Assen. Want daarna gaan ze nog door naar een jeugdtheaterwerkplaats. En wat ze daar te zien krijgen, dat hoor je zometeen na 6:30.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Bijna 1 minuut over 5:30 en daarom snel naar Milko Scheper met het regionale nieuws.
7: Goedemiddag. Protestbeweging Extinction Rebellion demonstreert morgen in Zeijen tijdens het streekbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Het protest wat zij gaan houden is tegen het gebruik van pesticiden in de Drentse landbouw. Volgens Extinction Rebellion is er in het programma van het koninklijk bezoek te weinig tijd ingeruimd voor zorgen van organisaties over pesticidengebruik in de landbouw. De organisatie die verwacht dat ongeveer 30 mensen aan de demonstratie gaan deelnemen. Een automobilist is vanmiddag in Emmen op de vlucht geslagen na het negeren van een stopteken van de politie. De politie die kreeg de bestuurder op de korrel na een verkeersovertreding op het Oosterpad. Daarna volgde een korte achtervolging die eindigde op het Mensingenhof. Daar is de automobilist uit de auto gestapt en te voet vandoor gegaan. De politie heeft nog niemand aangehouden. En een vrachtwagen die is vanmiddag bij Zwinderen van de A37 geraakt. De vrachtwagen die raakte een verkeersbord en belandde op de zijkant in de greppel. Het gaat om een vrachtwagen die zand vervoert. Een deel van die lading die kwam op de oprit van de A37 terecht. Door het ongeluk zijn de vluchtstrook en de rijbaan afgesloten. Niemand raakte gewond. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
6: Ja, laten we eens even over het weer gaan hebben. Hans Nienhuis, goedemiddag.
8: Mooi René, goedemiddag.
6: Hey Hans, nou ja, een verrassing was het misschien niet helemaal. En tropisch is misschien ook wat overdreven, maar toch wel een zomersdagje nog, hè?
8: Dat is een prima samenvatting. We zagen hem gelukkig een paar dagen van tevoren aankomen. En nou, de temperatuur is 1 graad hoger uitgevallen dan ik vanmorgen durfde te hopen. Hier en daar is een 28 graden gemeten in onze provincie. Dat is niet heel uitzonderlijk. Het komt begin september wel eens vaker voor. Maar het is natuurlijk ook niet iets wat je elke week ziet. Dus het was gewoon een hele prettige nazomerdag. Maar ja, wel een los exemplaar. De enige in zijn soort voorlopig.
6: Ja, los in zijn soort. Ook voorlopig de laatste of helemaal de laatste, voor zover je dat kunt zien in je beroemde glazen bol.
8: Nou, helemaal de laatste, daar ga ik nog helemaal niks over zeggen. Het is begin september. We hebben wel eens vaker gezien dat het ook midden en zelfs eind september nog ruim boven de 25 kan worden.
6: Dat klopt, ja.
8: Maar voorlopig in de 7-daagse termijn is er geen 25 meer in aantocht. Sterker nog, onze koning die komt natuurlijk naar Drenthe morgen en die heeft net de verkeerde dag uitgekozen. Die had vandaag hier moeten staan. Dan was het heerlijk mooi weer erbij geweest. En morgen gaat de koning regen treffen.
6: Hey.
8: Ja, ik kan er ook niks aan doen. Het weer komt zoals het komt.
6: Oranje plu mee.
8: Oranje paraplu, precies. Nee, we kijken nu tegen wat naderende hoge bewolking aan. En deze avond blijft het eerst nog lekker warm, maar het koelt geleidelijk aan af tot een graad of 16 vannacht. Blijft een beetje wind staan, een zuidwestelijke wind. En intussen daalt ook de luchtdruk. De hemel raakt helemaal bewolkt en er zou vannacht een licht spatje regen kunnen vallen. Stelt eigenlijk nog niks voor. Maar morgenochtend worden we onder een wolkendek wakker. Dan is het gewoon weer grijs. Nog steeds een graad of 16 tot 17 en een matige zuidwestelijke wind. De zon die komt er niet doorheen en wat er wel aankomt is regen vanuit het westen. Daarna nadert een koufront en die koele lucht die daarachter zit, ja, dat zou je ook niks verrassen met die temperatuur van vandaag. Dat is echt een flinke stap terug. Morgenochtend valt het warmste stuk van de dag al, dan is het 19 graden. En achter het koufront daalt de temperatuur maar naar een graad op 15 in de regen morgenmiddag. Dat is zowat de helft van wat we nu hebben. Nee, die regen die duurt een aantal uur. Daarachteraan wordt het even buiige neerslag. En na een millimeter of 5, 6, 7, dat zal het ongeveer wezen, wordt het geleidelijk aan droog morgenavond. Maar er blijven een paar losse buien over. Dus helemaal droog zal het dan niet zijn. Maar dan zitten we wel in een andere luchtsoort. Woensdag, dat wordt een mooie mix van wat we vandaag en morgen gaan hebben. De temperatuur die is 19 graden, dus daar komen we voorlopig niet meer in de buurt van zomerse waardes. Maar de luchtsoort is weliswaar koud, maar onstabiel, met ruimte voor de zon tussendoor. We krijgen woensdag een mix van zon en gure buien. Nou, tussen die buien door van die felle, scherpe blauwe opklaringen, dus het wordt waarschijnlijk esthetisch een hele mooie dag. Lekkere dikke wolken kijken voor de liefhebbers. En daarna zien we donderdag een ruggetje. Komt weer een klein hoge drukruggetje onze kant op. Donderdag 19 of 20 graden. Het is droog, wisselend bewolkt. Van die stapelwolken die niet echt willen doorgroeien. En een zwak tot matige westenwind. En dan is het eigenlijk ook wel weer een hele vriendelijke dag. Kijk ik stiekem nog even richting het weekend. Temperaturen gaan iets omhoog naar 20 of 21 graden. Maar de wind blijft wel zuidwestelijk van richting. Dat betekent dat het licht wisselvallig gaat blijven met een mix van zon en bewolking. Soms is een spatje neerslag, maar grote hoeveelheden zitten voorlopig niet in de verwachting.
9: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
10: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum in Smilde.
11: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
12: True Lease met Grenke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
17: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
18: Studio Steenbergen.
19: Met René Steenbergen.

0: Eendagsvlieg. Matthew Wilder en Break My Stride. Ja, voor 6:30 hadden we al een paar adresjes waar de laatste voorbereidingen werden getroffen voor het koninklijk bezoek van morgen. En dan heb ik nog zo'n adresje. Jeugdtheaterwerkplaats Garage TDI in Assen. Want daar krijgen de majesteiten morgen een bijzondere voorstelling te zien, vertelt artistiek leider Roel Tiegelaar.
1: Ze komen maar 3 kwartier, hoor. Dus een hele voorstelling was een beetje lang. Dus ze zien ongeveer 1 kwartier van een voorstelling. Dat is Zunder, gemaakt door Nanine Maria Kok.
2: Wat gebeurt het hier op het plein? We staan hier voor een podium.
1: Nee, dat gebeurt niet hier. Dat doen we gewoon in de theaterzaal.
2: Okay. Wat gebeurt hier dan? Want ik zie hier hele stellages, oranje stellages, met een podium hierachter, een soort van spin.
1: Ja, dit is een UFO.
2: Oh.
1: En dit is eigenlijk het Oerlab. En dat is ons theatraal onderzoekscentrum. En hiermee landen wij elke keer in een nieuwe gemeente ergens in Drenthe. En voor nu staat het even ons op de parkeerplek.
2: Yes.
1: En eigenlijk gaan wij hier koning en koningin vertellen hoe wij met de inwoners van Drenthe eigenlijk praten, brainstormen, hoe wij thema's ophalen. En dat doen wij door dit ding te laten landen op een plek. En eigenlijk een heel programma op te zetten met workshops, gesprekken, samen eten. En daar krijgen ze morgen een kleine impressie van. Dus het idee is dat zij 1 kwartier zien van de voorstelling Zunder. En er worden nu de laatste voorbereidingen voor het licht.
2: Zunder, zou ik je zeggen.
1: Zunder, ja.
2: Zunder. En dat is in Drenthe, die Drenthe Theater, hè?
1: Nee, alleen de titel is in Drenthe.
2: Dat is wel jammer, hè?
1: Ja, dat is heel jammer. Nee, dat gaat eigenlijk over het dilemma waar sommige jongeren hier in Drenthe voor komen te staan van: wil ik eigenlijk hier blijven of ga ik weg?
2: Ja.
1: Om te gaan studeren of om eens een keer wat anders te zien. Omdat er toch best wel veel, als je wat wil als jongere qua studie, moet je toch vaak Drenthe verlaten.
2: Ja, ja.
1: En daar gaat deze voorstelling over. Dat is onderdeel van een trilogie. Eigenlijk maken we elk jaar een voorstelling over de thematiek platteland versus stad.
2: Ja, ja. Maar goed, dat kinderen uit huis gaan en zo, dat is de koninklijke familie niet onbekend.
1: Nee, precies. En daarom gaat dit ook eigenlijk echt over de plattelandsregio. Omdat je ook toch wel ziet dat veel jongeren eigenlijk liefst natuurlijk in hun eigen op hun eigen geboortegrond willen blijven.
2: Ja.
1: Maar dat er niet alle mogelijkheden toe zijn.
2: Ja,
1: of door wonen, of door studie, of dat soort zaken.
0: Ja. Ja, morgen dus het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan de kop van Drenthe. Uiteraard is RTV Drenthe volop van de partij en hoef je via radio, tv en online niks te missen.

0: Noah Kahan in Stick Season.
1: Hier is de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
2: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: Goedenavond, Valk. Het komende half uur kun je luisteren naar een Drents programma.
4: Radio Drenthe 90.8.

0: Ja, de drie regionale omroepen in het noorden bestaan in 2026 80 jaar. Daar hebben we dit jaar al veel aandacht aan besteed. En omdat er nog zo ontzettend veel bijzonder materiaal in de archieven ligt, gaan we nou voorlopig ook nog even lekker mee door. Elke maandagochtend in het programma Koffie en Keuvel bij Wim komt onze mediaconservator Sjoerd Looyinga even langs met een aantal mooie fragmenten. En al had hij de afgelopen weken even een officiële zomerstop, Sjoerd heeft echt niet stilgezeten, hoor.
1: Ja, de afgelopen periode hebben we zeker niet stilgezeten. Ik zeg we, want voormalig technicus Regel Meijer heeft een begin gemaakt met het digitaliseren van de alleroudste opnames die van de regionale omroep in het noorden bewaard zijn gebleven. Dan hebben we het over registraties van radiofragmenten op zogenaamde schellakplaten. Uiterst kwetsbaar materiaal, maar het is er gelukkig nog. En Regel heeft met de technische mogelijkheden van nu die opnames, zeg maar, door de technische wasmachine en centrifuge gehaald. En dan krijg je dit.

0: Dit was dus de tune van het Drents programma, uitgezonden door de RON, de RON, de regionale omroep Noord. Tot december ga ik zeker nog een keer vaker buurten in Den Ouden radiodoos gaan regelen om te kijken of we nog weer wat bijzonders uit kunnen toveren.
1: Oh, prachtig, verheug me erop. En over die studiopanden, onze omroephuizen, laten we het daar eens even over hebben, want we zitten nu in een prachtig mooi gebouw natuurlijk. En de afgelopen 80 jaar reed de verhuiswagen regelmatig voor.
0: Nou, in ieder geval na de afsplitsing van Groningen en Drenthe. De Drentse programmamakers beschikten in eerste instantie in de jaren 80 over een eigen kleine ruimte aan de Kloosterstraat in Assen, aan de achterkant van het Drents Museum, Maar bij de officiële start van Radio Drenthe op 1 januari 1989 moest de nieuwe directeur-hoofdredacteur Klaas de Vries uit Borger in wel zeer korte tijd op zoek naar een eigen pand. Er was duidelijk sprake van enige tijdsdruk.
2: Je begon op 1 september met niks. En op 1 januari moest die uitzendingen moesten draaien. Dan moest je een studio hebben enzovoort. Dus we hadden heel gauw had ik een pand. Toen kwam ik gestomd toevallig. Ik was bij een jazzconcert in Assen. En dan kwam ik in gesprek met iemand die een pand had. En die wist dat ik bezig was om dat te zoeken. En ik ben toen na dat jazzconcert nog gaan kijken. En dacht, verrek, dat zouden we in kunnen beginnen. Zo'n mooi oud herenhuis. En daar zijn we boven begonnen. En dat stond toen leeg. En daar konden we zo in. Ik vond die tijd, dat opzetten ervan, heb ik ontzettend leuk gevonden. Het was dag en nacht werk, hoor.
1: Ah, mooi. De eerste directeur van Radio Drenthe, Klaas de Vries. Hij ontdekte dus het pand aan de markt midden in Assen.
0: Ja, aan de kop van de vaart, zeg maar. Het Hofstedenhuis, zoals het nog steeds trouwens genoemd wordt. Het is een historisch herenhuis in sobere klassicistische stijl. Tegenwoordig zit er trouwens een hypotheekverstrekker in.
1: Oh ja, dan ken ik het inderdaad wel. Maar Radio Drenthe die kon in 1989 toch niet heel lang van dit schitterende pand gebruik maken?
0: Nee, het was al direct duidelijk. Het was een tijdelijk onderkomen. Radio Drenthe moest in 89 nog enige maanden wachten tot een pand aan de Bijlerstraat 24 omroep geschikt gemaakt was. Ook in Assen dus. Die verhuizing vond plaats op 1 juli 1989. Maar wat bleek in de jaren daarna? De omroep was nog niet klaar met verhuizen. Een overzichtje.
3: En hiermee besluiten we deze laatste uitzending van Radio Drenthe vanuit het pand aan de markt nummer 11 in Assen. Zo dadelijk worden hier de stekkers eruit getrokken. Morgenochtend om 6:15 zitten ze er allemaal weer in ons nieuwe pand aan de Bijlerstraat nummer 24 in Assen.
4: Luisteraars, goedemorgen. En dat doe ik met een, iets wat onwezenlijk gevoel. Want dit is de allereerste uitzending die komt vanuit de Bijlerstraat nummer 24 in Assen. En dat is de studio van Radio Drenthe.
5: Tot zover de uitzendingen van Radio Drenthe op vrijdag 20 augustus 2004. De laatste uitzending vanuit onze radiostudio's aan de Bijlerstraat nummer 24 in Assen. Morgenochtend vanaf 8 uur zijn we er weer. Vanuit de nieuwe studio's aan de Bijlerstraat nummer 30. 100 meter verderop. Bedankt voor het luisteren. Nog een prettige avond en graag tot morgen.
6: Goedemorgen, van harte welkom bij Radio Drenthe. Het is zaterdag, het is 21 augustus van het jaar 2004. En zo op het oog is dat een zaterdag zoals alle zaterdagen. Maar niks is minder waar. Ik heb de eer om je van harte welkom te heten van het splinternieuwe mediapand aan de Bijlerstraat nummer 30.
1: Aldert Oosterhuis inderdaad in 2004 met de openingswoorden vanuit de voormalige Rijkshogere Burgerschool aan de Bijlerstraat nummer 30 in Assen. En daar wonen wij na de nodige inpandige verbouwingen uiteindelijk nog steeds, hè?
0: Ja, het is weer een prachtig rijksmonument. De volksmond werd het al het Omroeppaleis van Assen genoemd trouwens. Hè. Ja. 10 jaar later, in 2014, willen we dat prachtige gebouw natuurlijk aan heel Drenthe wel eens een keer laten zien. Aan de binnenkant ook, niet alleen aan de buitenkant. En vooral ook alle technische mogelijkheden tonen.
7: Hey, open dag!
5: RTV Drenthe opent op 1 november aanstaande de deuren.
7: Bijlerstraat 30 in Assen.
5: Programmamakers, stap eens de studio binnen en kruip in de huid van mij en kom eens een promotekst inspreken.
7: Open huis!
5: Of geniet van de concerten van onder andere Tim Roos, René Karst en Bent en Mooi Werk. Volg gewoon de borden en dan zien we ook jou op zaterdag 1 november tijdens de open dag van RTV Drenthe.
7: Altijd in de buurt.
5: Van 10 tot 4 ben je van harte welkom aan de Bijlerstraat 30 in Assen.
7: Kom naar de open dag. RTV Drenthe.
1: het open huis 1 november 2014. Ja, en op dat moment ook natuurlijk als Drentse Omroep nog een keer 25 jaar bestonden. Een extra feestelijke dag. Ik was er toen ook hierbij. Wat een mensen over de vloer, hè?
0: Ja, dranghekken voor de deur, hè, riepen we op een bepaald moment. Veel meer mensen dan we verwacht hadden. De bezoekers die wilden werkelijk in iedere kamer en kast wel even een kijkje nemen. En ook vooral aan iedere medewerker een vraag stellen. Ja, misschien een leuk idee om in 2029 bij een volgend jubileum nog een keer zo'n open huis te organiseren.
8: Ja, dat lijkt mij een bijzonder goed idee. Ik ga bij deze meteen de grote baas inschakelen. Sjoerd Looyinga en zijn archief. Volgende week maandagochtend, dan is hij weer terug.

0: Olivia Newton-John en A Little More Love. Nou, tot besluit van dit uur nog even snel naar Klaas Steenbijk uit de Ruinewold. Hij is trots, want hij heeft het mooiste schaap van Nederland in de stal staan. Eerder vandaag vertelde hij bij Anouk in het programma hoe hij die titel in de wacht wist te slepen.
1: Zaterdag was een landelijke keuring die dus in Garderen was. En daar ben ik met 4 schapen naartoe gegaan. En een van de lammeren kreeg direct de 1A-prijs, dus die stond bovenaan in de rij. Maar toen alle klassen bij elkaar kwamen, want er wordt de dagkampioen wordt eruit gevonden. En dat bleek ook dit lam te zijn.
2: Ah, hoe heet hij?
1: Hij heeft geen naam, hij heeft alleen een nummer, de schapen. En dit is de SRU, Steenbeek Ruinewold, 2975.
2: Had u meteen door dat u dacht van, oh, maar ik ga nou wel met een hele mooie heen?
1: Ik vond hem wel heel mooi. Maar je moet altijd afwachten waar de collega's mee komen. En wat zo'n keurmeester vindt. En de Engelse normen zijn soms ook iets anders dan onze. Maar deze vond ik erg, niet omdat ik al gewonnen heb. Maar ik vond hem erg evenwichtig in zijn oordeel.
2: Ja, want waar letten ze allemaal op?
1: Echt op de raskenmerken, het uiterlijk. Een mooie zwarte kop. De oren dicht bij elkaar staan. De bouw van het lichaam. En vooral bij rammen op de achterpoten. Dat de koortjes sterk genoeg zijn om te kunnen houden. Want als die dieren zwaarder worden, dus daar niet doorzakken. Nou, de wolkleur is natuurlijk helemaal. Er mag geen enkel spatje zwart in zitten op de huid. Want dan worden ze afgekeurd.
2: En wat dan als je nu zo'n prijs hebt gewonnen? Wat zegt dat dan?
1: Zijn er niet zoveel. Ik vind het een mooie promotie voor het ras. En ja, volgend jaar weer kijken hoe die uitgroeit. En wat het dan verder wordt. En dan ga ik daarmee fokken om de lammetjes bij te krijgen. En dan zit de gok wat, een gok enigszins wel. Ja, want fokken is toch een gedeeltelijk kiezen en gedeeltelijk geluk hebben. Hoe komt het model eruit van volgend jaar?
2: Ja, maar de papieren zijn goed voor dit lam.
1: De uitkomsten zijn goed van dit lam, ja.
0: Het mooiste schaap van Nederland staat dus gewoon in Ruinewold. Nou, tot zover voor dit uur. Zometeen na 6 Johan Derksen met muziek voor volwassenen. Veel plezier daarbij en een mooie avond.
3: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
7: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
8: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht twee keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft twee keer 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
12: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noorg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
13: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: werk doe de loe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Muziek voor volwassenen.
7: Met Johan Derksen.

0: woordenvol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Carrie Powers, dat is een roots rocker uit Connecticut. En ze heeft een nieuw album, Words in the Wind. En daarop covert ze een nummer van de Bee Gees. En dat hadden 278 artiesten al voor haar gedaan. Maar Carrie Powers maakt er toch iets bijzonders van. Carrie Powers, To Love Somebody.

Gary Powers, To Love Somebody. Het is een compositie van Prince en het werd opgenomen door de Amerikaanse vrouwenband The Bangles met zangeres Suzanne Hoes. Het werd de nummer 1 hit in Zuid-Afrika. Het nummer eindigde 2 in Oostenrijk, Canada, Ierland, Luxemburg, Engeland, Amerika en Duitsland. 3 in Australië en 22 in Nederland. The Bangles, Manic Monday.

0: The Bangles, Manic Monday. Cat Riggins, dat is een blues- en soulzangeres uit Miami. Ze woonde en werkte enige tijd in Nederland. Ze had een contract bij Gulf Coast Records, maar dat contract werd niet verlengd. En daardoor bracht ze haar nieuwe album Every Day is Saturday in eigen beheer uit. Cat Riggins, Live in Peace.
1: I can feel joy out on a nice day in the

Rod Stewart, Maggie May. Van Morrison ontdekte James Hunter in Ronnie Scott's jazzclub in Londen. En hij nam hem meteen mee als voorprogramma. En Van Morrison doet nog steeds regelmatig mee op albums van deze James Hunter. Dit komt van het album Of The Fans, James Hunter. Trouble Comes Calling.

James Hunter, Trouble Comes Calling. De Engelse zangeres Joan Armatrading nam haar album The Key op met de Amerikaanse studiogitarist Tim Pierce. En hij is ook te horen op albums van Joe Cocker, Crowded House, Michael Jackson, Bret Hart, Roger Waters, Alice Cooper en Phil Collins. Joan Armatrading, Drop the Pilot.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: De Marshall Tucker Band is het album van deze week. En de Marshall Tucker Band is een southern rock band uit Spartanburg in South Carolina met gitarist Troy Caldwell. En dat was een Vietnam-veteraan die zelfs de Purple Heart medaille kreeg nadat hij gewond raakte in Vietnam. Maar hij kwam in 1980 dramatisch om het leven bij een verkeersongeval. De Marshall Tucker Band. Tell the blues to take off the night.

The Marshall Tucker Band, Tell the Blues to Take Off Tonight. Het komt van het album Save Me San Francisco van de formatie Train, met de uitstekende zanger Pat Monahan uit Pennsylvania. En hij schreef al hits voor Sugarland en Taylor Swift. Train, Words.

Train Words. Het komt van het album The Other Side of the Mirror. Dat is een soloalbum van Fleetwood Mac-zangeres Stevie Nicks. En ze nam het op met producer en gitarist Rick Newels. En hij werkte eerder met Belinda Carlisle, Lana Del Rey, Celine Dion, Fleetwood Mac, Jewel, John Legend, Dua Lipa, Madonna en Santana. Stevie Nicks, Rooms on Fire.

Stevie Nicks, Rooms on Fire. De Buffoons uit Enschede, dat is de beste close harmony band die Nederland ooit voortbracht. Het komt van het album Looking Ahead. Het nummer is geschreven door Larry Page en dit was een cover van de Engelse zangeres Mia Lewis. Het nummer eindigde 4 in de nationale top 40. De Buffoons, It's the End. It's the

De Buffoons, It's the End. Cyndi Lauper schreef het nummer voor haar album She's So Unusual. En ze nam het op met toetsenist Rob Heyman en gitarist Michael Brazilian. En die kwamen uit de band The Hooters. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Chili en Canada. Het nummer eindigde 2 in Ierland, Israël en Mexico. 3 in Nieuw-Zeeland, Italië en Colombia. En 5 in Nederland. Cyndi Lauper, Time After Time.

Cyndi Lauper, Time After Time. Ferrick Grignard, dat is een singer-songwriter uit Antwerpen. Hij trad daar wekelijks op in het muziekcafé De Muze. En hij werd de Vlaamse Bob Dylan genoemd. Deze single uit 1966 was een top 10 hit in België. Ferrick Grignard, Ring Ring, I've Got to Sing.

Verre Grignard. Ring, ring, I've got to sing. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Christians, dat was een band uit Liverpool met Gary, Russell en Roger Christian. En alle singles bereikten de hitparade en dat leverde 14 hits op. En ze hadden één nummer 1 hit met het nummer Ferry Cross the Mersey, een cover van Jerry and the Pacemakers. Dit nummer werd een hit in Engeland, Australië, Ierland, Nederland en België. The Christians, Harvest for the World.

0: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro. Voordeeluitjes.nl.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
10: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
9: Ah, check.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
12: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
13: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
12: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Drenthe.
14: De avond van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
2: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
1: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
3: We hebben judowerte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond, eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer in vordergrond.
1: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

Hallo Drenthe, ik ben Anita Witsier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
2: Deze demonstratie was best wel agressief, dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
1: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
3: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
1: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
2: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
1: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als die gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijlers sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.